You are Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Job een experimentele operatie uitvoerde. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hallo, dit is Ujala Radio. Dank je mee.
3: Arre, mere mohabbat ke professor, agar itna hi pasand aa gaya tha, to ek adad pyar ka sabak use bhi padha diya hota.
4: Maaf karo baba. Hum wo professor hain jo zindagi mein sirf ek student ko padhate hain. अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
3: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?

You are. Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van een huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hallo, mijn naam is Subhans en welkom bij Ujala Radio programma.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: सपनों की
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van een huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

is geworden 7:01. Hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op Ojala Radio. Hartelijk welkom. Namens directie en crew van Ojala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Een nieuwe werkweek, schoolweek voor velen, is dus nu ook weer van start gegaan. Het is maandag 17 augustus 2026. Swagatam, khusham diit, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Ja, ik weet het. Ik slaap nog liever even door, hè, want het was zo lekker die vakantie. Maar ja, op den duur denk je ook wel van, nu wil ik weer naar school. Ja, toch? En de anderen die naar het werk moeten gaan, hebben even een weekje of twee vrij gehad. Anderen hebben gewoon dagtochtjes gemaakt. Ook altijd heel leuk om zo bezig te zijn, toch? Maar we moeten nu weer echt full speed aan de slag. Dus heel veel succes allemaal toegewenst. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten die ik strakjes voor u heb. En ook wel de mooie liedjes die ik daarbij heb uitgekozen.

Great Song. Daarmee zijn we dus het programma van start gegaan. En zo hebben we nog een aantal mooie liedjes die ik dan in de player voor u heb staan. Wat dacht je me van deze van Arijit Singh met de muziek van Mithun uit Radhesham. Soch Lia.

Great song van een great singer ook wel. Sochelia bij Arjit Singh en Mithun heeft dus de muziek gemaakt voor de film Radhesham. 6:30 inmiddels geworden voor degene die moeten opschieten. En opschieten. En ik heb al wat appjes binnengekregen hoor. Ik weet het, velen zijn nu al lekker bezig om zich klaar te maken. Anderen moeten goed wakker geschud worden om uit bed te stappen nu. Ja, ik weet hoe het gaat hoor.

Rabbi Shurgel, Angela B. Angela G. Ja, dat is altijd moeilijk, is Punjabi, hè? Maar in elk geval, wat een heerlijk liedje was dat ook weer om deze gehoord te hebben, nietwaar? 7:15 is het dus nu nog bijna 14 voor. En de meteorologische dienst Weerplaza geeft aan 15 graden. In huis is het zeer zeker ook weer zo'n 26 graden. En ze geven ook nog aan dat het grijs en grauw is voor de ochtend. Maar we zullen wel wat vaker de zon te zien krijgen. En het blijft dan later op de middag wat droger. Dat is toch wel mooi nieuws, toch? Moet dan wel een jasje in de ochtend meenemen, want er zal hier en daar een buitje vallen. Ik weet niet waar precies, maar houd daar wel rekening mee. Anyway, dan gaan we naar onze 90s. En onze 90s begin ik met Alka Yagnik en The Tiger of Bengal. Hij is nog altijd hartstikke populair. En dat is niemand minder dan Kumar Sanu samen met Alka G, toch?

Ja, en zo krijg je al die mooie songs zo achter elkaar te horen. Want ik heb er nu nog een andere. Na deze uit Katje Dage heb ik eentje uit de film Hardiljo op Piar Carrega voor je in de player staan. En dan gaan we strakjes wel de appjes doornemen van de mensen die ik in de tussentijd heb ontvangen. Dankjewel in elk geval.

Wordt hier bij Ojala Radio Alkaji samen met Sunu Nigam. Ja, dat waren ook een van de trendsetters. Hij is ook een van ze. En nog altijd is hij even populair, hè. Anyway, het is dus een beetje regenachtige ochtend. Maar de zon zal ook wel vaker er doorheen proberen te komen. In elk geval, Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook Wimla wens ik een mooie dag toe daar in Den Haag. Rwien, fijne werkdag ook aan jou toegewenst. Suslina en Enschede, hartelijk dank voor zoveel leuke emojis. En ook Ria Kalu wens ik een mooie, koele dag toe vandaag. En lekker trainen, lekker werken. Ook My Matchmaker in Amstelveen is erbij. En Tony is er vandaag uit Amsterdam. Een mooie dag ook toegewenst. Inderdaad, het voelt lekker koel aan zo. En dat maakt het voor het gevoel ook heerlijk, hè? Ja, lekker wakker worden, wat rek- en strekoefeningen doen. En dan ja, tanden poetsen, koffie drinken of misschien thee of wat je ook allemaal het liefst nuttigt in de ochtend. En ik wens u allen een hele mooie dag toe, een mooi begin van deze week toe. Blijf allen afgestemd op Ojala Radio, ben zo weer bij u terug.

0: Crowd Odin. Subha or Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Brazzafest, Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzafest.nl. Alleen via de officiële festival website brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrai. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de veiligheidsregio werd de complete achtergevel van het appartement door de ontploffing weggeblazen. Bewoners van omliggende woningen moesten uit voorzorg evacueren. Op het moment van de explosie was er niemand aanwezig in het appartement. De brandweer had het vuur snel onder controle en voor de omwonenden die voorlopig niet terug naar huis kunnen is opvang geregeld. In Engeland is een man opgepakt op verdenking van moord nadat zijn Duitse herder een 55-jarige man doodbeet. Het incident vond plaats op een veelgebruikte wandelroute, waarna een ruzie een Duitse herder de man heeft gebeten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, waren ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tumange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dilse baat kanai? Baat kringe. Haritjes. Raad o din. Aap hamse baat kar sakte hai.

0: Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heet. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog niet al te druk op de weg. Er staan een paar files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De verbindingsweg naar de A10 Noord richting Amersfoort is dicht. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen bij de Heinenoordtunnel. Maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good David RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. उजाला के साथ घर घर में ऑटो में चाहे जहां पर भी हैं आप उजाला ही उजाला सुनते हैं उजाला के साथ अनहेल खुद मोर्खमेट आर जे गुड मॉर्निंग

Zo, ja, en ik krijg heel veel appjes van regen, paraplu en alles erbij. Wat is het inderdaad voor vanochtend? Het is nat naar buiten. Wat motregen hier en daar, maar zo gaat het ook wel even rusten. Dan wordt het weer wat droger, dan krijgen we de zon weer erbij. In elk geval, ik wens u een mooie dag toe. Dankjewel ook nog voor degene die me allemaal appjes hebben gestuurd. Straks ga ik weer de namen erbij halen. Maar voor nu gaan we dan ook weer beginnen met de leukere uptempo songs. Wens u allen een productieve, succesvolle dag toe.

De Indian Idols number 1 heeft hierbij gezongen. Abhijit Sawant samen met Aditi Singh Sharma. Sauterake. En ja, hij heeft niet zo vaak voor de Hindi Bollywood-industrie gezongen. Maar wel voor de overige Bengal, Malayalam of noem maar op Telugu. Daar heeft hij wat meer ervaring mee. Leent hij zich dan ook wel voor. Daar blijft hij dan ook lekker bij. En deze kennen we ook wel. Ook eentje van een tijdje geleden. Udit Narayan en Alkaji. Urja Kale Kawa. Gadar 2.

Ja, dat was weer eventjes een geweldig liedje hier bij Ojala Radio, nietwaar? Beetje rustig, hoort er ook wel bij. En de komende uren trekt er dus een gebied met buiige regen van west naar oost over het land. In de loop van de ochtend wordt het wat droger en komt ook vaker de zon tevoorschijn. De middag verloopt grotendeels droog, dus dat is wel goed nieuws. Al komen er ook nog een paar lichte buitjes voor. En het wordt tussen de 19 en 22 graden bij een matige noordwestenwind. Voor vanavond en vannacht is het eerst droog en later volgt er wat regen. En morgen is ook ongeveer zoiets, zo'n 19 tot 21 graden. Dan weten we dat ook weer. Het gaat langzaamaan de koudere kant op. En zo moet dat ook wel zijn, toch? We hebben mooie dagen gehad. Daarover valt niet te twisten. En dan nu weer even verder met de leuke songs hier.

met Cartu was deze uit Shastri versus Shastri. En Amit Mishra was dat samen met Anupam Roy, die dus de muziek heeft gemaakt hiervoor. Met Cartu. En dan gaan we naar Sharap. Ja, Sharip. Moet dat zijn Toshi en Benny de Jaal. En ook... Sharip heeft hier bij de muzikale omlijsting gedaan voor Matt Gown Express.

Auwe, kunnen we ook wel zeggen, toch? Ja, wat een heerlijk liedje was dat ook weer. Na lange tijd weer over je afgedraaid hier zo bij Ojala Radio. En dat was dus uit de film Madcon Express. Allemaal van die liedjes. Sommigen denk je van, die ken ik nog wel, heb ik lang niet gehoord, hè? Ja, ik hoor het wel geregeld. Anyway, nog één vrolijke, of liever gezegd een uptempo, ga ik nu voor je zetten. Maar laat ik ook eerst even gaan richting de appjes. Gisla uit Groningen, dankjewel voor jouw appje. Ook Marian wens ik een hele mooie dag toe. Ook Mimi, hartelijk dank voor je appje. En Lachman G, Lachman Badlu uit Scheveningen. Mooie dag ook voor u. En ook voor Andrew en Chitra. Very, very nice day. Ook voor jullie daar in Maarsenbroek wens ik een hele fijne dag toe. Goed, even kijken. Laat ik maar naar deze video. Yes.

0: Ja, je zou bijna denken van, hé, ik ken dat liedje, maar nee hoor, dit is uit de nieuwe film Terra Yara Humay. En de Cachaçés hebben we dus gehoord. 8:01 ook alweer. En even kijken wat ik allemaal nog meer voor je heb aan liedjes. Nee, we gaan nu met de... Ja, we gaan nu beginnen met de nieuwtjes, want dat hoort er ook wel weer bij.
1: Ujala Radio, Dujana is toch mijn favoriete radiostation.
0: Jazeker, ook de mijne. En van u en van u. Fijne dag aan u allen toegewenst. We gaan beginnen met wat sportnieuws, want dat moet ik ook met je delen. Omdat we daar niet veel over hebben gezegd, hoort er niet zoveel over. Behalve als je naar Studio Sport kijkt natuurlijk. En er zijn van die mensen die sportfanaten zijn. Dus, de Nederlandse estafettevrouwen die hebben gisteren voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd op de 4x400 meter. De mannen pakten op hetzelfde onderdeel brons. Nederland eindigt de EK atletiek in Birmingham daardoor met 14 medailles, een record dus. En dat is goed nieuws om dat aan je door te geven. Dus de Nederlandse vrouwen die pakten in 2022 en 2024 ook EK goud op de 4x400 meter. En voor de broeders Bol, Klaver en Zaalberg was het de 3e Europese titel op dit onderdeel. Dat is mooi nieuws om dan mee te beginnen, toch? Dan gaan we naar buitenlands nieuws. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft 2.325 mensen het leven gekost. Dat blijkt dus uit overheidsgegevens. En daarmee is het dodental van de uitbraak van 2018 tot 2020 overtroffen en is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land geworden. Er zouden inmiddels 4.945 bevestigde gevallen van ebola zijn in dat land, waaronder 101 nieuwe gevallen die in de afgelopen 24 uur werden vastgesteld, aldus het Congolese Instituut voor Volksgezondheid. De uitbraak is de 17e in het land en tijdens de ebola-uitbraak van 2018 tot 2020 overleden er 2.299 mensen aan de ziekte. Dat was voorheen de ergste uitbraak in Congo. Alleen de ebola-uitbraak in West-Afrika van 2014 tot 2016 was erger. Daarbij werden 28.616 gevallen en 11.310 doden geregistreerd in Guinea, Liberia en Sierra Leone, volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. De huidige uitbraak werd op 15 mei vastgesteld en wordt veroorzaakt door de Bundibugyo-soort ebola, waarvoor geen goedgekeurde vaccins en behandelingen bestaan. Het percentage mensen dat aan ebola overlijdt na een bevestigde infectie is enorm. Bijna 1 op de 2 bevestigde gevallen is nu fataal. Daarom altijd als je naar het toilet bent geweest, handen goed wassen met zeep dus. Want je weet maar nooit wat je aanraakt. Je gaat vaak met je handen aan je ogen zitten, aan je neus zitten. En ja, zo kun je het dan allemaal ook oplopen van jezelf dus. Nou, dan heb ik nog dit nieuwtje voor je. In Zaandam, binnenlands nieuws, heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werd de hele achtergevel van het appartement door de ontploffing weggeblazen. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning verlaten. De veiligheidsregio meldde even voor 2:00 vannacht dat de brandweer was uitgerukt voor een brand aan het Hof van Zaanden in Zaandam. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. De brand was snel geblust. Achter het appartementencomplex kwam glas en puin terecht op de Heijermanstraat. En die straat werd aan één kant ook afgezet om de glasscherven op te ruimen. En voor de bewoners die niet terug naar hun woning kunnen, is er opvang geregeld. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt dit incident.

over 7:30 inmiddels geworden. En ja, na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land als eerste weer van start. Vanaf dit jaar kunnen ze aan de slag met de nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde. En die bepalen wat leerlingen moeten leren en moeten het dalende taal- en rekenniveau dus verbeteren. De nieuwe kerndoelen, die deze maand voor het eerst zijn vastgelegd in de wet, bepalen welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten opdoen. De vorige kerndoelen stammen uit 2006. En behalve dat die waren verouderd, waren ze vaag en vrijblijvend. De nieuwe kerndoelen, die de basis vormen van al het les- en examenmateriaal, moeten dus daar nu iets aan veranderen. Hoewel er minder kerndoelen zijn voor bijvoorbeeld Nederland, is veel concreter beschreven wat leerlingen moeten kunnen. En dat zou leerkrachten meer houvast moeten geven. Zo is er een duidelijke rol voor literatuur en wordt beschreven hoe taalontwikkeling ook bij andere vakken kan worden gestimuleerd. Ja. En die kerndoelen zijn dus de basis van alle lessen die in Nederland worden gegeven. Ze staan in de wet en beschrijven waar leerlingen mee in aanraking moeten komen, welke inspanning van hen wordt verwacht en wat ze uiteindelijk moeten beheersen. De kerndoelen die verschillen wel per soort onderwijs, basisschool, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. En ook per vak: Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap, digitale geletterdheid, mens en natuur, mens en maatschappij, moderne vreemde talen, kunst en cultuur, bewegen en sport. En voor Nederlands zijn de kerndoelen bijvoorbeeld onderverdeeld in 3 domeinen: communicatie, taal en literatuur. En die kunnen in de praktijk niet los van elkaar worden gezien. Zo is bij het opdoen van kennis over literatuur ook communicatie van belang. En dit jaar zijn deze vernieuwde concretere kerndoelen voor Nederlands en rekenen en wiskunde in de wet dus opgenomen. Volgend jaar zomer komen de kerndoelen voor de andere vakken in de wet. Tot 2031 hebben scholen dus de tijd om alle nieuwe kerndoelen te verwerken in hun onderwijs. Nou, dan weten we dus wat die kerndoelen allemaal inhouden, hè? Zo krijg je ze allemaal te horen hier bij Ujala Radio.

star, Bhai Tera Star. Dat is dus ook de titel van deze song. Is dus uit de gelijknamige film gehaald. En even kijken wat we hebben nog meer aan nieuwtjes voor u. Dit bijvoorbeeld, de kolencentrales in Nederland die draaien dit jaar weer vaker dan in de voorgaande jaren. Hoge energieprijzen en een flinke toename van de vraag naar stroom vanuit België maakten het de afgelopen maanden lonend om de centrales vaker in te zetten. En dat kolencentrales weer vaker worden ingezet, botst met het beleid om de elektriciteitsproductie te vergroenen. Kolen zijn namelijk de meest vervuilende manier van stroomopwekking. Tot dusver kwam dit jaar al 6,9 terawattuur aan elektriciteit uit kolen. En dat blijkt dus uit cijfers van het Nationaal Energie Dashboard. En dat is evenveel als in 2024, terwijl de koude herfstmaanden, traditioneel de periode waarin kolencentrales het hardst draaien, nog moeten beginnen. En daarmee lijkt de productie van 2023 en 2025 ruim te worden overtroffen. De laatste keer dat de kolencentrales zo intensief draaiden, was tijdens de gascrisis van 2022, toen hoge gasprijzen het goedkoper maakten om met kolen te stoken. Maar ja, dat is dus niet zo vriendelijk voor de gezondheid. Dus moeten ze daar wel wat aan gaan doen. En wat voor nieuws heb ik hier nog meer voor u? Nou, dit is ook buitenlands nieuws. 11 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een botsing tussen twee boten voor de Zuid-Franse kust. 4 van hen verkeren in kritieke toestand en hulpdiensten die zoeken nog naar een mogelijke vermiste, zo meldt het lokale medium Nice Matin. En het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur 's avonds voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. En dat is vlakbij Cannes. De 2 rubberboten met een harde bodem, die hadden in totaal 21 mensen aan boord. En de oorzaak van de botsing is nog niet bekend. We zijn daar nog mee bezig, want het onderzoek duurt nog even voort. Zodra we daar meer over weten, dan krijg je dat ook bij ons hier te horen.

say hello, hello. Ja, dat doen we ook wel. Ik zeg ook hello tegen Alice en ook hello tegen Henny. En de groeten aan je vrouw Shirley. Ook para zeg er, Damoili zeg ik hallo tegen mijn broer Rakesh. Fijne dag ook aan jou toegewenst. Hallo ook Shanta uit Lelystad en Auntie Jessie. Have a nice day.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, toe Jan Hertog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke Heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jeldiker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. The Cesar Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full-on entertainment. Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur s'nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Our ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter. Gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umar en Squats met Umar, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nach Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out. Uitverkocht, toe Jan Hertog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke Heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jeldiker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. Tijdens verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. De partij Pro trapt de reeks overleggen vandaag af, na het kabinet onder meer ook met jaar 21 om tafel gaat om draagvlak voor de plannen te verkennen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Brasafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brasafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl.

Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog niet al te druk op de weg door de zomervakantie in een groot deel van het land. Toch staan er wel een paar files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is een kwartier. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot. 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal-Oost en knooppunt De Stok. 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tu jane toch. Tu jane toch. Abujan Radio. Sabse barakawala.

geworden, 11 minuten over 8. Een hele goede morgen aan degenen die net zijn wakker geworden. Want ja, er zijn heel veel mensen die ver buiten Amsterdam ook meeluisteren. En die zijn nog lekker vrij dus. Want de scholen daar aan die kant, die beginnen iets later. Meestal na de 31ste, hè. Zo gaat dat allemaal. Anderen beginnen misschien volgende week. In elk geval, ik wens u, wat u ook allemaal gaat doen, een mooie dag toe. Ondanks de regen. Maar komen ook wel droge periodes erbij. En het voelt lekker aan. Niet te warm, niet te koud. Het is lekker cool zo. Jasmin en Akbar Bhai, een hele fijne dag aan jullie toegewenst. En ja, je geniet, hè. De songs, hè, allemaal even mooi. Ook die B-vikeren vond je mooi. En daarna kwam uit de film...

dat liedje, Dhal Gaya Din. En velen zeggen, wat een toffe Ghana. En ook Anoop, die geniet ervan. Niet waar, Anoop Mahabali uit Den Bosch. Hartelijk dank. En ook Sudesh is lekker weer van de partij. Een fijne dag ook aan jou toegewenst, Sudesh. En blijft allen afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Tijd geworden voor mijn 80s song. Welke heb ik vandaag weer voor je? Deze dan maar, uit de film Yewadaraha.

leuk om deze weer eens gehoord te hebben, nietwaar? Mene tujhe kabhi kuch kaha tha. En dat was dus uit de film Ye Vaada Raha. Prachtig liedje. Fijne dag aan iedereen toegewenst, waar je je ook bevindt, waarmee je ook nu bezig bent. Anderen zijn druk bezig zich klaar te maken of hun jasje aan te trekken om zo meteen de deur uit te gaan. Anderen zitten nu in de auto. Rij voorzichtig alsjeblieft, het is wat drukker in het verkeer. Dus moet je toch wel goed uitkijken welke weg je moet volgen. Want hier en daar zijn er wegen afgesloten vanwege, of bruggen dan in elk geval, vanwege de werkzaamheden. Dus moet je dan weer een andere route kiezen. Maar dat weet je wel ongeveer, toch? Dus een veilig verkeer, zal ik zeggen. Dan gaan we weer even door met een andere song hier bij Ujala Radio. Arijit Singh krijgen we te horen.

die Arijit Singh toch hoog zingen, hè? Arijit Singh samen met Ash King, Swati Sharma, Dev Nagin, Joy Barwa uit Zanzi, Mira Ishkehua. Dat is een geweldige song hier bij Ujala Radio. 6 minuten voor 8:30 inmiddels. Straks heb ik nog een opmerkelijk bericht over een auto die bijna 40 jaar lang begraven ligt onder aardverschuiving. Dus blijf

Ja, met deze kon je goed meezingen. Anko Setouni. Alka Jagnikumar, Sanuel Palakmuchal en Dave Negi hebben we gehad uit Bhai Tera Star. Hè? Straks krijg je ook nog de nieuwste uit deze film, Bhai Tera Star. Hè? Maar ook straks kun je meezingen met Jabtelik uit Cocktail 2. Maar nu eerst deelversie uit Arya Bhatt K Zero.

0: Zo, dat was weer even een mooie van even kijken, deelversie uit Arjabhart Ga Zero. Even zien, want ik had al doorgegeven dat ik dat opmerkelijke berichtje voor je heb. Van een auto die onder de aardverschuiving was geraakt. En nu na 40 jaar komt het weer boven water, kan je zeggen. Een aardbeving veranderde een garage in Zuid-Italië in een ondergrondse tijdcapsule. En daarin bleef een vrijwel nieuwe Mercedes, je hoort het goed, vrijwel een nieuwe Mercedes, bijna 4 decennia verborgen. Toen de auto eindelijk werd opgegraven, bleken de tijd en het natuurgeweld er nauwelijks wat op te hebben gehad. Dus je zag er nog goed uit. Een Mercedes-Benz 280 TE uit 1979 werd nieuw gekocht bij de fabriek en stond in de garage van de eigenaar in de omgeving van Avellino. Op 23 november 1980 werd de regio getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6,9. De beving veroorzaakte grote aardverschuivingen en verwoestte delen van Campania en Basilicata. En meer dan 2700 mensen kwamen er toen om het leven. Ook de garage van de Mercedes-eigenaar werd door het natuurgeweld bedolven. De auto verdween onder het puin en bleef daar maar liefst 38 jaar liggen. Pas in 2018 werden de resten van de garage opgegraven. Onder het puin kwam dus die Mercedes nu ook tevoorschijn. Ondanks bijna 4 decennia onder de grond bleek de station wagon opmerkelijk compleet en origineel nog te zijn. En op de kilometerteller stond minder dan 6100 kilometer. In plaats van de auto volledig te restaureren, besloot Mercedes-specialist Scott Grundford Company, hem zoveel mogelijk in originele staat te laten. Nou, er werd alleen een noodzakelijk onderhoud uitgevoerd en verouderde veiligheidsonderdelen werden er vervangen.
1: Good day.
0: Ja, dat hebben we even niet nodig, lieve Lloyd. En de sporen van zijn lange verblijf onder de grond, die bleven daarmee zichtbaar. Ja, want dat moet je wel even kunnen zien. Dat deze auto wat had meegemaakt. En hoe sterk de body eigenlijk is geweest. Want die heeft alles getrotseerd. En het was een zeldzame nikkelgroene kleur. Ik zie de auto hier, de station wagon, zie ik hier. We kennen ze ook hier zo wel. Die auto's van toen. Maar dat waren nog eens auto's, hè. Zo zie je maar. Anyway, laten we nu gaan naar die andere song waarmee je kan meezingen. Dat is deze. En straks krijg je nog een andere nieuwe song te horen uit Amarapen. En uit Bhai Tera.

Jojo Japtelak hier. Dat is inderdaad ook een van de mooie songs die we dan hier zo hebben bij Ojala Radio. En dat verhaal van die Mercedes is nog niet af, want hij is vorige week op de veiling beland. Jawel. De veilinghuis Goeding Christie's, die had de opbrengst vooraf geschat op 130.000 tot 160.000, denk ik, dat het zou opbrengen. Maar uiteindelijk bleek er enorm veel belangstelling te zijn. En de hamer viel bij $252.000, omgerekend op ongeveer €215.000. En daarmee is de duurste Mercedes dus waarschijnlijk een ongerestaureerde W123 station wagon ooit verkocht. Nou, die persoon die is daar blij mee. Want deze auto zal hem zeker geluk brengen, denk ik, als dat zo lang onder de grond heeft kunnen zitten. En nauwelijks wat schade heeft opgelopen. Hier en daar de krasjes die erop zijn, maar dat hebben ze er zo gelaten om dat te laten zien wat deze auto allemaal had meegemaakt. Maar goed, laten we weer even doorgaan met de nieuwe song uit By Terra Star.

Rangeberse was dat dus uit Pai Terastar, hè? En er is vandaag veel nieuws, moet ik zeggen. Dus heb ik ook nog dit voor je. De Verenigde Staten die strooien met miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen. Tientallen Nederlandse bedrijven zien momenteel forse sommen geld op hun rekening binnenvallen. En dat is een welkome opsteker voor de Nederlandse economie. Ze zijn zelf ook verrast. Ja, want Philips die was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen. Die miljoenen zijn het begin van een grotere stroom. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. Dat is niet niks. Ja, deze terugbetalingen komen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven dat president Donald Trump had opgelegd onwettig was. Onwettig was. De Amerikaanse douane opende een speciaal loket waar bedrijven claims kunnen indienen. Per 31 juli waren daar wereldwijd meer dan 252.000 aanvragen binnengekomen. En die zijn goed voor 129 miljard dollar aan terugbetalingen die momenteel in behandeling zijn of inmiddels al zijn uitbetaald. En Philips is in Nederland een van de grootste ontvangers. En hij spreekt van een vrij uitzonderlijk bedrag. Bierbrouwer Heineken kan volgens kenners rekenen op 150 tot 350 miljoen euro. Supermarktketen Ahold Delhaize heeft een claim lopen die naar schatting uitkomt op tussen de 100 en 300 miljoen euro. Shell, sinds enkele jaren een Brits bedrijf, heeft een forse claim lopen daar. Analisten schatten de mogelijke teruggave op tussen de 500 miljoen en 1,5 miljard euro. Nou, er zal nog veel meer uitrollen. Dus je kan het ook allemaal lezen in de kranten van vandaag. Andere nieuwe song hier bij Ojala Radio. En dit is uit Awarapen 2.

zeggen wat je wil. Maar dit was dus de song die ook in de eerste Awarappen voorkwam. Ook gezongen door Mustafa Zayed en Zayed Kadri. En muziek gemaakt door Pietem. Maar in deze versie dan heeft Pietem samengewerkt met Mithun. Vandaar dat het begin een beetje anders was. En dat je dacht van wat ga ik nu weer afdraaien? Nou dit dus. Dera Mera Rishta uit Awarappen 2. 10 minuten voor 9 inmiddels geworden. Wat gaat de tijd toch allemaal snel? Ja, en dan zou ik ook weer gaan beginnen met mijn bijzondere beentjes. Maar je ziet het, er was vandaag genoeg nieuws, dus kwam ik daar niet aan toe. Maar dat zal binnenkort wel weer gebeuren dat ik daarmee van start zal gaan. In elk geval, geniet zoveel mogelijk van Ojala Radio. Even kijken wat er strakjes is allemaal. Mooie songs zie ik in elk geval in de player staan. Dus dat wordt genieten geblazen hier bij Ojala Radio.

vijf en een halve minuut voor negen alweer. Ja, ik zit er tot 9 uur, hè. En daarna krijg je allemaal mooie songs hier bij Ojala Radio. Dus je blijft gewoon afgestemd op your favorite radio station. Voor de komende uren trekt er dus een gebied met buigregen van west naar oost over het land. Maar ik moet zeggen, ik zie een mooi zonnetje hier in Amsterdam Zuidoost tevoorschijn komen. Dus dat wil zeggen dat de zon in de loop van de ochtend ook wel wat vaker door zal komen. En het toch wel wat droger zal zijn voor de middag. Het wordt vandaag tussen de 19 en 22 graden. Dus best wel een beetje frisser dan we gewend waren de afgelopen tijden. Maar geniet er toch wel met volle teugen van. Mag ik Mila ook bedanken voor haar appje. Ook Amina uit Den Haag. Lien uit Veldhoven. Hartelijk dank ook. Even kijken. Dat is Lekbeerji en Parivaar uit Purmerend. Ook zus Iden wens ik een mooie dag toe. Prabha, hartelijk dank ook. En de groeten aan ons tweede huis. En ook Raadje wens ik een mooie dag toe. En zeer zeker ook aan, even kijken, Yvonne Doulet wens ik een hele mooie dag toe. Blijft allen afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. 24/7 at your service. The sunshine in your life. Signing off. RJ, Shub Dinek, Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz Gate, Gungunate, Aur Muskurate, Rehna. Tot morgen.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, ha? Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye.

Jala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Maus Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagje Dozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazzafest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor de grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zozo mee. Shining so bright. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa, The Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagner zijn, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj Kesar, Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardina en Vinay Kalpu. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen, Yakin, Nash Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heet. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jeldiker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Toe Jeldiker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets. Via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file na een ongeluk tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrij. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het erg druk op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en

0: Met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, tussen Heerhugowaard en de Leegwaterbrug 4 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: और ठुमक ठुमक मत चलो, आज मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। मुकेश जी की आवाज, फिल्म का नाम कहीं प्यार ना हो जाए।
1: चलो आज मत चलो।
2: यू आर
3: Ujala Radio Headlines.
4: Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden.
3: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ।
1: चल उठा ये दिल।

बना लूं मैं मगर माने न रूठा दिल। तुम ही देखो करो कोई बात,

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan, Tujal Dikker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazzafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzafest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To sunier. To dikker. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzafest mee. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan. Tujal Dikker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Voor de kust van het Franse Mandelieu-la-Napoule vlakbij Cannes zijn 2 rubberboten met in totaal 21 opvarenden op elkaar gebotst. Bij het ongeval raakten 11 mensen gewond, van wie 4 zwaar gewond. Tientallen brandweerlieden, duikers en een marinehelikopter met een warmtebeeldcamera hebben tot diep in de nacht gezocht naar een mogelijk vermist persoon. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen 2 auto's in het Ierse County Kildare. De tieners zaten allemaal in een auto die op de N9 tegen het verkeer inrijdt. 4 inzittenden van de andere auto raakten ernstig gewond. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaartse regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heeft. Nog 4 dagen te gaan, Tujal Dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Tujal Dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten. WhatsApp nummer.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.
3: Dil ko chhu jane wale gaane, sirf Ujala Radio par.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Voor de kust van het Franse Mandelieu-la-Napoule vlakbij Cannes zijn twee rubberboten met in totaal 21 opvarenden op elkaar gebotst. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. En 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen twee auto's in het Ierse county Kildare.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ghaniwale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, Brazzafest. Get ready to Tayar Hoja. To Tayar Hoja. Tujan het ook. The hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 kleer. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by Utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Ondanks de regen breidt de natuurbrand in de Hoge Venus zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Om de uitbraak vandaag nog volledig onder controle te krijgen, arriveert er internationale versterking. Duitse blushelikopters worden rond de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. De Griekse brandweer heeft intussen laten weten dat de 2 natuurbranden op het eiland Salamis vlakbij Athene intussen grotendeels onder controle zijn. Het minderheidskabinet Jette staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Rob Jette en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En in het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen vanaf vandaag weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en in het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan weer toe. De Nederlandse spoorwegen verwacht vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt pas in september voorzien, zegt een woordvoerder. Het weer nog, vanmiddag veel bewolking, maar ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden. Morgen bereikt een nieuw regengebied het land, waarna het weerbeeld de dagen daarna wisselvallig blijft met een mix van zon en wat buien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए. तू चाहे जहाँ पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, aja. Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Tujal dieker. Wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird tickets. Via Brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, staat file bij Kornwerderzand, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Veel vertraging is er op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps, 9 kilometer file met een half uur oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag veel bewolking, maar ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden. Morgen bereikt een nieuw regengebied het land, waarna het weerbeeld de dagen daarna wisselvallig blijft met een mix van zon en wat buien. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Ondanks de regen breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen 2 auto's in het Ierse county Kildare. En in het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen vanaf vandaag weer begonnen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A73 staat wel file van Nijmegen naar Venlo tussen Wijchen en Kuik 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujala Radio Headlines.
1: Ondanks de regen breidt de natuurbrand in de Hogevenen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen 2 auto's in het Ierse county Kildare. En in het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen vanaf vandaag weer begonnen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: पूछ रही है मेरी जुस्तजू

0: Zo, en ik heb hem weer onder de knop zitten hoor. Ojala's politiek economisch analist Rabbi Makka, hartelijk welkom.
1: Dankjewel RJ, goedemorgen, namaskar iedereen. Keizer hele RJ, hoe is het met je?
0: Met wat je, Arab?
1: Acha. Ah, mijn Kiko. Mijn aapke awasun lia, dat mijn Kiko.
0: Acha ji. Maar goed, laten we nu maar weer even tot de orde van de dag komen. En ja, dat zijn de vragen die ik dus voor je heb vandaag. Robbie, het OM luidt de noodklok. Bedreigen de nieuwe wetsvoorstellen de onafhankelijkheid van de rechtsstaat?
1: Jazeker. Zoals we weten, RJ heeft ook vanaf het begin van seizoen Simons, zeg maar Gregory Rusland, deze regering, proberen ze een soort inbraak te plegen binnen de rechterlijke macht. Het is een oude discussie en toen was het enige maanden stil. En vervolgens zijn ze nu weer ermee begonnen. Het gaat om de positie van de procureur-generaal en het Openbaar Ministerie. En ze willen wijzigingen indienen van die wetgeving, zodat ze een stukje politieke aansturing gaan krijgen. Dus het gaat erom, zoals de meeste mensen het zeggen, van dat de regering NDP, NPS, misschien ABOP ook erbij, noem maar op, bezig is om de PG een kopje kleiner te maken en de rechterlijke macht in een keurslijf te persen. En dat betekent van dus dat ze willen ingrijpen. En wat willen ze doen? Ze willen los van Hof van Justitie een andere instantie hebben, een hogere instantie voor rechtspraak. Ze willen de leeftijden van de rechters naar beneden brengen. Nu is het 70. Als je naar 65 gaat brengen, ga je een groot gedeelte van die rechters kwijtraken. Want die zijn in de buurt van 65. En ze willen ook in elk geval een aantal andere dingen doen die te maken hebben met dat de positie van die PG ondergeschikt wordt aan de minister van Justitie en Politie. Dus zeg maar een politieke ingreep. En dat moeten ze niet doen, want in Holland heb je volledige onafhankelijkheid. Trias politica wordt gezegd, geen politieke aansturing. Het is een heel andere situatie, maar ja, kakkeren gooi. Ze proberen met de bezoldigingen wat te doen, ze willen aan de touwtjes trekken en daarvoor proberen ze wetgeving aan te passen. En jammer dat, en laat me dit direct erbij zeggen voor de mensen dus die luisteren en misschien ook nog een beetje fan zijn van familie Adin. Jammer dat Ashwin Adin als voorzitter van het parlement dit soort dingen toelaat. Want Adin moet weten dat zijn familieleden in het verleden vermoord zijn door dezelfde mensen die gevonden zijn vanuit NDP-kringen. En dat wilde ik even aangegeven hebben. Dus men probeert de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te betasten, te bedreigen. En men probeert in elk geval politieke ingreep uit te oefenen op die dingen. En eigenlijk moet je zeggen van dat het een inbraak is binnen de trias politica scheiding der machten. En dat is zeer afkeurenswaardig. En dus ik hoop dat er een stukje maatschappelijke weerstand komt vanuit verschillende partijen zoals bedrijfsleven, fabrikanten, etc.
0: Nou, dan iets heel anders, want dit betreft de gratieverlening van de president. Robert van Trict is dus na presidentiële gratie vrijgelaten. En het OM had dus 10 jaar geëist destijds. Maar dit wakkert nu toch wel aardig wat discussie op over klasse justitie. Felle reacties worden er opgeroepen en voedt het maatschappelijk debat over de rechtsongelijkheid. Is dat zo?
1: Ja, dat debat is keurig, is fijn dat ze dat doen. Want je gaat het altijd krijgen, RJ, zodra iemand bijvoorbeeld als Robert van Trict, die dus een meerjarige straf had gekregen voor malversaties in die functie als governor, op vrije voeten komt, vervroegd vrijkomt, dan ziet het niet rooskleurig uit voor gelijkwaardigheid van rechtspraak, gelijkwaardigheid van vonnissen. Want je ziet die kleine man die blijft maar in de gevangenis of die wordt in verzekering gesteld. Wagera. En die grote mensen die veel geld hebben, die komen eruit. Maar ik denk dat je ook het keurig ook op een rijtje moet zetten door goed aan te geven. We hadden het daarnet over trias politica. Dus je hebt wetgevende macht, rechterlijke macht, uitvoerende macht. Alle machten moeten apart kunnen functioneren. En nu gaan we dus naar de uitvoerende macht, omdat Robert van Trict governor is van de centrale bank. En nogmaals, hij heeft vermeend misbruik gemaakt van kasreserves van algemeen banken. Hij heeft dat geld genomen, die reserves, en hij heeft het besteed aan allerlei dingen die niet correct waren. Dus in strijd met de bankwet. Hij heeft bijvoorbeeld zogenaamde munt te stabiliseren. Hij heeft die buffer, die reserve, die is waard. die er was, heeft hij gebruikt om dagelijks betalingsverkeer tussen algemene banken en centrale banken af te wikkelen. En hij moest een reserveverplichting van 1% van klanten, dus die, dat geld was ook van klanten, moest hij dus bewaren als reserve. Dat is een soort spaargeld. En dat doe je ook in vreemde valuta. En hij heeft zich niet eraan gehouden vanaf 2019. Allerlei dingen heeft hij alles overgeheveld naar de centrale bank. Dus die felle discussie is goed. Alleen is het zo van, je moet de rechtspraak met rust laten soms. Ze zullen fouten maken. Maar die discussie is goed dat ze dat voeren. Omdat het van belang is om te weten van, Robert van Tricht heeft iets gedaan. Niet hij alleen. We weten ook bijvoorbeeld dat een aantal directieleden ook waren aangehouden. Een zekere Soeknenden is vertrokken. Een Ori is vertrokken. Een Housiel is vertrokken. Je had ook een accountant die dus in feite aan de tand is gevoeld. Of in elk geval gevangenisstraf heeft gekregen. Maar de centrale bank mag niet komen aan de kasreserves. Want dat zijn tegoeden van particulieren en bedrijven. Je mag het niet gebruiken om te beleggen. Je mag ze niet gebruiken om krediet te verschaffen. En je mag zeker geen betalingen doen voor de overheid. Maar Robert van Tricht is al een paar jaren in de gevangenis. Nu is hij op vrije voeten. Maar dat betekent niet van dat hij volledig vrij is. Hij moet ervoor zorgen, en zijn advocaat is Irwin Kanai, dat hij zijn onschuld blijft zoeken via het recht. Maar ik denk niet dat het gaat lukken, want zoals ik ernaar kijk vanuit economisch-juridisch perspectief, dan zijn de feiten daar, de gelden zijn of verduisterd, gestolen of verdwenen. En de rechter moet in elk geval ervoor zorgen dat Robert van Tricht niet het land uitgaat, zijn paspoort in beslag wordt genomen en dat alle nadelen die de staat daarbij heeft ondervonden, dat het geld weer terugkomt in de boezem van de staat. Want anders is het dweilen met de kraan open. Een volgende governor gaat komen. En dan gaat hij weer dus dit soort capriolen uithalen. En dat moeten we niet hebben.
0: Maar op welke manier willen ze dan dat het geld terug moet komen?
1: Ja, kijk, toepassing van die bankwet moet een ruimte bieden. Na onderzoek, je hebt twee soorten onderzoek. Strafrechtelijk, dat heb ik een bankarie. En die andere is een financieel onderzoek. Wat is het nadeel geweest van Robert van Tricht? Die Robert van Tricht de staat heeft toegebracht. En dat betekent van wanneer het zal blijken dat hij die middelen heeft toegeëigend, dan moet je zijn panden in beslag nemen. Robert van Tricht heeft een accountantskantoor in Suriname. Zijn moeder is ook minister geweest. Zijn vader is politicus geweest, als minister van Volksgezondheid. Dus je gaat primair kijken naar wat heeft hij met dat geld gedaan. Waarschijnlijk dure auto's, verschillende panden, allerlei dingen die moet je in beslag leggen. Wat je ook in beslag kan leggen, die oker paisa, Ketnaraha, accountant kepas, want hij heeft samengewerkt met een Belgische accountant. Agnu heet hij, ik probeerde op zijn naam te komen, Agnu. En die accountant heeft ook een paar jaren in de bak gezeten. Waarschijnlijk heeft hij een deel van de middelen nog. En je kan ook rekeningen gaan onderzoeken in België of alle landen, noem maar op. Want Robert van Tricht heeft ook in Nederland gestudeerd en heeft verschillende lijnen. Dus kortom, je moet een onderzoek instellen naar zijn vermogen in binnen- en buitenland. En vooral zijn vermogen in Suriname. Ik weet dat hij een groot gebouw heeft, een accountantskantoor daar in de buurt van BOG, dat miljoenen waard moet zijn, bij wijze van spreken. En dan moet je proberen terug te vorderen. Maar het is niet een onderzoek van 1-2 jaren. Ik denk dat je minimaal 5 jaren nodig hebt om dit soort dingen te doen. Omdat het ook te maken heeft die Suriname met Otana Parhal Manainaba. Een oproep wederom, Suriname, als je dit soort dingen wilt doen, zeker als het gaat om vermogensonderzoek, strafrechtelijk onderzoek, vraag steun naar omliggende landen, CARICOM-landen, maar zeker aan Nederland.
0: En weet je ook nog tijdens welke regering dit allemaal was gebeurd?
1: Die van Tricht?
0: Ja.
1: Altijd tussen 2010 en 2020. En altijd in die periode. Van Tricht is een pion na Hoefdraad die gewerkt heeft voor regeringen van NDP, met name Bouterse. Tussen 2010 en 2020 was Bouterse president. En de verschillende activiteiten die Van Tricht heeft uitgevoerd, die heeft plaatsgevonden in die periode.
0: Nou, en dat bedoelt dus DA91-voorzitter Angelique del Castillo, dat ze erop wijst dat de president, Jennifer Simons, praat alsof zij een soort van korte termijn geheugen heeft. Want ze gaat alleen maar op zijn tokje in Brunswijk af, dat ze heeft overgenomen, terwijl de vorige regeringen behoorlijk fouten hebben gemaakt.
1: Ja, ja zeker, toch? Maar nogmaals, ik ben eens met Angelique del Castillo. Alleen zitten ze zo ook, hè. Je hebt Holland met bi. Zodra Janssen Toki wat deed, of er was iets aan de hand, of het zijn zoon was, zijn dochter, maar altijd was het ook die mensen hier in Nederland. Hè? Verschillende schrijvers, columnisten, allerlei mensen. Het is altijd Chanwa moet weg, Chan dit, Chan dat, noem maar op. Deze mevrouw doet hetzelfde en sterker nog erger. Want die inflatie klimt weer omhoog, bij wijze van spreken. Kijk, woensdag 12 augustus is Van Trikt vrijgekomen. Is niet zomaar. Ze hebben dus een aantal dingen gedaan die de hele economie heeft ontwricht. Daardoor kan je niet sparen, daardoor ga je weg. Dus Angelique del Castillo, die zegt het ook goed, maar ik denk dat Simons het bewust doet. Als ze zo stil blijft en niets doet, dan ga je ook geen aanval krijgen. Want eigenlijk komt het erop neer van, ja, iedereen is het vergeten wat ze allemaal heeft gedaan. Nogmaals, ze komen weer ingrijpen bij de rechterlijke macht. De inflatie neemt toe, ze nemen weer schulden. Ze hebben in 1 jaar tijd 20 dienstreizen ondernomen, totaal meer dan Santoki bij elkaar. En Angelique kan het ook op die manier zeggen van ja, omdat zij neutraal is, ze zit niet in de oppositie, ze zit niet in de coalitie, maar die strijd ga je altijd krijgen. Maar ik zeg ook vanuit als politiek-economisch commentator, zeg ik, RJ, als jij een beetje eten wil hebben op jouw bord, als je een huisje, boompje, beestje wil hebben, dat je min het kan. Ga werken. Ga je handen niet in feite ophouden. Laten we zeggen voor mensen die je willen lenen. En huidige regering is lenen, niet werken, maar ervoor zorgen. Straks weer een loonsverhoging, straks weer dit, et cetera. Dus ze doet het opzettelijk. En mensen dus sparen Simons misschien omdat ze een vrouw is, geen idee. Misschien omdat ze de eerste keer is. Misschien omdat ze wat spanning heeft met Bouterse. Maar Angelique kan gelijk hebben. Deze vrouw heeft, ze zegt alleen maar, ze heeft een korte termijn geheugen of geen korter. Nou, ik kan je zeggen, mevrouw Simons heeft helemaal geen geheugen. Want ook in Kutsjaat, Naba, ze doet alsof ze niets weet. En mensen, critici, moeten dus haar in elk geval kritisch gaan bevragen, want ze heeft geen plan, ze heeft geen meting, ze heeft geen verklaring, ze heeft geen verantwoording en alles tasten ze dus daarbij in het duister.
0: Ja, en dan zijn we nou ook weer bij de SLM, want ook daar gaat het allemaal alle kanten op met de toestellen die er zijn. Want de SLM, een toestel daarvan, die kampt dus nu weer met wat verstoringen in het regionaal verkeer. En dat is voor de zoveelste keer dat er dus problemen zijn met toestellen van de SLM. Wordt het nou niet eens tijd om eens een keer een goede, een nieuwe aan te schaffen?
1: Jazeker, maar ze hebben wel wat, maar het is alleen kleine vliegtuigen. Wat ze nu hebben is dus die verstoringen op regionale vluchten. En dat heeft te maken met technische dingen. Dus je moet denken aan misschien een probleem met een motor, geen onderhouddingen. Je kan geen vluchtschema uitvoeren als je software van jouw cockpit je in de steek laat. Die moet gekoppeld zijn met luchtverkeersleiders, allerlei dingen. Nogmaals, de toestellen die raken snel defect. Je ziet het weer, het is nu in Guyana. Als het die grote is, de Boeing, dat is onderhoud in Amsterdam. Dat doet KLM voor ze. Als het die kleine is, dan heb je technisch team van SLM. Die gaat richting Guyana en dan gaan ze zich kijken van hoe ze die regionale vluchten weer van de grond kunnen krijgen. Ze hebben wat kleine vliegtuigen. Copacabana hebben ze, dus die naar Belém gaat, die naar Trinidad gaat, noem maar op. Maar je hebt groot gelijk. Om die kisten in eigendom te hebben, betekent dat je paisa moet hebben om te kunnen kopen. Betekent dat je een gezond financieel economisch beleid moet hebben. Deze regering wat met name, of een keer SLM met name. Nogmaals, als je een IMF-programma zou hebben, zoals Santoki het deed, een IDB-programma of een beschreven programma, dan kon ik dat toetsen. Maar nu kan ik het niet. Dus SLM heeft de operationele partner, ook haar naam heet Global X, en ze proberen dus lijnvluchten te doen. Je kan vanuit Paramaribo kan je vliegen richting Amerika, je kan naar Brazilië gaan, je kan naar Panama gaan. Panama is een zeer interessante lijn om te vliegen. Je kan makkelijk ook naar Guyana gaan, noem maar op. En dat is niet defect. En het nieuwe probleem is, dat is vanaf gisteren gebeurd volgens mij, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, dat is een zekere Telting, die heeft zijn ontslag ingediend bij president Simons. Want hij zegt van, ja, Simons had me beloofd om directeur te worden van SLM, maar ik ben het niet geworden. Er is een soort waarnemend directeur daar en die moest het officieel worden. Dus die voorzitter van die Raad van Commissarissen, Telting, heeft gisteren zijn ontslag ingediend. Wat Simons gaat doen, of wat de regering gaat doen, of ze zullen het accepteren, een nieuwe zullen aanwijzen, of met hem zullen praten, of hem alsnog Keizer Bollehem zal benoemen tot directeur, weten we niet. Maar nogmaals, ook mensen van Nederland die regionale vluchten dus die hebben geboekt en die problemen ondervinden, ook gewoon Tangi Hoiga, misschien in SLM, Guyana, Trinidad, of die kunnen via de informatiekanalen van SLM contact opnemen voor, met een reisagent en dat dan via een e-mailadres callcenter@flyslm.com. Nogmaals, callcenter@flyslm.com. Dan kan je al je klachten ook daar deponeren. Ook vanuit Nederland als je problemen hebt met de vliegmaatschappij SLM.
0: Hartelijk dank weer voor deze week, Robbie Makka.
1: Dankjewel, Ardi. Ook bedankt voor de mooie vragen. En nogmaals, many thanks en tot volgende week. Ram ram, namaste, assalamu alaikum. Goedemorgen, God bless you.
0: Tot dan.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toegaritseke heeft. Nog 4 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. The Zazar Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzavest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Our ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter. Gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brazzavest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitter Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzavest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële...

0: उजाला रेडियो, बी देयर, सी यू देयर. तू है ये तो Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Aha! Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De politie heeft 2 jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De jongeren zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 2:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Bewoners van de flat moesten hun woning uit. Het minderheidskabinet Jetten staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Jetten en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordelijke richting. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitse blushelikopters worden in de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6:00 vanavond. Intussen heeft de Griekse brandweer laten weten dat de 2 natuurbranden op het eiland Salamis, in de buurt van Athene, inmiddels grotendeels onder controle zijn. En door toenemende hoogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. En om die beter te bestrijden, gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Habituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Tujal dieker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets. Via Brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

Oujala's Coffee Chai Middag Show. Welkom allemaal. Aadje Somwaar, Satratari Gezin. Or Holland is mee. Voor Noord-Nederland mee. School Shur ho gaya hai. Or de rest van Nederland. Volg nog. Welkom. Ujala Radio Gezira, wie thore dir mein ham nalim wale hai aaj ke headlines son vandaag, Zerusulina. Aur thore dir mein aa rahe hain yahan studio mein bhi Anand Chandrika Singh. Aaj barish ho rahe hain ya barish hue hain. Dushya, chhata wata leke chali ke jawan.

आजकल हम लोग के बैठक गाना जो सुनी ला नया बैठक गाना सदियों से आया है। बैठक गाना खो नॉर्मल हैगा, साधारण हैगा, मोह में बात में हैगा, और कोनो कोनो बैठक गाना में तनी या भूमु चुन्नु में शाइन या शुनिख वर्ड फोर को होएगा, दिस आएगा। मैं या हंग तफनाफ हुई है दिना लाइसन नतुलक है उजाला रेडियो ये हैं सुनवालो और उजाला रेडियो के जरिए हम ला रहे हैं हेडलाइंस फॉर फंदाग न्यू शिवम राजाराम तू जाने तो शिवम राजाराम आवेज़ हो ब्रांसा फेस्ट उजालास ब्रांसा मिला फेस्ट इन जी आई इवेंट सेंटर में शिवम राजाराम एंड हेडलाइंस फॉर फंदाग आज सोमवार 17 तारीख अगस्त के लिए vandaag een echte weersomslag. Het Nationaal Hitteplan is beëindigd, natuurlijk. En de dertigers verdwijnen voorlopig van de kaart. Dus voorlopig 30 graden hoog, hè? Voor het nieuws. Heb ik vooral de ontwikkeling van vannacht en vanochtend geselecteerd voor jullie. Arkabat. Twee minderjarigen aangehouden na een zware explosie in Zaandam. Bij de ontploffing vannacht werd een deel van de gevel van een appartement weggeblazen. De twee jongeren werden kort daarna in de buurt aangehouden. Sterke start voor de Nederlandse hockeymannen op het WK. Het nationaal hitteplan is beëindigd. Aardje, Baris, Zjade Honiwal, af en toe schijnt de zon. En enkele bij. Het KNMI heeft geen waarschuwingen. Geen waarschuwingen uitgegeven. Dus dinsdag, Bjaan, heerst de Baris weer. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïense havens aangevallen. De Europese Unie bereidt voor dit najaar haar meest vergaande sanctiepakket tegen Rusland sinds het begin van de oorlog voor. Nieuwe diplomatieke poging rond Gaza. De Chinese economie verliest momentum. Zowel de industriële productie als de winkelverkopen vielen in juli tegen. Vooral de zwakke binnenlandse consumptie blijft een probleem voor Beijing. Namaskar, een hele goedemiddag Nederland. Welkom bij Ujala's middagshow Koffie or Chai. Het is maandag 17 augustus en na een week waarin we bijna iedere dag begonnen met 30, 35 of zelfs 37 graden, hebben we vandaag eindelijk een ander verhaal. Tani, ja, vandaag is het lekker. Maar nieuws stopt natuurlijk niet. En allerlei onderwerpen. Jo, Arend, lekker heb jij gaan. Je gaat studeren mee. Ik wil zakken mee lekker krijgen. Al die onderwerpen. Wij kijken vandaag naar een explosie in de Zaandam. Een uitstekende start van de Nederlandse hockeymannen op het WK. En een duidelijke weeromslag. Ujala Radio, je heet Sunwalo, en Ujala Radio Kizri. Tori Dirme, Anuwele Heet, Anand Chandrika Singh. En dan starten we met Coffee Chai Middagshow. De Coffee Atto Hantiarka Liberty voor Anand. बस आनंद की इंतजार है एक आध और भी एक आध न्यूज हैगा पार फन दी बरिख्त वाफन एक देंक या का होएगा फ्राउ फन 19 यार दोड गवंदे इन वोनिंग हैलो एन अ मान फन 20 इस अपगपक्त अमेरिकानसे टूरिस्ट ओवरलेदे ना ब्लिक्सम इंसलाग अप वुलकान एटना हम सोचिला तू का करियो मा जा हैगा तो En Vietnam. Vietnam wil scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren terugdringen. Momenteel worden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. De regering vreest dat dit op termijn onder meer kan leiden tot een groot mannenoverschot en meer gendergerelateerd geweld. En waarom geboren er meer jongens dan meisjes in Vietnam? Oh, je hebt Vires. 100 bij elkaar. Ujala ke brasa mela Facebook.

0: Lauri, hey, weer eens van Sensation. En hij is er ook. I100 bij jij gaat via Event Centrum op Brasa Vespa. Toch, Anand? Weer eens.
1: Ja, zeker. 100. Ja, zeker.
0: 100 eigenlijk. Goedemiddag.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Goedemiddag.
1: Kijk ze heel leuk.
0: Ja, mooi, mooi, mooi. Toen niet takkel de kaiga. Toen niet de kaabiega. Was ja, wie toen niet takkel. Is het laat geworden?
1: Ja, dat feest doe je toch.
0: Gefeliciteerd nog met je wederhelft.
1: Toch? Ja. Toen ja, nee, soms. Toen ja, dat hoor jij soms. In leeftijd wat bij.
0: Oh, toen bolek je toen bourgeoisje. Toen naast hem haar bij
1: elkaar. Je leeftijd gaat wel een rol spelen hoor, op enig moment.
0: अरे अरे वो कैसे हो सकेगा
1: सुनना जो नंद में जवानी में जो जो चीज कर सकेगा बुढ़ापा अपन में ना कर पाई है
0: अरे यार अबे तू लाच बोलेगा 60 इस 40
1: या मैं सोम्स फूलिए दद दी सो इस ये वेल नहीं तो खेव मार बॉय हाँ कभी कभी जाना ही गा कि
0: जाना है
1: थोड़ा से लीफ्टेट वा इन द वेग बा
0: ja,
1: ja. Dat zit in de weg af en toe.
0: Ja, ja, ja, ja. Je kan niet alles, hè. Je kan niet alles. Je moet, ook, je moet het ook accepteren. Je hebt toen boerwaal, ja, hè. Dan moet je, accepteren. Dat
1: dan moet je een beetje rustig aan doen.
0: Je moet dan niet rustig rijden. Ja, inderdaad. Je moet van andere dingen genieten, toch?
1: In weekend twaalf jaar heb ik boerna rustig kalli.
0: Ha, ha.
1: Dus je hebt twaalf jaar de keer thakalla bij euro.
0: Absoluut. In hem, je hebt Brazafest naar Donau, je hebt thakal rijden. Ook hoe heb je baan? Met wie takkel je?
1: Dat niet per se hoor, maar een weekend banal heiga, Lloyd.
0: Ja, ja.
1: Kito ghoome khati, kito rust kare khati.
0: Weekend banal heiga, ghoome khati.
1: Omdat door de weeks, meestal mee kam karega of school karega of whatever.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus dan heb je een vast ritme toch?
0: Ja.
1: Ki 9 suru karie, 5 don hoie en dan.
0: Maar tu to raat o din kam kare, dus ja, kab tu rust karega?
1: Kabhina.
0: कभी ना
1: हम ना सूतीला ना खाईला ना पीला खाली काम करीला नहीं तो दुनिया प्रलय हो जाएगा जाने तो
0: दुनिया प्रलय हो जाएगा अब हम
1: सोचते हैं दैट इज वेल द लेस नैचुरली राइट Je moet wel de signalen van je lichaam serieus nemen.
0: Altijd doe ik het zo'n keer door de dingen kabel, toch? Als je lichaam zegt van, toe takkelbate, dan, best het toekomst naar want je forceert erin, maar je pleegt, leef, hoe zeg je, roofbouw.
1: Pleeg je erop, ja. Nee, dus een korte periode je signalen negeren is misschien niet zo'n probleem. Maar als je dat structureel doet voor een lange periode, dan ga je op een dag die rekening gepresenteerd krijgen bij je.
0: Amelijk, we staan niet meer. Het is wel eigenlijk. We gaan blijven maar doorgaan. Hè?
1: Of ligt het niet meer?
0: Is het ook bij andere mensen?
1: Het is een menselijke eigenschap, Lloyd.
0: Menselijke eigenschap.
1: Dat als je eenmaal in een bepaalde flow zit, of er is een bepaalde druk, of je wil iets graag, dan ga je gewoon door.
0: Hmm.
1: Je hebt vaak ook geen keus. Althans, afhankelijk van welk type mens je bent. Maar hoe kushna kariga?
0: Nou.
1: Amane Shmang, die denkt van, sunna, jeze, chale chalende.
0: Chalende.
1: Ha, to? Or kuch log hai ga, joan boli van, sunna, go mauka hai ga, go opportunity hai ga.
0: Yeah.
1: Ya to, koi humme verwacht kare kuch, dan da ga ik mijn uiterste best doen. Ja, dus afhankelijk van hoe je in het leven staat, denk ik, hoor, Lloyd.
0: Ja, ik las net een verontrustende bericht vanuit Vietnam.
1: Ah, kaabhaila, bol, kaabhaila.
0: Vietnam, ik kaabhaila, maar bij jada admi lonen geboren dan meisjes geboren. Hoe kan het zo scheef daar zijn? Of is het in het algemeen zo, dunia verme?
1: Nou, nee, volgens mij is het gewoon 50-50 overal, hoor, Lloyd.
0: 50-50? Nou ja.
1: Volgens mij wel. Ja, waarom zou dat verschillen?
0: Patana, hè?
1: Toen had ik een verklaring de waarom het zo. Kijk, mensen manipuleren het soms.
0: Ja.
1: Pahile, purana zamana me, sait abbe ho wat hoye cha. Ik weet niet of dat zo is.
0: Ja.
1: India ke boiti me bijvoorbeeld. Platteland pe. Dat mensen liever een jongen wilden hebben, een zoon.
0: Ja.
1: In plaats van een dochter. Want ik een dochter, ja, dat is toch een beetje lastiger allemaal. In het opvoeden.
0: Ja.
1: Later ook er bjaker je. Dan moet je de hitch gaan betalen. Dan moet je. Weet je?
0: Ja.
1: Dus ik Chauri wilde ze liever niet hebben. Ze wilde liever een boerhapa ke lati hebben, Lloyd.
0: Boerhapa ke lati.
1: Jeze tu se tikalle wat he. Tu du du lati se tikalle. Ik wil links en ik wil rechts.
0: Dus als je op je zoon moet gaan leunen, weet ik niet of het nog steeds geldt, hoor. Ki ubelertia kamaiki na kamaiga.
1: Nou ja, zo'n Hindustani geloven daar nog in, hoor.
0: Ja, no?
1: Boerhapa ke laathi.
0: Ik denk dat
1: is weer meer met Hindustanen. Het geval bij Hindustanen het geval. Ha. Dan niet Hindustanen, denk ik. Althans, niet bij die bakra.
0: Ja. Maar ik denk die dat bakra, je meer...
1: Die bakra, die leunt minder zwaar op die zoon.
0: Ja.
1: Maar ik hoor Hindustani, ik heb bepaalde verwachtingen. Toch?
0: Ha.
1: Van, hé, maar betoaba, ik kan opper hem bouw kersekie.
0: Bouw kersekie, ja.
1: Want betiwa, John, ba ubiya ho jai, uparaya,
0: heiga. Ja, ja.
1: Zo denken we wel, hè?
0: Ja, maar ja.
1: Je kunt zeggen dat we niet zo denken, maar over het algemeen denken we wel zo.
0: We denken
1: van,
0: wel zo.
1: Van, uparaya, ba.
0: Ha.
1: I chal jai kono ke dusar ghar me be, toch? En die moet daar iets opbouwen. En betwalle gebolie van, nou man, ito hamar baji. Want het omgekeerd is waar in de praktijk.
0: Ooi net om die bolle. Ooi net om
1: heel vaak is het omgekeerd in dit geval.
0: Ja.
1: Maar dat is weer een andere ding. Maar over het algemeen willen mannen, mensen liever een zoon hebben in dat soort arme landen.
0: Ja.
1: Omdat die zoon harder kan werken, langer mee kan werken. Ja, blijf thuis, zorg voor die ouders. Ze hebben geen pensioen. Hoe ze van pensioen en zo'n toren?
0: Ja,
1: leuk.
0: Ja.
1: Dus dan moet je het van je kinderen hebben.
0: Ja.
1: Dat betwa patolige rij jaiga saman makkelijker dan bij Bitya en Damat.
0: Ja.
1: Zo is het gewoon.
0: Ja. Nou ja.
1: Als je dan gaan het hoor, mensen die dit niet herkennen. Hé, ja, India met dik leek die. Ha. Maar dan moet je wel naar platteland toe.
0: Platteland. Maar bij platteland met je wijs net je leren?
1: Heer Jaga Village, hè?
0: Ja,
1: eerlijk gezegd.
0: Ja. Nou ja, over een mooi bruggetje naar India. India is 15 augustus, Azadi Manais is het, afgelopen zaterdag.
1: Independence Day.
0: Independence Day. Our Modi Bolizega, dat hij voor de studenten wat gaat doen. Gratis online cursussen of wat dan ook, of examen of wat dan ook. Want die cockroach partij, die hebben toch een beetje hangama keren bij mappen. Die hebben
1: wel een partij.
0: Die kakkelijke.
1: Tot de hoor, bigarde. Cockroach
0: partij.
1: Janta partij
0: heeft het toch voor hem een beetje moeilijk gemaakt. Ook een minister van Onderwijs is ontslagen ook.
1: Ja, maar dit probleem, hè, Lloyd, speelt niet alleen in India.
0: Ja.
1: Speelt in heel veel opkomende landen. Dus wat is er gebeurd? Even in een nutshell. Chota me hem bataila. Zo nu wel, oké? Dheran mi janega. Dheran mi, die staat er niet bij stil. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Dus ruraal gebied. Dus kaiser ha pahile economie India ke. Or dusar deske bhi echa, garib deske. Jon is uit opkomend ba. Usa praha landbouwers. Sab koi, khetier. हां तो इंडस्ट्री थोरो रहा कंटोरो थोरो रहा फाइनेंशियल इंस्टेलिंग थोरो रहा जाए ये काम करे दस व्हाट दे द मेस्ट मेंस वार लैंडबाउअर्स ये वर्क तो पर लैंड ये verdiende सॉरी ये verbouwde wat ये leefde daarvan ये ging handel drijven met elkaar कहीं बेचा था कोई बाजार में कहीं अपन बुरमान से रॉयल करे कुछ सो इज इट हेल लंग gegaan लॉयड दस फिर का भल ऑफ गिवमेंट ging die bevolking jongeren, schoolgeil. Ze gingen naar school.
0: Ha.
1: Ze haalden steeds hogere opleidingen, deden ze.
0: Aha.
1: Dus je kreeg een bepaalde economische ontwikkeling daardoor.
0: Ja.
1: Maar het sloot niet goed aan op die grote bevolkingsgroei die er was. Dus plotseling, en die banen voor die mensen, die liggen nog steeds niet voor het oprapen.
0: Nou.
1: Dus dan heb je wel gestudeerd, heb je zelfs een universitaire opleiding gedaan. Maar kan China me hier haalbaar? India me hier haalbaar? Brazilië me hier haalbaar? Dus hier is me aisehaya dat die jongeren plotseling heel hard hebben gestudeerd, maar ze hebben geen werk.
0: Geen werk.
1: Terwijl ze dachten, ik heb een parnelijk leven. De appel maaibab, ik ze wakker op, ik ga een beter leven opbouwen.
0: Ja.
1: Maar dan heb je gestudeerd, dan heb je diploma's, maar je hebt geen werk.
0: Ja.
1: Dus die economische transitie. John Saman ke raha, kaam wali, John landbouwer pahle raha, chahi ga industrialiseer kareke. Dat gaat met horten en stoten.
0: Yeah.
1: Kut din baat, mooi ho jaiga, maar het heeft even tijd nodig.
0: Yeah,
1: het heeft 20, 30 jaar nodig misschien zo'n transitie, Lloyd. Dus dat soort landen zitten vaak midden in die transitie.
0: Yeah.
1: Ki landbouwer, landbouw jaha nummer 1 raha, ab dhire dhire chahi ga industrie nummer 1 howeke. Dus dheer parha likhal admi India me bhi. Je hoeft ze niet slimmer te maken. Ze zijn al slim genoeg.
0: Ze zijn al slim genoeg.
1: Je moet banen creëren.
0: Ja. Maar ja.
1: Je moet banen creëren.
0: Maar ja. Kan je zijn banen creëren? Kan je gewoon een fabriek
1: drie lampen? Janta partij is goed.
0: Janta Partij. Oh, ik had die,
1: Janta Partij, ze pushen.
0: China, maar heb je van die kantoren toch, waar die mensen zogenaamd gaan werken? Bolle, ja, kampen, maar kampen, ja, huren ze ruimte daar.
1: Juist,
0: maar heb je dat ook in India of in Brazilië ook?
1: Dat, van India, na Janila, en ja. Van China weten we het zeker.
0: Ja, dat weten we zeker.
1: Dat
0: ja.
1: Het echt een hele industrie is daar. Dus kan bewegen. Dus. सुनने वालों से जानत होएगा भी मालूम है हम लोग बताएं इधर ऊपर इधर भी दस कहाँ होएगा दी मेंस स्टूडेंट है दी यंग रखा ना स्कूल यूनिवर्सिटी जाएगा समान डिप्लोमा निकाल रहेगा एक से एक डिप्लोमा और लंदन के काम ना मिले छोड़ियन के भी ना दस समान अब शर्मा हैगा घरे रहे खाती वन तो कर माय बाप खात भी एगो शर्म रह कि देख हमार बेटवा बिटिया पढ़ीस बा माँ काम ना है ओके दस om die ouders niet te laten schamen en zelf ook niet daarin terecht te komen, Lloyd, gaan ze zogenaamd aan het werk. Rog.
0: Is toch triest, hè?
1: Soms maaibab niet eens Janega. En dat betalen ze daar, hè? Tegen ook kantoorgebouwen hier. Dus dat betaal je zelfs om daar te mogen zitten. En dat is behinke jaisa, man. Ja, eigenlijk is het best wel triest.
0: Ja.
1: Aan de ene kant is het best wel komisch ook. Hè? Dat je denkt van, hey, ik ga hoegen. De mensen houden zichzelf voor de gek. Maar je moet je voorstellen dat je daar zelf onderdeel van zou zijn.
0: Ja.
1: Lloyd.
0: Boy.
1: Toen parle, likle, sapkoets, or door buurman ke welkom, or toke namba.
0: Toen ulte paisaf herrega om daar te zijn. En eind van de maand heb je geen salaris gewoon.
1: He? Maar dan doe je alsof je aan het werk bent. Terwijl je eigenlijk met elkaar wel in een gebouw zit.
0: Yeah.
1: Ze zijn allemaal druk. Ze hebben allemaal een laptop bij zich. Ze lopen de hele dag rond met elkaar. Dus dit is een beetje falend beleid, bolse ik heb hier.
0: Yeah.
1: Maar eigenlijk is het de economie die aan het transformeren is.
0: Yeah.
1: Nou, dieren, badle.
0: Ja. Nou ja,
1: en dat heeft tijd nodig.
0: Nou ja, daarom hebben we heel veel van die experts uit India hier in Nederland. Wij hebben ze wel nodig hier in Nederland. Maar ja.
1: Aan de andere kant, hè, Lloyd. Aan de andere kant. Kijk, als je gestudeerd hebt en je vindt geen baan, misschien moet je dan zelf iets opzetten.
0: Ja, kan ook.
1: Misschien moet je dan zelf met een groep jongeren zeggen van, weet je wat? Hamlok palibati bij, ik zeg maar wat hoor. Hamlok janila computer ke bare mein sab kuch. Lau chali go computer ke saak kuch kholi ja, kuch kari ja. Software tu jane banawe. Weet je dus, je hoeft niet altijd alleen afhankelijk te zijn van wat de overheid of wat bedrijven doen. Je kunt zelf een bedrijf beginnen.
0: Ja,
1: ja. Als je toch niks te doen hebt, in plaats van een fake kantoor te zitten, begin een fake bedrijf.
0: Ja.
1: Fake bedrijf was uit Kabi Kabi. Plotseling vooruit, ja. You never know.
0: Toen hij aan zijn keer. Nou ja. Als ik in mijn veld onderzoek kon je heen.
1: Kon Sankar het. Toen appen Sankar dat houden
0: we. Hamme kon je Sankar na heen. Maar we hebben bijna elke uitzending een mijn veld onderzoek. Als ik in mijn veld onderzoek kon je heen. Heb je een onderwerp waarvan je denkt van nou. Hier heb ik het weekend over nagedacht. Of Admiron tussen kon je poesje.
1: Nou man, na zo'n jullie luid. Maar zonder, maar weer wat denk toch?
0: Ja, weer wat op bedelgen.
1: Weer wat bedelgen, dieren, hè?
0: Ja, en ik ben bang dat het zo blijft. Ik kan niet panie berzigen.
1: Nou, hoe gaan we niet? Maar in elk geval, je hebt wat bar bolet horas garbar rehiga.
0: Ja.
1: We gaan zien hoe het volgende week is.
0: Maar het is goed toch, die verkoeling is goed. Want het heer die hem een keer gaan willen. Hij zijn weer waar. Dit moeten we ook accepteren.
1: Ja, maar barcona moeilijk, hè, Lloyd?
0: De kletter?
1: Eerlijk gezegd.
0: De kletter, op de hoek klagen gekregen. In hoe weer wat bijna moet heggen?
1: Het is nooit goed.
0: Het is.
1: Het is ook nooit goed. Zo'n verduistering wat de kleren, heb je dan de kleren?
0: Ja. Zo'n verduistering toch moeilijk de kleren, hè?
1: Vond je het indrukwekkend?
0: Nou, nee, ja. Het is zo voorbij gegaan. Dus ja, het Nadjanam Nadeli. Ik weet niet of jij ernaar gekeken hebt, maar houd Nadjanam Nadeli.
1: Ik vond het niet heel erg indrukwekkend. Dan niet dat kleren, maar ja, ik... Sunna. Om daar een uur te gaan staan en te kijken. Pak labati hem. Leuk.
0: Ik heb mooi bril bij een keer takkeerd. Zo'n verduistering.
1: Ay, brilul saprahat.
0: Of je gaat helemaal naar Spanje, naar dat ene gebied waar je dan duidelijk kunt zien de zonverduistering.
1: Ik moet zeggen dat ik twee keer één minuut heb gekeken, Leuk. Ongeveer. Ja.
0: Hè?
1: Ongeveer. Twee keer een minuutje heb ik
0: maar
1: gekeken.
0: Het is toch, het is een soort van hype. Hè? Iedereen wil opeens zonverduistering gaan zien.
1: Nou ja, hier op de dijk bijvoorbeeld bij ons. Ha. Almere mee. Janiketa en Miguel had dijkwappen. Omdat je dan vrij zicht hebt natuurlijk. Je keek richting Amsterdam vanuit Almere.
0: Ja.
1: Want dat is dan zeg maar het westen. En dan keek je die kant op. Dus vanaf de dijk had je vrij uitzicht. Dus het was wel mooi. Hamnagelicha, maar de heer Miguela. Maar het was chockvol daar, die hele dijk.
0: Dus, hamlok,
1: dus dat was wel een happening. En mijn breedhoed leek ik al,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Picnic.
0: Ja,
1: kijk, dat is wel weer gezellig.
0: Heb je je kwam daar na en je kon ook daar wat gaan verkopen natuurlijk. Hè? Dan kan je ook geld verdienen.
1: Zeker. Je kunt altijd geld verdienen.
0: Altijd. Ze zeggen toch, pas wel rastoppen. Hè?
1: Het ligt voor het oprapen.
0: Het ligt voor het oprapen. Maar
1: Suriname heb je vaak discussie reeds, hè, met mensen die Suriname kennen. Beter kennen dan ik het ken.
0: Suriname, maar toen wat jij hebt hier, hè? Toen hier kan je...
1: Maar lievelings deze jaar.
0: Maar Suriname kan niet zoetje, dus het toezoetje heet. Na wapen, kabel, admilong, bekam, wapen, chillen willen hegen, kushina krijgen. Die zouden we nu een goed leven moeten hebben daar, toch?
1: Nou ja, dus vrienden van mij, van ons... bekenden die vanuit Nederland daar naartoe gaan, die komen allemaal wild enthousiast terug. Hè?
0: Ja, hoe ze mangen
1: jij terug? Een paar weken terug kwam Soudhir terug. Soudhir kwam terug. Helemaal wild enthousiast. Dus die man heeft urenlang verteld wat je in Suriname allemaal kunt doen.
0: Heb je hem niet weer geneutraliseerd van zo'n zo'n.
1: Opneem maar nee, hoor jij. Maar die man heeft urenlang gepraat en verteld aan me welke mogelijkheden er in Suriname allemaal niet zijn.
0: Ja, ja.
1: En hij begrijpt het niet waarom die mensen die mogelijkheden niet met beide handen aangrijpen. Want het geld ligt voor het oprapen in Suriname.
0: Ja.
1: Je kunt elke business beginnen, je kunt van alles doen. Er zijn legio mogelijkheden, al dus Soudhir.
0: Ja.
1: Soudhir waboli, zat je?
0: Ik heb dat maand een keer, doe ze maar met jij. Maar ja...
1: Dus ik heb als probleem, Lloyd. Aha. Inderdaad, dit wat jij zegt, een beetje aansluitend daarop. Maar mijn probleem, ja, nu kon je bij hem, jij lekker nog dit. Jij John dit. Daar raak ik over enthousiast van dat land.
0: Ja, natuurlijk toch. Je ziet allemaal kansen.
1: Ik wil meteen daar iets doen. Meteen gaan we een investeren. Man krijg ook harkin lego, jamin lego bedrijf. Dus ik ben wel zo'n type hoor. Wat heel makkelijk beïnvloedbaar is.
0: Ja.
1: Kennelijk.
0: Ja.
1: Maar of je kunt het positief vertalen. Ik zie overal wel mogelijkheden.
0: Ja.
1: Dat kan ook.
0: Ja.
1: Zo kun je het misschien ook zien.
0: Ja. Maar ja, goed. Je moet wel doorzettingsvermogen hebben. Want doe ze dit mee toe. Nou ja, niet regelen. Dan kan je zeggen, ja, krijg je wel de mogelijkheden. Word je wel...
1: Je moet natuurlijk, ja. Dat is een leerproces.
0: Ja.
1: Maar soms heb je een kennisvoorsprong, hè, Lloyd?
0: Ja, moeten hè.
1: Dus mensen die in Nederland zijn, hebben soms op bepaalde gebieden een kennisvoorsprong.
0: Ja.
1: En met zo'n voorsprong kun je in Suriname bijvoorbeeld... misschien wel iets doen.
0: Ah.
1: Dus stel je voor, je bent hier ICT'er. Ik zeg maar wat.
0: Ja.
1: In Nederland. Stel je voor dat je in Nederland top ICT'er bent... en je gaat naar Suriname toe. Ja, dan zie je mogelijkheden.
0: Dan zie je heel veel mogelijkheden, toch? En Soudhir die is in...
1: bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, hoe dik van...
1: Hamulongen. Kut dik die, hè. Hamulongen, jij die wapen koffie en chai en nog iets. Kut maar die, ja, hamulongen. Jamun programma, maar die, ja, hamulongen. Sare, hè.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar Soen, je had het over dingen, hè, Lloyd. Over ons marktonderzoek.
0: Ha.
1: Maaiveldonderzoek.
0: Maaiveldonderzoek, ja.
1: Ik heb er 3.
0: 10 go ik, hè?
1: Ha, met 10 go onderzoek.
0: Dan laten we elke dag eentje doen van die 3. Dus beginnen we vandaag met 1.
1: Alle 3 tegelijk.
0: Alle
1: 3 kriskras.
0: Bam. Oké.
1: Okay, ja, ja, ja. Samai, heb je aan kan je hamlok rahi. Rahi ki na rahi hamlok. Tu na jaan se ke bian ke din loit. John aaj hai kar le. John to ke kare ke aaj. आज ही कर ले
0: या
1: ना बोल। सोचिए कि बयान करे बेवन बयान के भरोसा ना है
0: बयान कोई ना देखे
1: भरोसा ना है
0: बयान कोई ना देखे तो
1: दोस्त ये वेट नहीं था कल के भरोसा ना कर सके जोन आज है जोन अब है कर ले
0: या
1: और तू हमें रोकेगा तू बोले ना बयान
0: ना तू कर डायरेक्ट यही मौका हैगा
1: सुन कभी कभी वो तो हम लोग चलाएगा दोस्त एक इरिटेर मत दर वेलान मुझे सह हो En ik heb me erbij neergelegd dat het nooit gaat veranderen. Maar prima. Dus mensen die van rechts komen... Ik hoop Patrakker Rasta.
0: Patrakker Rasta.
1: Want toen hoe aanwegen. En die mensen hebben voorrang.
0: Yeah.
1: Maar Rastwa Paterba.
0: Yeah.
1: En ze rijden langzaam. Hè? Dus op die kan je zeggen, wijkniveau.
0: Ja.
1: Dus ze rijden al 30 kilometer per uur.
0: Yeah.
1: Maar niet dat ze je voor laten gaan even.
0: Ja.
1: Nee, ze zullen en moeten die bocht maken.
0: Ja.
1: Ook al kunnen ze het nauwelijks. En dan gaan ze bijna tegen je auto aankomen, want jij remt af toch? Toen stop je toch?
0: Ja, ja.
1: De auto op rechts zijn eigen. Maar om vanaf rechts komend naar links in te draaien, terwijl door auto wamba,
0: ja.
1: Ik toch maar auto op barca is, sorry. Die mensen hebben nauwelijks ruimte om die bocht te maken, Lloyd. Maar niet dat ze je voor laten gaan.
0: Ja.
1: Ik seconde van eto passau dat dan bocht wel rustig. Nu gaan ze achteruit, vooruit, links, rechts. Om die bocht te kunnen maken.
0: Ja.
1: En ik stop ruim van tevoren. Hè? Dus dat ding valt me wel op. Maar weet je wat me opvalt daarbij ook?
0: Ja.
1: Dat het meestal, I'm not discriminating, Kremangila. Maar het zijn meestal vrouwen.
0: Ja, ja, ja. Hamjana drie toetjes wel wilde.
1: Echt waar. Ze laten je gewoon niet voorgaan. Want hoe sikisba, schulpe, althans rijschulpe.
0: Ja.
1: Rijschulpe toch?
0: Ja,
1: tijdens rijlessen. Jij komt van rechts, jij hebt vooraan. Klaar, je moet hem nemen.
0: Ja.
1: Toen na, netjes. Je moet geen heer in het verkeer zijn. Gewoon, hup. Meneer, jij stopt. Ik kom van rechts. Ik ga vooraan nemen. Dus heel vaak zijn het vrouwen. Maar vrouwen, dames die nu luisteren. Denk even na of jij dit ook doet.
0: Ja.
1: Als jij dit doet, verbeter je leven. Word een heer in het verkeer. Khalifa kerwa match hier ho ye aur kahuna hier na boliye sa bolise london
0: dus to rai konji hai gap hier
1: hamar rai hai wees een heer in het verkeer
0: oi hamar rai oi ra
1: chahe tu ego aurat bate chahe go ha maar wees daarin een beetje slimmer en ja, gemakkelijker. Ook voor jezelf maken.
0: Hmm.
1: Je moet die bocht niet naar links maken. Hmm. Omdat je voorrang hebt per se. Ja. Terwijl daar een dikke auto staat. Hé, ino man draai je bocht. Maar die auto, hoe heb je ik dan stress met de bocht. Laat die auto voorbij. Ga vooral barca auto.
0: Nou, ik hoop dat de dames zometeen wel reageren hoor, op jouw oproep. Dus, hè, in dus mijn veldonderzoek.
1: Dus dit is het eerste. Maak jij dit ook mee?
0: Ja.
1: En erger je ook af en toe? Ik heb me erbij neergelegd. Ik erger me niet meer. Maar ik denk wel van, hey, is op Ketana. Waarom zijn ze niet een beetje slimmer?
0: Ja.
1: Maak het makkelijker voor jezelf. Door iemand anders eerst voorrang te geven. Dus dat is het eerste onderzoek. Toe meemaken. Toe meemaken. Hamroj meemaken.
0: Ik denk dat sommige vrouwen ook zo zullen reageren. Hoor. Van die irriteren zich ook aan andere vrouwelijke...
1: Vrouwen die zich aan vrouwen irriteren, bedoel jij?
0: Ja.
1: Gebeurt lopende band. Niet alleen in het verkeer, Lloyd. Zo denk alleen verkeer mee, weet je, Johanna. Vrouwen irriteren zich zwaar aan andere vrouwen, echt waar.
0: Oké. Nou ja, goed.
1: Kijk, dat is ook zo'n Maaiveld-onderzoek, hè. Is dat waar? Irriteren vrouwen zich...
0: aan andere vrouwen?
1: Meer of minder dan andere vrouwen dan mannen.
0: Hi boy, huh? Echt serieus.
1: Hi boy. Ik, dat is een van de dingen, hè, Lloyd. Ik doe dat iets, heeft ook te maken met het verkeer.
0: Ja.
1: Zo'n, mijn bab, op een lurken ke bohut lobby kere toch, chahega.
0: Ja.
1: Bohut pyar devega.
0: Ja.
1: Maar los daarvan, bohut cadeau bhi devega tegenwoordig. Ja,
0: tuurlijk.
1: Omdat ze dat kunnen, denk ik.
0: Omdat het kan.
1: Ouders kunnen zich dat permitteren.
0: Ja.
1: Je kunt het, dik, hamar mijn bab, ke paisa naar haar, dus zij konden geen ingewikkelde cadeaus geven toch? Kan toch niet? Maar is het ke mijn bab, ke kennelijk paisa haiga voldoende. Dus ze gaan dure cadeaus kopen. Acha, ego laptop Diego, ego i Diego, telefoon Diego. Check. Maar dan vraag ik me af, hè. Moet je een fatbike cadeau geven aan je kind?
0: Nee.
1: Is dat niet heel gevaarlijk?
0: Ik zou dat niet
1: doen. Moet je niet, ja toch? Moet je niet als ouders gewoon zeggen van Sunna, beta of bitia. Ga gewoon op een normale fiets, dan train je je benen.
0: Ja.
1: Je hoeft niet als een razende door het verkeer te gaan.
0: Is gezonder ook nog, ja.
1: Ja, omdat jouw vrienden dat ook doen. Het is gezonder, het kost minder.
0: Mm-hmm.
1: Er kan weinig stuk gaan.
0: Ja.
1: En het is vooral veiliger.
0: Ja.
1: Maar dan zie ik hoeveel ouders, hè. Sommigen kunnen ze dat permitteren. Sommigen nemen, ik weet niet, een lening of zo. Of ze sparen ervoor. En dan gaan ze een fatbike kopen. En een hele snelle, hè, een opgevoerde.
0: Ja.
1: Want ze hebben er weinig verstand van. Dus John Beta Uwaboli of Beta Uwaboliga. En die hebben er wel verstand van. Die zoeken dat op internet of die weten het van hun vriendjes. Ki iwali opgevoerd ba. Laatst was er een fatbike, een skinny bike. Trouwens, geen fatbike, maar skinny bike.
0: Skinny bike
1: 120 ook, kilometer per uur, hè?
0: Nee, dat kan echt niet. Dat kan
1: 120
0: echt niet.
1: Kilometer per uur reed dat ding.
0: Uchiwan, ik heb barca gevaren op de weg. Ik mag die fatbikes echt niet. Echt niet.
1: Dus de vraag is, Lloyd, Maaiveldonderzoekvraag.
0: Moet je
1: je kind, van wie je zoveel houdt, die je juist moet beschermen, moet je je kind een fatbike geven of een skinnybike die zo hard kan?
0: Ja.
1: Is dat niet vragen om problemen? Je brengt je kinderen toch in problemen bij je?
0: Je brengt je kinderen zeker in de problemen. Want ja, of ze brengen iemand anders. Dus er kooi, ik ga niet meer gevaar, hoe zeker.
1: In elk geval, George Hamlok uitleg, Carilla, klinkt het zo logisch.
0: Ja.
1: En daarom zijn wij er. Daarom is Coffee and Chai er.
0: Dus, Hamlok, mijn lajaneke toulon kable. Wil je zo'n fatbike voor je kind kopen?
1: En moet je kinderen in problemen brengen?
0: Moet je je kinderen in problemen brengen?
1: En gevaren blootstellen. Moet je dat doen door een fatbike of een skinnybike die zo hard gaat, opgevoerd is, te geven? A, het is illegaal. B, het is levensgevaarlijk.
0: Ja.
1: En voor dat kind. En voor medeweggebruikers.
0: Sowieso. En ik heb daarmee, kun je een bericht sturen naar 020-363-0808. Misschien hebben jullie andere gedachten, hoor, dan
1: trouwens,
0: wat wij hebben.
1: Dit is wel wat ik bedoel, hè, Lloyd. Koffie en chai met hem, wat jij rekam. Echt, rommel, chit. Maar af en toe hebben we ook dit soort dingen.
0: Ja.
1: Waardoor mensen aan het denken worden gezet, hoor. En sommige mensen denken dan, inderdaad, deze mannen hebben gelijk.
0: Ja.
1: We gaan dit niet doen. Dus agar koi hoiga, John van plan rahaki nikke, ik wil fatbike of een skinny bike.
0: Ja.
1: En nu denk van, wacht even, ik ga heroverwegen.
0: Ja.
1: Hey, dan hebben wij ons doel al bereikt. Ook al is het maar één persoon, hè?
0: Nou ja, Ravi Bolle helemaal gelijk over die fatbike. Hoe nadeel het op een lurkenke of kleinkinderenke over fatbike? Is gewoon gevaar voor de kinderen en voor de omgeving. Hij geeft ons helemaal gelijk daarin. Nou, Ravi.
1: Hey, toch een pakkelbaar, hè, Lloyd? Je weet wat pakkelbaar is, toch?
0: Pakkelbaar.
1: Pakkelbaar.
0: Ha me pakkelbaar, hè. Nee, dat kan ik wel openlijk zeggen. Ha me pakkelbaar, hè.
1: Ja, toch?
0: Dat is mooi. Mooi, hè?
1: Ik kijk nu op mijn armen.
0: Maar waarom zeg je pakkelbaar? Waarom niet grijze baar?
1: Pakkel, hè. Jariga binnenkort.
0: Dus pakkelbaar.
1: Het begint met haaruitval, daarna panduitval.
0: Dat hoeft toch niet, grijs haar. Ja. Is dat de betekenis van...
1: Pakkelbaar, grijze haren.
0: Dat klopt niet wat je zegt. Pakkelbaar. Ik zie veel van die jongere meisjes met pakkelbaar lopen. Hè?
1: Ik moet je zeggen dat ik het lelijk vind, hoor, bij jonge meisjes.
0: Ja. Maar hoe kan dat?
1: Jongens vind ik het iets minder erg, denk ik.
0: Ja.
1: Maar niet als ze 20 zijn al helemaal grijs zijn, hoor. Dat vind ik wel een beetje zielig voor ze.
0: Ja.
1: Maar stel je bent rond de 40 en je begint een beetje grijs en te worden. Prima.
0: Ja.
1: Maar ik wil lurkie. Ik wil ouder die rond de 40 is, 35. Op pakkelbaar vind ik niet mooi
0: maar
1: uitzien.
0: Maar hoe komt dat?
1: Maar dat is mijn mening.
0: Pijla is een narratie, hoor. Dat is op zo'n vroege leeftijd jongeren kikabele pakkelbaar.
1: Toen onderzoek kan lebat en Lloyd. Toen gepromoveerd met eentje joappen.
0: Nee, Maaiveld onderzoek. Maaiveld. Hoe kan het zijn dat die vrouwen zo snel... Ja, het heet pakkelbaar. Maar pakkelbaar...
1: Is niet waar, hoor. Pijle was dat er ook, hoor.
0: Was dat vroeger ook?
1: Okay. Ja, zeker. Pijle or erger dan trouwens. Als je 50 werd als vrouw...
0: Ja.
1: Was je gewoon een boerja.
0: Atja?
1: Afgeschreven.
0: Oh, dat mag je nu niet zeggen.
1: 50 petje. Nee, nu, dan moet je ook iets wat klap. Je gaat direct een klap krijgen. Nee, man, ik kijk dus op mijn haar, op mijn dingen, op mijn armen.
0: Ja.
1: En ik zie tot mijn schrik 2 witte haartjes.
0: Oh ja. Het
1: ziet er lelijk uit. Doe je op pakken. Dus al mijn haren zijn mooi, prachtig. Beautiful, hè, op mijn arm.
0: Ja.
1: Maar dat zijn er 2. Oetjer, Lloyd.
0: Ah.
1: Ah, ja. Ik kan zeggen.
0: Het is toch mooi dat je maar twee hebt in plaats van... Hatwamek is het ook een pakkelbaar.
1: Op je arm, ja. Nou, Hatwamek, op je arm.
0: Ik bedoel, arm op is het ook een pakkelbaar.
1: De oude kan haaien. Ja, arm op je daar.
0: Maar hoe kan het zijn dat je daar twee pakkelbaar hebt? Hoe kan dat?
1: Ik weet het niet. Ik vind het heel raar. Is maar toch, ik vind dat er niet mooi uitziet.
0: Ik vind het bijzonder dan.
1: Abem jayla, ik nikare.
0: Ja. Pinzette.
1: Abbe nikarwa, abbe hem jabbe kompe. Schoonheidssalon bolle blen nikari duigo.
0: Trouwens, zo'n verduistering, ik bader me even ook betjari. Wij mensen willen dus graag kijken naar de zonsverduistering. Maar, tjireen verschillende vogels veranderen hun gedrag tijdens zonsverduistering. Ook een middel kon je ooit zeggen.
1: Die vogels raken in de war.
0: Dat was het,
1: Want die weten toch niet wat er precies gebeurt. Dus
0: Raadhikkie, Anjorge. Ja.
1: Precies. Dus zij denken plotseling van... Hé, apparaatho, je hebt jullie soete.
0: Jullie soete.
1: Oké, ghari thoro hai ga. Hem lukken go ghari pe taak ke bol lila. Abbe 8 bajal ba, bina soete koi. Maar dat besef hebben ze niet. Dus zij kijken naar hoe donker is het.
0: Ja.
1: Hey, dus ze worden helemaal rustig, ze gaan in slaapstand. Maar wat er ook gebeurt, dat heb ik wel gezien hoor.
0: Ja.
1: Hier zelf trouwens. Een hele zwerm. Een hele deervogels bij elkaar, achter elkaar. Jij zei F-16, jij zei ja, kijk. Achter elkaar, maar die maakte kabaal tijdens die zonsverduistering.
0: Ja, hoe soms zeg je, omdat jij zei zoet ik heb.
1: Nou ja, toen zei ik gewoon tegen zo'n ding een natuurpark aan, toch?
0: Ja.
1: Dus dat is beschermd gebied. Dus daar heb je al die vogels. Maar echt, heel veel vogels bij elkaar en heel veel lawaai.
0: Ja.
1: Dus die merkte ook van, hé, er is iets aan de hand.
0: Kusgerber, ja. Nou ja.
1: Toch?
0: Ja, nee.
1: Dus goed. Ja.
0: Maaiveldonderzoek, wat is het derde dan? Want je hebt maar twee verteld, hè?
1: Derde Wally Hanson.
0: Maar opeens kwam je met pakkelbaar. Waarom kwam pakkelbaar opeens?
1: Omdat ik het om arm zie, ja. Doe je baar, denk je, laat maar.
0: Dus zullen we aan het bolis heen gaan? Dus toch een pakkelbaar. Je hebt hoog dat je dadelijk op z'n jarre liggen gaat. Dus ja.
1: Op dat toe jarre gaat.
0: Hallo heren, namaste. Jullie hebben helemaal gelijk. Het is levensgevaarlijk voor de kinderen en voor de anderen die op de weg zijn. Groetjes van meneer en mevrouw Bihari. Die gaat over de fatbike.
1: Oké. Maar ik het derde onderwerp wat toen hangen net al uit.
0: Ja, en één mevrouw die schrijft alleen maar... Goedemiddag heren, goedemiddag mevrouw. Waarop jij wil reageren. Maar kon je kijk, gaat niet om mij. Oh ja, ze wil alleen maar goedemiddag heren schrijven. Oké, maar derde
1: is
0: onderwerp. Dat
1: ja. Is toch goed. Dus ik nou wat iets eigen. In vergelijking met Suriname, wat ik heb meegemaakt. Pahile in Suriname.
0: Ja.
1: Als je arm was... Dan kon je toch geen kleding kopen.
0: Nee.
1: Althans, ja, nou, ja. Geld, dus je kon niet met regelmaat iets moois kopen of helemaal niet zelfs.
0: Ja.
1: Oké. Dus dan wat deed je? Dan kreeg je kleding van familie of vrienden of op een baai of bahinke, zo'n pahintjukal, toch? Dan werd het gerecirculeerd. Dus hergebruikt.
0: Ja.
1: Ha, toch?
0: Ja,
1: dat fenomeen kennen we.
0: Hamjanila. Ik heb het ook meegemaakt
1: zelf. Ook in Nederland, als je hele dure kleding hebt. Or ego larkwa barka hoige. Dat tweede wali je pahin seke, dan pahin seke. Oké, ja. Ziek. Binnen een gezin, ik begrijp het. Maar tegenwoordig heb je toch vintage.
0: Ja.
1: Dus dan ga je naar een gebruikte kledingzaak.
0: Hmm.
1: Daar kun je voor weinig geld. Ik heb nooit vergeleken hoor, maar volgens mij is het spotgoedkoop.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld een Chanel pak kopen. Zeg maar, een Chanel pak kost normaliter €3000. Voorbeeld om delen.
0: Oh, 300 met toekomstige.
1: Precies.
0: Ha.
1: En je kunt het voor €200-€300 kopen.
0: Ja.
1: Dus heel veel mensen staan er nu voor open om kleding wat andere mensen hebben gebruikt. Is niet je familie. Je weet niet, kepa nisba. Misschien is er een vrouw dood in gegaan. Is zo'n Chanel pak. Weet ik veel.
0: Ja hoor. Ja. Toen had de minke derwaar.
1: Nee, maar die dingen, die gedachten, die komen op.
0: Ik heb een apenbolsekila.
1: Ik zou nooit een gebruikt kledingstuk van iemand anders, die ik niet ken, hè.
0: Zou ik
1: echt nooit doen.
0: Maar wat nee, hoor,
1: omdat het mij ook geen legega, loit. Dan ga ik nog liever bij de zeeman voor 3 euro iets halen, maar dan hoef ik dat niet te hebben.
0: Dus Maaiveld onderzoek je, zou jij ook
1: wat
0: een gebruikte...
1: Wat vinden jullie daarvan? Ja.

0: in een van die winkels die er nu zijn in Nederland.
1: En ja, of zeg je, Hamarghat van Namang, Hamme, Namoilek, Jochijwa.
0: Ja.
1: Hoe mooi het ook is, maar op je lijf iets dragen, Lloyd, wat iemand anders al heeft gedragen, ik weet het niet hoor. Ik kan het niet. Ja. Maar het heer het mij, hij gaat zo'n welke rega en het heer jongeren mij.
0: Als het goed voor je portemonnee is, hè, je kunt er goedkoop iets kopen wat je al een tijdje wilde hebben.
1: Ja, jij zou er geen moeite mee hebben, hoor.
0: Ja, Ham Cabina, eerlijk gezegd, ben ik niet in een van die vintage winkels geweest. Ik heb ze wel gezien, maar dan ik niet. Maar waarom zou ik dat, als mijn portemonnee het niet toelaat en ik kan voor minder iets kopen, waarom zou ik dat niet doen?
1: Nee, maar zoals jij denkt, is beter, hè?
0: Ja, natuurlijk. Altijd.
1: Ik vind dat beter, maar het probleem is... Het probleem is dat ik niet zo kan denken, dus. Dus eigenlijk heb ik een probleem.
0: Toch heb een probleem mee, niet.
1: Ik heb een probleem. Oh, ja, en mijn probleem is dat Hamja Jani laki, hey, Lloyd pahin chukali kaparwa, Hamna ja pahin hai. Ham paglaat robati. Hey, weet je? Dus ik vind dat gewoon vies. Ik vind dat smerig. Ik vind dat niet netjes. Op een of andere manier. Dat zit in mijn systeem.
0: Dol, hega. Het ziet er helemaal nieuw uit. Waarom zou je dat niet kunnen kopen? Hè?
1: Nou ja, het is net zoals een portie die ik wat Mick Haiga kreeg. Ook kreeg fout voor deze, Lloyd. Je ziet me nou. Jij wel. Ja, ik niet.
0: Nee, dat. Kana kebab doet het niet, toch?
1: Ja, oké. Is waar.
0: Ja.
1: Maar dit kun je wassen en dan is het weer schoon. Dus qua logica heb je gelijk.
0: Ja.
1: Maar dit is gevoel, dit is geen logica
0: nee,
1: bij mij.
0: Nee,
1: ja. Je hebt ook gevoel van, man, Lloyd gaat dat mee pijn is.
0: Abdujamun, Bart, het is gevoelig, Bart. Ja, ik kan me voorstellen, toch?
1: Ik zou dat niet kunnen, maar ik zie wel overal van die zaken.
0: Ja.
1: Kijk, er is een verschil hè, tussen bijvoorbeeld een tweedehandse tas...
0: Ja.
1: Of een tweedehands kledingstuk, vind ik.
0: Ja, want...
1: Een tweedehands auto kan ik wel nemen. Tjaheko, joman, marales.
0: Een huis kopen waar iemand overleden is, is ook geen probleem.
1: Minenspang, met de king. Als de prijs maar goed is. Weet je, dus daar kan ik het wel. Maar dit komt op mijn lichaam. Dus dat is het probleem.
0: Een
1: tweedehandse tas zou nog kunnen, hoor.
0: Ja, maar die moet je toch ook vasthouden? Of voor de dames die aan hun arm hangen?
1: Ja. Maar dat zou misschien nog kunnen bij mij.
0: Dat kan nog, hè? Dat kan nog.
1: Maar een tweedehands horloge zou ook nog kunnen misschien.
0: Ja.
1: Weet je, maar een tweedehands kleding, dat gaat net een brug te ver voor mij.
0: Ja.
1: Op een of andere manier.
0: Ja. Nou ja, goed. Oké. Okay. Hallo, maar Janet, die toe paneeltjes, piercen, kinderen, mangikine, zou je willen kopen of ja of nee? Hè? En we hebben natuurlijk over
1: die
0: ijsekoets of fatbike. Ouders die fatbike voor hun kinderen kopen, zou je dat willen doen? En waarom zou je dat willen doen? Want fatbike is, is een gevaar voor je kind zelf, want je kind kan daardoor een ongeluk krijgen, wat dan ook. Want dat behoort ik ben er zelf bang voor.
1: Je moet een beetje voorzichtig zijn als die dingen om je links en rechts rijden. Hey. Toen had een G1 wat jou betreft.
0: Ja. ik wou...
1: Hey, maar een mooie flyer, Hamarakwara.
0: Maar een mooie flyer, hè? Ik kon een flyer, hè?
1: Ik denk het een mooie flyer, hè? Een Brasafeske flyer, ja.
0: Oh, Brasafeske. Oh, Sunil.
1: Maar een mooie.
0: Brasafeske, ik ben niet helemaal ook... ja, natuurlijk. Goedemiddag, ik ben het eens met Anand. Ze zijn eens met jou, Anand. Ik zou ook geen kleren van iemand anders kunnen aandoen. Groeten Sunil uit Amsterdam.
1: Ik leg hem enige naam bat met een afwijking, hoor. Nee, dat Mieke afwijking was. Wij zijn gewoon netjes opgevoed door onze ouders. Daar ligt het aan.
0: Ja, en ik hoor onderwerp. Irriteer je ook aan het rijgedrag van andere bestuurders? Vooral...
1: Als je nou irriteren naar Hamboli. Lahamboli, ik vind dat zorgelijk.
0: Vind je het ook zorgelijk dat sommige vrouwen in het verkeer zich niet als een heer gedragen?
1: Per se voorrang moeten nemen. Niet krijgen, maar moeten nemen. Ik vind dat een zorgelijke...
0: Ik vind het erg zorgelijk.
1: Ja.
0: 10 onderzoekers in Holland, dus je kunt blijven appen naar 020-363-0808.
1: Wat zijn de app, Karie? Zo zie je erover.
0: Stuur een mail.
1: Als je maar nadenkt. Natuurlijk.
0: Maar
1: wat vind ik ervan?
0: Hamlo Muria met Daardeli, dus ja.
1: We hebben het gepland.
0: Toen pijneltjes na

0: mijn piercingen dan ja, hey. En maar zijn naam voor de mensen die arm waren. Ik was vroeger arm natuurlijk, hè. Een bulgaribrile. Dus ik had ook van die pedal kapra en pedal schoenen en dat soort dingen.
1: Ja, maar het was wel van jou. Het was wel van jou.
0: Oei, ha, oei, roze.
1: Nee, ik hoor je nu aan je pijnis dat ik wel heb. Dat is iets anders, Lois.
0: Ja, ik moest er wel aan denken, hoor. Man.
1: Nou, in Suriname waren moeders vaak ook gedwongen.
0: Ja.
1: Ze hadden wel een naaimachine meestal.
0: Ja.
1: Singer.
0: Singer, hè? Singer. Bestaat die nog?
1: Singer naaimachine.
0: Hebben dat bestaan, hè?
1: Ah ja, zeker. Maar Singer, in Suriname had je een Singer naaimachine. En dan kon je voor het hele gezin af en toe iets maken.
0: Ja.
1: Veel moeders deden dat, hoor.
0: Ja.
1: Of je had iemand in je omgeving, naast de omgeving, die dat voor je kon doen.
0: Ja.
1: Dus Hameyadba, dat ik het heel mooi vond, bijvoorbeeld, als ik een hemd kreeg met verschillende kleuren erin verwerkt.
0: Ja.
1: Regenboogvlag.
0: Oh ja.
1: Regen. Waarom hoor je dat raam beloit? Maar toen kende ik de betekenis nog niet, maar soort ja wel moeilijk het raam. Deze is gemeen, hè? Deze is gemeen.
0: Ja.
1: Onder de gordel, maar eigenlijk. Maar goed.
0: Ja.
1: Nee, maar dus ik, dat ging ik mijn moeder vragen. Van zoon, je hebt toch stukjes stof over, toch? En dan kon ze gewoon stukjes stof die ze over had.
0: Ja.
1: Toch? Of die kon je voor weinig geld kopen, denk ik.
0: Ja.
1: In zo'n kledingzaak, althans stoffenzaak.
0: Ja.
1: Dus dan vroeg ik ervan, maar ik ga die egozie doen. Maar dan moet je wel hier geel doen, hier moet je blauw doen, weet je?
0: Ja.
1: Koop combineren, maar dat vond ik echt geweldige hemden, joh.
0: Ja, ja.
1: Echt onverslaanbaar.
0: JC,
1: Gucci, ken niveau, per niveau, Valentino. Junter met een wapper, ja, dat soort dingen. Ik dacht ook dat ik modeshow liep.
0: Modeshow, hè? Echt? Serieus?
1: Waarom zat je modeshow, Chalila? Ja.
0: Voor het Maaienveldonderzoek kunt u blijven reageren natuurlijk. En of soort, Tijon Gebaren met soort.
1: Na reageer ik er. Is genoeg.
0: Na reageer ik er. Dat een heleboel vrouwen andere, op andere vrouwen irriteren, dat kan ook, hè. In het. Ai boy. Maar die bi kus betjai or buiten Ghana, Ashkan, buiten Ghana, deers Sunila. En ik ben wel trots op dat buiten Ghana helemaal weer in is. Bij de ouderen, bij de jongeren vooral. Jongeren, toeperig, naastje, katin. Maar ik vind, ham vind ik. Kijk, ham Gano Sunila, en het is leuk om te horen, maar. Gaan wij in onze buiten Ghana soms niet te ver in onze woorden?
1: Moi. Ik weet niet wat je precies bedoelt, Holloyd. Maar als je het
0: hebt over... Oma kan niet bedekte termen met hem couscous gaila, toch?
1: Ja, maar buiten Ghana heeft daar een handje van, hoor.
0: Ja,
1: moet ik je zeggen.
0: Maar ja. het hoort
1: Ghana
0: toch?
1: Bij je zo niet, hè?
0: Ha.
1: Het was redelijk schuin, hoor.
0: Ja.
1: Ja. En heel suggestief en een dubbele dingen betekenis vaak. Dus ja, het is geen Bajan Lawai Zemboli.
0: En dan met Chandrawati had een liedje gezongen van Hamar Adamia Kei Maheria of zoiets is. Dat is iets anders, toch?
1: Ja, weet je, ik ken de teksten niet uit het hoofd van die buiten Ghana.
0: Ah, toch, ik ga hem verstaan van buiten Ghana.
1: Nee, te weinig. Maar ik weet wel dat er heel veel teksten zijn die, ja, een beetje schuin zijn.
0: Ah. Nou ja, mooi.
1: Misschien hoort dat bij Bert. Ik weet het niet. Ghana is meer voor ritme.
0: Ik vind het geweldig bij Ghana, hoor. Ik bedoel, ik zeg niet dat ik daar aan irriteer of wat dan ook. Maar soms denk je van,
1: betekenis gaat na Sunila bij Ghana, ja.
0: Naatje gaat hij toch?
1: Bij Ghana, precies. Dus je moet wel weten wat het is.
0: Ja, het is geen luistermuziek.
1: Nee, je gaat er niet slimmer door worden. Om een gyan ke baat na hai. Dat soort je. Ki baitha gana soort ke tu chalak ho jiye. Fair of fun. Verre van, verre van.
0: Ja. Jij hebt een mooie flyer voor je liggen van Brasa Fest. Ujala's Brasa Mila Fest.
1: Bara mooi liggen, bara mooi liggen.
0: Indoor Summer Edition. Bra, hou het chillen met jij bij.
1: Maar als kijk daar, ik wacht.
0: Als 17 augustus. Dus nog 5 dagen te gaan. Dus als die nog hier tel ik er dus nog 5 dagen te gaan. Dan tweede fase.
1: Nee, kan je zeggen, Lloyd. Kan je zeggen, nee. Als 17, dan ben je 18, 19, 20 jaar.
0: Ja.
1: Dat zijn toch 4 dagen in totaal? Als je begin je 17, 18, 19, 20. Als je aan begin je top.
0: Ja.
1: Dus dat zijn maar 4 dagen. Toen kan je 5 negen jaar.
0: Hij moet school.
1: Toen naar Gelie.
0: Nog 4 dagen te gaan.
1: Aadje leken, dus vanaf morgen maar 3 dagen nog.
0: Ja.
1: Dus. Ik heb ook een
0: Aadje leken 4 dagen. Klopt, Aadje leken 4 dagen. Vanaf morgen is het 3 dagen. Nee, klopt.
1: Hij had net
0: 4 dagen, dus ik was even in de war geraakt. Maar nog 4...
1: Het kwartje is gevallen zo net wel. Moet haar papa het mee, zei je.
0: Pak al baard heel erg.
1: Dekkelen toch?
0: Oké, Brazenves.
1: Nee, dus nog 4 dagen nog. Ja. Dank je evenement waar jij gaat.
0: Nee. Tweede fase keer super early birds kabel.
1: Han tu sa stame, bahut ingewikkeld na uitleg kan die loyd. Makkelijk se sa daran rumme.
0: Ja.
1: To mange sa stame go karta kine te isa het prijs was sa stame. 10 roch euro, bian se je jorie, 8 jorie te 4 roch.
0: 4 roch, ja.
1: 10 4 roch to ke orba.
0: Ja.
1: Dat tu sa stame kin le, dus ta don, ta na je klag kere van, ey, ka het ek atua pier manga hoi ge ba. Dus te katua isa het drasa fest ke sa sta hai ga. Sunne valo, tu apen नाती पोता भाई बहन से बतिया ले रेखल कर ले चीजवा मत 5 रोज बाद जो करिए 4 रोज बाद करिए तो सौंद तोर खत्तों के और पैसा लगेगा मां तोर कोई सहीगा अगर तू बोलिए सुन ना मिनेश पांग चाहे जोन प्राइस रहेगा तो मां अगर तू मैं प्रॉफिटर करे इस साइड सस्ता में तो तू अब ये कर ले ओकर बाद फिर एक स्टॉप होकर हो जाएगा प्राइस वा फिर ओकर बाद फिर एक स्टॉप होकर हो जाए जिस जितने जल्दी तू किनिए उतने मोई है Torport Monique had hij.
0: En wat mij opvalt, aan mijn bolle aan de Ujala-organisatie, van de ticketprijzen zijn echt schappelijk. Echt aan Doezer festivals, de Kliparty, zijn tickets enorm duur. Maar die van Brasa, Ujala Brasa Melafest, zijn de tickets heel goedkoop. En als je nu toe jaldi carrière dat orsa staat met toe kinsen krijgen en natuurlijk aan het eind derde vierde fase met een enorm mango jega maar dan nog is het goedkoper hoor vind ik.
1: Ik ook belangrijk wat te bolle chalo.
0: Ik vind eigenlijk
1: namen
0: wel
1: daarover.
0: Ik vind
1: we mogen kritisch zijn. We mogen kritisch zijn ook. Hamlok na jab naam bole kuch na to apne janega sunne walo apne janega. Maar ek go festival hega waarvan je denkt van oké, het is leuk. Maar prijs wa na heel leuk.
0: Ja.
1: Entreeprijs was. Als je 60, 70 euro moet betalen,
0: dan
1: is het niet zo leuk.
0: Ja, nee.
1: Ik kijk op festival liggen waar je 150, 160, 170, 80.
0: Is te veel. Is te veel.
1: Het is natuurlijk mooi in festival, maar de vraag is, als je toch een gezin bent, want toen doe je 10 charges en je moet bijna 70, 80 euro per kaart betalen. Dat tikt wel aan, hè?
0: Dat tikt aan. En vooral nu, is het moeilijk?
1: Op gewoon 4-5 kaarten, toen ik Milaike 50 euro met kin lullen. Is niet veel.
0: Is niet veel. Is echt niet veel. De ticketprijs is echt goedkoop, Sunnewallo. Dus ja, je hebt het net gehoord. Ik heb het gezien. Ambi onderzoek Calibartik. Dus ja, en ik zie. En ik zeg.
1: Lloyd Barca onderzoeker was Sunnewallo. Dus. Lloyd, je onderzoeker is dat toe.
0: Maar onderzoek. Heer Festival Jala. En ik kan het zeggen. Ik kan je verzekeren, mensen. I-festival ticketprijzen zijn echt bijzonder laag.
1: Ori heiga ego evenement zo'n bitter me heiga. Dus als je door kharcha or jada heiga als organisatie, dan op een terrein.
0: Ja.
1: Want ego terrein pe barish aisekeiga, hawa aiseke, sab kuch aisekeiga.
0: Ja.
1: Open lucht meer heiga. Je weet het niet.
0: Ja.
1: Die kon weer, ba.
0: Ja.
1: Ja, pe tu garandeert, bitter. Ik dan netjes.
0: Ja.
1: Ik dan mooi.
0: Ja.
1: Ik koop probleem na. Ja. Dus, barca verschil, hij gaat zo nu wel.
0: Ja.
1: En dan zo weinig betalen,
0: Ja.
1: Or ka liye, hama jaan liye,
0: Lloyd. Hama jaan.
1: Ay.
0: Nou ja, ietsje wat
1: Jonte. Or trouwens.
0: Huh? Ja, ietsje wat Jonte Bolle. Ik keer Arkel, ja, maar Jan leer. Nou ja, dit hoor ik wel vaker hoor. Als ik ergens naartoe ga, dan zeggen ze hetzelfde wat jij zegt. Dus ja, Hamar Jan leer. Dus waarschijnlijk.
1: Om dat te vervelen dan niet.
0: Nee, omdat ze was zo'n koffie chai toch. Hamar Jan leer.
1: Trouwens, tien go baat in mijn orba.
0: Oh ja.
1: Bahut mooi baat. Tien bij Brassafest.
0: Bra, mooi baat. Heel het waard.
1: Hamlik glibati. Apan had wapen. Ik heb altijd denk.
0: Jaap pakkel maar van
1: hem. Nee, op mijn palm, handpalm.
0: Op een handpalm, ha.
1: Dat is een arm, ha. Je kan spieken, dat reet de handpalm met een spiek.
0: Ja. Die ken ik nog.
1: Dan na het spieken moet je het weghalen, een beetje met zweet.
0: Ja, met zweet.
1: Le Rarua je taket, de ke konchi likhal ba. Kus na likhal is saare ke. Khali blauw dekhaai.
0: En als die tsunami ke leraar je ontdekken, dan krijg je echt die slagen met die lineaal, toch? Ja, dat je het gewoon
1: ik weet niet of dat nog gebeurt.
0: Nee, maar ik heb het wel gehad, hoor.
1: Ah, je bent een spijpij.
0: Ik kreeg wel papa. En dan heb je, in Suriname had je een school. Je doet Badmaas Rilly. Om dan niet Badmaas Rilly. Badmaas Rilly. En dan schreven ze het op Barca lineaal. Toen Malikala. Op Malikata eerst papa lekker. En daarmee kreeg je dan die paar slagen.
1: Net ach, goed ja. Voor je.
0: Papa lekker. Ai, ai,
1: ai. Dus, ja. Dus tien go baat Europa.
0: Ja.
1: Ego haiga onder de 1 meter. Gratis.
0: Ja.
1: Dus larken, John Aiga, chota larken, geen enkel probleem. Zo zomaar bitter, jij onder de 1 meter. Ego tweede, jij gaat ooievaarspas.
0: Ooievaarspas. Hè?
1: Hoe ego iets bij John betaal ik, jij gaat looit, hem lukt hem ook boel geila.
0: Ietsje reja, ik kon pas heiga.
1: Ah, maar Den Haag met je reja, jeker anderen niet horen als ik hem te ba opaiga ooievaarspas, us op ke heiga. Als je ooievaarspas geldig is, tenminste, je na geldig dan akker bij je. Maar de meeste mensen hebben dat wel. Dus toen je waar per ter plekke acha kwari pe khali aage se na kin sakega to tuke 50% korting milega
0: amdani kon jayega
1: inkomen
0: oké
1: tor inkomen thora kamti hega geen probleem to tuke oye fast pas hega als het goed is en je woont in Den Haag to tu je waar per 50% korting se kin je aadha prijs me aan de poort aur ego derde chi jo hega lo
0: aur kali
1: coffee en chai me hum log khushi kali sab koi ke to
0: ya
1: koffie, chai en cash.
0: Koffie, dus
1: de kortingscode waar je daar die Loitwali, dan krijg je nog een kleine korting erbij.
0: Na Loitwala, maar 100 toekertje heen daar ik naar Loit.
1: Ha, John Loit de Wege, hem bedoel ik er niet. 100.
0: Bent u wel een Loit komen daar die. Mensen gaan Loit daar schrijven. Nee, 100. 100.
1: Loit ligt je de prijs wel omhoog. Ja. Systeem wat herken kreeg. Van die dhani en mijn bakken. Ik heb omhoog kar. Ik heb bakraak een naam. Nee, gewoon 100 invoer kreeg. Daar heb je nog een leuke korting erbij. Dus, tien wat belangrijk is.
0: Leuk, ja.
1: Is toch leuk? Is leuk.
0: Dus, als je nou
1: al... Thor jab batawe. Ke kheli, ke naachi, ke koche. Thor batawe koi loik.
0: Nah, hum na batawe. Hum na ikko buna batawe.
1: Sab ko jane chee
0: jwa toh. Sab ko jane hega.
1: Khali hum loke batawe chai kahan pe ba? Jia event center.
0: En de keus maak je zelf ki konus tu maang awe. Sani cher ki etwaar ki dunu roch.
1: Dunu roche ye or moi toch?
0: Dunu roche ye or moi ye.
1: Dek hum loke dui go area hum loke batae la loit. Shuru se.
0: Ja.
1: Eigenlijk 10 go area hai ga. Hum bhol gai li eigenlijk batawe ke derde area.
0: Maar als ik hem dekhi la toet aftakel hoi lage. Zeker pakkal bar ke wege.
1: Pakkal bar ke karan.
0: Toke dhe pakkal bar hoi ge. Dus laatste tijd toet dhe chis bhula jayega. Maar ja, haan bol.
1: Maar misschien kan Vijay Fortan in die OB ook zoiets opnemen.
0: Dikke pakkalbaar heel hooi geraha.
1: Pakkalbaar doorgatna. Kekaren, nee, we lachen erover. Maar hey, het is wel ernstig hoor. Oud worden is wel vervelend hoor, echt waar.
0: Ja.
1: Dus ja het is ook mooi, maar je moet niet ziek worden. Nee, maar kon baat hamluk matribol. Derde area.
0: Derde,
1: tenminste, maar moet je bij beter kamaiga dan van Lloyd. Want Lloyd is beheerder van die derde area.
0: Het
1: is gewoon Ujala Radio area. Studio area. Hoe ego area heiga,
0: Lloyd? Hoe ego area. Daar kan je ook ons komen ontmoeten. Am niet toe, maar per hier.
1: Dus dat is ook een aparte area. Eigenlijk kan je het ook over reclame krijgen, ja?
0: Acha.
1: Drie areas. Na die doe je, tien go.
0: Ja.
1: Ego Ujala Radio Studio area, ba.
0: Ha.
1: Of sap kon je aan, sap kon je denken dat ik kan hoe ik kan zeggen hoe ik ga. Leuk.
0: Ja, zeker leuk.
1: En iedereen mag op de foto met Lloyd.
0: Nou ja, Hamar zat, Anandke zat, dus je kan...
1: Met de sterren van Ujjala. Hij moet ook een ster, maar die toch nooit.
0: Raj Sunna, Raj Ooievaarspas is alleen voor de mensen van Den Haag. Helaas, niet voor de mensen van Amsterdam. Ben je er nog, Anand?
1: Dat kan hem ook wel niet. Ooit op een hem ook, ja?
0: Raj Poesega, Amsterdam keer, Admin keer, recht heen.
1: Of vraagteken.
0: Vraagteken, toch?
1: Recht heen.
0: Hamlok Amsterdam keer, Admin keer, gaat hij recht naar voor de mensen.
1: Maharaj, hij zei naar het.
0: Maharaj, hij zei Tijua naar heen. Hij zei Tjau naar heen.
1: Amsterdam heen, stadspas.
0: Ja.
1: Den Haag heen. Ooievaarspas.
0: Ooievaarspas, maar nee.
1: Maar je Den Haag me rega, Ujjan rega, ooievaarspas.
0: Haan je toch een palwaar hoiga maar.
1: Toen na een stadspas leek hij je wat purbel je zo na. Hij moet kijken, nee, dat werkt niet. Ooievaarspas, omdat Den Haag me rega, Den Haag ke korting geldig maar.
0: Ja.
1: Mooi, na?
0: Ja, heel mooi. Oira?
1: Doni jaar, heb hem jijla kutsje na kai pije. Toen na kai ik dele, na pije ik dele, na kutsje dele.
0: Koffie, hem tot jaar, de koffie het hernaai ga aaj khatim. Maar ja, koe baat dan.
1: Hardam hem bolila, Bhagwan ke roep hai mijn maan. Hardam toch, bolat thak gai li loit.
0: Toch mooi se nyaan pe swagat karila, inna respect se inna. Toch in jouw bitter hem blijken bij het heilen.
1: Dat is waar, bitter bij het houden. Gelukkig bij Rena bij het houden.
0: Nou ja, dankjewel voor je bijdrage.
1: Maar het is wel mooi geworden hier, Lloyd.
0: Bohut bisal, bohut bisal.
1: Bara mooi ben hij leed.
0: Hij
1: heeft het reed naar vakman toe baten.
0: Ja.
1: Dus vorige week waren er weinig uitzendingen van Koffie en Chai Sunnewallo.
0: Ja.
1: Was niet mijn schuld.
0: Nee.
1: Ie meneer wat bier al lapen.
0: Verbouwing mee bezig. Really. En ik had de kinderen bij me. Dus ja, en kamwa hem kreeg. Dus ik doe drie dingen tegelijkertijd natuurlijk. Dus ja.
1: Kalitingo.
0: Oud-Hitje. Maar sap na bolebe. Maar dan doe je heel veel dingen tegelijkertijd. En dan radio op Hitje en Kjalake. Dus ja, dan. Dat kon even net niet.
1: Tja, geef niet. Maar dat is je vergeven, Lloyd.
0: We zijn er weer.
1: Brassafest.nl per dekle.
0: Ha, to dekle. En ja, zorg ervoor dat je de tickets op tijd koopt. Voor jou, voor je vrienden, kennissen, voor je parivaar. Met je gezin moet je daar komen natuurlijk.
1: Nog 3-4 dagen maar, hè?
0: Aha.
1: Dan koop je het voor de beste
0: vier
1: prijs.
0: 4 dagen, super early birds tickets. En fase 3, dan niet allemaal hangen, Hojega. Maar kijk maar, de tickets zijn nog steeds goedkoop. Maar koop van tevoren, dan heb je de tickets goedkoper. Wacht ik er die einde bij, dan ja... Dat wil ik je dan niet, hè? Maar ook bol je klieg.
1: Ja, zo is het, Lloyd. Dankjewel. Mooi zijn hier. Groetjes.
0: Ja, ook. Dankjewel.
1: Ai, ai.
0: Ujjala Radio ka. Program Koffie Chai Middag Show. Ja, te gaan niet zoenen, Sunwalo. En Roshana Balgobin is ook aanwezig op Ujjala's Brasa Milafest. Morgen weer een Koffie Chai uitzending. Koffie Chai middagshow op Ujjala Radio. Mooi zijn hier. Fijne dag. Roshana Balgobin. Ook aanwezig op Brasafest. Roshana.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uzana Radio.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Natje toe. Hatu natje toch? Yes, yes. Brazzafest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition GI.

Get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl and Ujala Radio. Brassafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan Hetog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 4 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brassafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brassafest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
0: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. Donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin onder bloeddonoren. De donor had milde klachten. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De laatste keer dat iemand in Nederland een infectie met het West-Nijl-virus opliep, was in 2020. De politie heeft 2 jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit het appartement geblazen. De 2 zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 1:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds in noordoostelijke richting uit. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitsland stuurde blushelikopters en om 6:00 vanavond worden Noorse helikopters verwacht. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 mensen omgekomen en 4 gewond. De aanval was op de locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf ook onderdelen voor drones levert aan het leger. Gisteren was al een van de grootste luchtaanvallen sinds de Russische invasie 4 jaar geleden begon. Oekraïne vuurde zo'n 800 drones af op de regio rond Moskou. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem ze baat kersen kwee. Orham. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer hè. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heeft. Nog 4 dagen te gaan, Tujal Dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Ujala Live. Toe, Janne, hij toch?
4: Je hebt Ujala Radio. Raat or din, subeh se lekar sham tak, 24 ghante sirf. Aapke liye.

You are Ujala Radio Headlines. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. En om de toenemende droogte en stijgende temperaturen in Nederland beter te bestrijden, gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

पक्षी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची।

0: live vanuit de hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dikker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazzafest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzafest, Indoor Summer Edition, Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people, dus hazaan load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zozo mee. Shining so bright. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Vagdesign. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia en Fardine en Vinay Kalpu. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Jakke in Naj Nation. Dilsi Dance, Dizzy Rhythms. Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaat. DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dikker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een Nederlandse bloeddonor is het Westnijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguine onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De betreffende donor had milde klachten. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in het Noord-Hollandse Heilo is gisteravond het lichaam van een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard gevonden. Een 20-jarige man uit Heilo is aangehouden. De politie wil niet zeggen hoe de vrouw is omgekomen en of ze de verdachte kende, maar gaat wel uit van een misdrijf. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Vanaf vandaag helpen Duitse en Noorse helikopters bij het blussen van de brand, de grootste natuurbrand ooit in België. Ongeveer 3000 hectare veengebied is verwoest. Nederland zet 1 Chinook-helikopter in. 2 Zweedse blusvliegtuigen zijn al actief sinds het weekend. En een 30-jarige Amerikaanse wandelaar is overleden na een blikseminslag op de Siciliaanse vulkaan Etna. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied. De brandweer trof hem nog wel levend aan, maar hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten overleed een wandelaar door bliksem tijdens een bergafdaling. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+. तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया
11: ब्रास फेस्ट सैटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त GIA इवेंट सेंटर में Super early bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird tickets voor fase 2. Abitek, doe Garitseke het. Nog 4 dagen te gaan. Doe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird tickets via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus in Nederland opgelopen. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in het Noord-Hollandse Heilo is gisteravond het lichaam van een 19-jarige vrouw uit Heer Hugo Waard gevonden. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. En een 30-jarige Amerikaanse wandelaar is overleden na een blikseminslag op de Siciliaanse vulkaan Etna. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op dit moment op de weg. Een paar files die opvallen. De A12 om te beginnen. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controles staat 10 minuten oponthoud. Een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Die is gestrand tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. Dat 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tenslotte de A50 Oost richting Arnhem. Daar is een spoedreparatie aan de gang tussen knooppunt Valburg en Grijzoord. Er staat 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus in Nederland opgelopen. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in het Noord-Hollandse Heilo is gisteravond het lichaam van een 19-jarige vrouw uit Heer Hugo Waard gevonden. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. En een 30-jarige Amerikaanse wandelaar is overleden na een blikseminslag op de Siciliaanse vulkaan Etna. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke heet. Nog 4 dagen te gaan. To Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center. Den Haag is zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzavest.nl. Alleen via de officiële festival website brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrae. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke heet. Nog 4 dagen te gaan. To Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden en had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden mocht worden gebruikt. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn vanochtend van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen. De besmetting werd vastgesteld tijdens een wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguin onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. In Rusland zijn door de politie zeker 35 mensen opgepakt van de Russische oppositiepartij Yabloko. Partijleider Nikolai Rybakov maakte dit bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke het. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets. Via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: QR.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd weinig aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en de meest opvallende op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven een kleine 10 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Voor Lexmond doe je ook 10 minuten langer over. Bergingswerkzaamheden op de A27 van Gorinchem naar Breda. Dat is aan de hand tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte in het zuiden van het land de A76 geleden richting Aken. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Ojala Radio per peshkarte hain. Ab aapke liye ye musical number.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn vanochtend van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Tot vrijdag wordt er fysiek gecontroleerd. Bij een Nederlandse bloeddonor is het Westnijl-virus vastgesteld. En in Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin Heer, door Zalgren Heer. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moon Sanskar Heer. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06-14-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk Toegaritseke. Nog 4 dagen te gaan. Toejal dieker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000 Dus Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Full Plaza en lounge. Maak op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shop. En eten, dansen en genieten. Our, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umar en Squats met Umar, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluiten via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utex.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Toe je toch? Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GI Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk, toe Garitseke heeft. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden, maar had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was Amalia en Alexia te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der H. prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van 2 bijlen, waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der H. zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met de fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. Dat maakte partijleider Nikolai Rybakov bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny
7: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk, toe Garitseke heeft. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Toe Jaldikar. Wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets. Via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud nu op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever. Bij Horen Noord zijn twee rijstroken dicht. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. Dan de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A50 ten slotte Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo. Gaat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: You are. Ujala Radio, सबसे बड़का वाला 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio. You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

जैसा कौन है इन है बखोन ओक में बहोशो हवास या सो प्रख्तग मोहम्मद रफीक कोफर गाना gebracht door ja Mr. Mooka. Je bekend van de formatie Express en dit is zijn single release. Ja, een prachtig mooie gana, vol bewondering, vol liefde en heerlijke warme gevoelens hier zo over je favoriete radio. Ja, echte mensen die zijn zeldzaam, Tere Jeza Konehe. En bijzondere harten, die zijn nog zeldzamer. Ja, blijf lekker luisteren, want hier op jouw favoriete zender vieren we de magie van bijzondere connecties met de mooiste gana, met de mooiste muziek. Hier zo Satisat Orwobi Amit Jeramkesat. Ja, is maar een mooie groep, zo het Bollywood Ghana. De prachtige mooie stem van niemand minder dan Vishal Mishra on the vocals.

filmpje naam is Skyforce uit het jaar 2025. Or Awaz, niemand minder dan Vishal Mishra on the vocals. Ja, Kyamiri, ja, taati hai, hazati hai, rulati hai. Ja, ware herinneringen die blijven fluisteren, ook als de tijd verder gaat. Ja, prachtig mooi, hartverwarmend, komt uit de film Skyforce uit het jaar 2025. Ja, en dat vertelt het verhaal rond India's eerste luchtaanval tijdens de Indo-Pakistanse oorlog van 1965. En dat benadrukt moed en opoffering van piloten. Ja, daar gaat de film Skyforce over en deze Gaana Kyamiri Yaad Aati Hai, ja, die komt dus uit deze film. Ja, blijf heerlijk luisteren, blijf heerlijk afgestemd, want hier op je favoriete zender Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio Ujjala blijft de muziek elke emotie vangen die jouw hart voelt.

तुमसे बेहतर, तुमसे प्यारा यारा कोई नहीं। Ja, ware liefde. Zie je niet in perfectie, maar in hoe bijzonder iemand voor jou voelt. Ja, prachtig mooi, Ghana. Een lied vol tedere liefde, warmte en die zachte emotie die je hart helemaal, maar dan ook helemaal tot de nok toe vult. Ja, prachtig mooie Ghana uit de film Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari. Is een romantische comedy, ja, over twee ex-partners. Ja, je kan de namen al raden. Gaat over Sunny en Tulsi. Ja, ze ontmoeten elkaar om hun exen terug te winnen door een nep verliefd te doen op elkaars bruiloft. Maar ja, dan ontstaat er iets onverwachts te zijn zelf. En dat kan je natuurlijk allemaal raden. In ieder geval een leuk verhaal, komisch en romantisch tegelijkertijd. En werd wereldwijd uitgebracht in oktober 25. Ja, soms hoor je die liedjes en dan denk je, ik kan al een beetje raden waar de film over gaat. Het gaat natuurlijk over de liefde. En als je dan een klein beetje verdiept in de, ja, in de onderwerpen waar de film over gaat, ja, dan wil je de film toch wel zien. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, het is gezellig, het is ontspannen. We houden het heerlijk relax vandaag. Waar je ook bent, hoe je dag ook start, doe het in ieder geval lekker ontspannen. Ja, het is een mooie dag vandaag die we samen ervan maken.

Candy Baline, Suta Ishke Jagadena. Ja, de prachtige, heerlijke, mooie stem van Diljit Dosanjh. Een nummer, een Ghana vol energie, charisma. En natuurlijk die onweerstaanbare charme die Diljit zo eigen maakt. Je gaat over charme, daarom heet deze Ghana Charmer. En charme is niet wat je zegt, maar hoe je je laat voelen dat je er bent vandaag. Ja, Diljit Dosanjh, hij is niet meer weg te denken. En ja, je hoort zijn moderne beats. Je hoort die heerlijke beats in zijn Ghana. En daar zei er niet bij stil dat hij ooit zong in zijn jeugd. Dat hij begonnen is als religieuze zanger in gurdwaras. Ja, een gurdwara was zijn eerste muzikale podium. En daar heb ik het over Diljit Dosanjh. Ja, je bent afgestemd op Ujala Radio Orwobi. Ami Jeram Kissaat, waar je ook bent. Geniet van elk moment en blijf lekker luisteren. Want hier op jouw favoriete zender laat ik je lachen, laat ik je glimlachen. En laat ik je ook een klein beetje dansen en genieten van elke beat.

Ja, Ujala is de tijd om te ontspannen en te genieten. En je helemaal onder te dompelen in de sfeer en de sound van de heerlijkste Ghana. Ik zeg het altijd, soms zegt stilte meer dan 1000 woorden. En blikken, die vertellen vervolgens de rest.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Vandaag is een rechtszaak begonnen tegen de man die van wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en hebben een boete van €500 gekregen. Tot vrijdag wordt er fysiek gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujala Radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De tip over het moordwapen dat bij de vergisboord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Vandaag is een rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en hebben een boete van €500 gekregen. Tot vrijdag wordt er fysiek gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk, doe Garitseke het. Nog 4 dagen te gaan. Doe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazzafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzafest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To souvenir. To decor. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzafest mee. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk, doe Garitseke het. Nog 4 dagen te gaan. Doe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe Jan het op.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Ha prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van 2 bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Ha zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Spanje voorziet 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten in Ceuta. Dat zegt migratieminister Elma Saiz. Na het massale grensoversteek eind juli verbleven er nog 5.000 tot 8.000 mensen. Gisteren demonstreerden honderden migranten tegen hun slechte omstandigheden. Een hoge bestuurder beschuldigde de overheid vandaag van passiviteit en dreigde met juridische stappen. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorkum negeerden, zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Nederlands kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook buitenlandse chauffeurs worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. En dan nog het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op, verder zuidwaarts wordt het bewolkt. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. De minima liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 16 tot 19 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal dikker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Tujal dikker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
3: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever voor Horen Noord 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels door. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Kooimeer 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Hier is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Gorinchem en Sliedrecht. Twee rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een kwartier. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek voor Presikhaaf 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, I'm Katrina Kev.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora.
4: Hi, mein Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Mein Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

आजकल हम लोग के बैठक गाना जो सुनीला नया बैठक गाना सदियों से आया रखेगा ऐसा वक्त बैठक गाना खो नॉर्मल हैगा साधारण हैगा मोह में बात में हैगा और कोनो कोनो बैठक गाना में तनी या वो मुझे नुमा schuin ja schunnig woorden voorkomen hoe hega dus oude hega maar ja hangt er vanaf hoe je daarna luistert natuurlijk hè Ujala Radio je hensen wallo Ujala Radio gezien hamlaren hè headlines voor vandaag en nu Shivam Rajaram tu jani toch Shivam Rajaram aanwezig op Brasa Fest Ujala's Brasa Mila Fest in GI Events Center mee Shivam Rajaram Headlines voor vandaag. Aatso Marsatra Tarik Agus Kleem. Vandaag een echte weersomslag. Het Nationaal Hitteplan is beëindigd. Natuurlijk. En de dertigers verdwijnen voorlopig van de kaart. Dus voorlopig 30 graden hoiga. Voor het nieuws. Heb ik vooral de ontwikkeling van vannacht en vanochtend geselecteerd voor jullie. Arkabat, twee minderjarigen aangehouden na een zware explosie in Zaandam. Bij de ontploffing vannacht werd een deel van de gevel van een appartement weggeblazen. De twee jongeren werden kort daarna in de buurt aangehouden. Sterke start voor de Nederlandse hockeymannen op het WK. Het nationaal hitteplan is beëindigd. Aardje, Baris, Zjadehoniwalhe, af en toe schijnt de zon. En enkele bij, het KNMI heeft geen waarschuwingen. Geen waarschuwingen uitgegeven. Dus dinsdag, Bjaan, heerst de Badishoga. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïnse havens aangevallen. De Europese Unie bereidt voor dit najaar haar meest vergaande sanctiepakket tegen Rusland sinds het begin van de oorlog voor. Nieuwe diplomatieke poging rond Gaza. De Chinese economie verliest momentum. Zowel de industriële productie als de winkelverkopen vielen in juli tegen. Vooral de zwakke binnenlandse consumptie blijft een probleem voor Beijing. Namaskar, een hele goedemiddag Nederland. Welkom bij Ujala's middagshow Koffie or Chai. Het is maandag 17 augustus en na een week waarin we bijna iedere dag begonnen met 30, 35 of zelfs 37 graden, hebben we vandaag eindelijk een ander verhaal. Astani, ja, vandaag is het lekker. Maar nieuws stopt natuurlijk niet. En allerlei onderwerpen, Jo Arend Likker heb jij gaan. Ja, haast u ermee. Ja, ik was zakken mee lekker. Al die onderwerpen. Wij kijken vandaag naar een explosie in de Zaandam. Een uitstekende start van de Nederlandse hockeymannen op het WK. En een duidelijke weeromslag. Ujala Radio, je heet een wallo. Oor Ujala Radio, Kizri. Tori dermee, Anne Willeheid, Anne Jendrika Singh. En dan starten we met Koffie Chai Middagshow. De Koffie Atto Hantiarka Liberty. Voor Arend. Bas, Arend Kindesaar. Ik had ouder hier, ik had de nieuws hegen. Een paar van die berichten waarvan ik denk, ja, ga hoor hegen. Vrouw van 19 jaar, doodgevonden in woning Heilo. En een man van 20 is opgepakt. Amerikaanse toerist overleden na blikseminslag op vulkaan Etna.

En Vietnam. Vietnam wil scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren terugdringen. Momenteel worden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. De regering vreest dat dit op termijn onder meer kan leiden tot een groot mannenoverschot en meer gendergerelateerd geweld. En waarom geboren er meer jongens dan meisjes in Vietnam? Orjehe Virish, Virish, 100 Biaiga, Ujalake, Brasa, Mela Fisper.

0: Corey, hey, Viresh yes. van Sensation. En hij is er ook. I-100, Biaiga, Gia Event Center mee op Brasa Vespa. Toch, Anand? Viresh, hè?
1: Ja, zeker. 100,
0: goedemiddag.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Goedemiddag.
1: Kijk eens, Lloyd.
0: Ja, mooi, mooi, mooi. Toen dan niet takkel de kaiga. Toen niet de kaabiega. Was ja, wie dan niet takkel. Is het laat geworden?
1: Ja, dat feest doe je toch.
0: Gefeliciteerd nog met je wederhelft.
1: Toch?
0: Ja.
1: Toen ja, nee, soms. Tora jada hoe jij ga soms. In leeftijd wapen.
0: Oh, toen bolek je toen bolwaai je lekker. Toen na zijn haar bij
1: elkaar. Je leeftijd gaat wel een rol spelen hoor, op enig moment.
0: अरे अरे वो कैसे हो सकेगा
1: सुनना जो नंद में जवानी में जो जो चीज कर सकेगा बुढ़ापा अपन में ना कर पाई है
0: अरे अबे तू लाच बोलेगा 60 इज 40
1: या मैं सोम्स फूल ये दैट इट सो इज ये वाले नहीं तो खेव मार बॉय हां कभी कभी जाना ही है कि
0: जाना है
1: Thora se leeftijd wat in de weg ba.
0: Ja,
1: dat zit in de weg af en toe.
0: Ja. Je kan niet alles, hè. Je kan niet alles. Je moet het ook accepteren. Je hebt toen boerwaal, ja, hè. Dan moet je accepteren. Dat is
1: dan moet je een beetje rustig aan doen.
0: Je moet dan niet rustig rijden. Ja, inderdaad. Je moet van andere dingen genieten, toch?
1: Je weekend twa bhar hem ik boenna rustig kalli. Dus je hebt twa bhar de kie thakalla bij oro.
0: Absoluut. In hem, jablik, Brazafest na donhe tablik doet thakal rijden. Ook er, hoe heb twa baan met die thakal rijden?
1: Dat niet per se hoor, maar een weekend banal heiga, Lloyd.
0: Ja.
1: Kito ghoome khati, kito rust kare khati.
0: Weekend banal heiga, ghoome khati, rust kare.
1: Omdat door de weeks, meestal mee kaam kare heiga, of school kare heiga, of whatever.
0: Ja.

0: done with that. Happy and fast rhythm, toh.
1: Yeah.
0: Ki nau baje shuru kariye, paanch baje don hoiye, and then, hai.
1: Ma tu to raat aur din kaam kare, dus yeah. Kab tu rest karega?
0: Kabhi na.
1: कभी ना
0: हम ना सूतीला ना खाईला ना पीला खाली काम करीला नहीं तो दुनिया प्रलय हो जाएगा जाने तो
1: दुनिया प्रलय हो जाएगा अब हम
0: यमूत वेल अफ एंड टू दैट इज वेल द लेस नैचुरली राइट Je moet wel de signalen van je lichaam serieus nemen.
1: Altijd doet, altijd ook jij zo'n keer door de hingen gaan bolen toch? Als je lichaam zegt van, hey, toe takkel bate, dan, hey, best het toekomst naar je keren, want je forceert erin, maar je pleeg leef, hoe zeg je? Roofbouw.
0: Pleeg je erop. Ja. Nee, dus een korte periode je signalen negeren is misschien niet zo'n probleem. Maar als je dat structureel doet voor een lange periode, dan ga je op een dag die rekening gepresenteerd krijgen bij je.
1: Amelijk, we staan niet meer. Het is wel eigenlijk. We gaan blijven maar doorgaan. Hè?
0: Of ligt er niet meer.
1: Is het ook bij andere mensen?
0: Het is een menselijke eigenschap, Lord.
1: Menselijke eigenschap.
0: Dat als je eenmaal in een bepaalde flow zit, of er is een bepaalde druk, of je wil iets graag, dan ga je gewoon door.
1: Mm.
0: Je hebt vaak ook geen keus. Althans, afhankelijk van welk type mens je bent. अमाने शमांग दी देंग फन ऐ सुनना जैसे चलें दे हाँ तो और कुछ लोग हैगा जोन बोली फन सुनना एको मौका हैगा एको अपॉर्चुनिटी हैगा या तो कोई हमें फरवाह करे कुछ दन दख हैग में आउटर्स तो बेस्ट दून या दस अफंकलिक फन हुई इन इट लाइफ स्टार्ट देंगे को लोट
1: या ik las net een verontrustende bericht vanuit Vietnam.
0: Ah, kaap, bol, kaap,
1: Vietnam en kaap, we hebben jada admi lonen geboren dan meisjes geboren. Hoe kan het zo scheef daar zijn? Of is het in het algemeen zo, Dunia Verme?
0: Nou nee, volgens mij is het gewoon 50-50 overal, hoor, Lloyd.
1: 50-50? Nou ja.
0: Volgens mij wel. Ja, waarom zou dat verschillen?
1: Patana, hè?
0: Toen had ik een verklaring de waarom het zo. Kijk, mensen manipuleren het soms.
1: Ja.
0: Pahile, purana zamana me, sait abbe ho wat hoye cha, ik weet niet of dat zo is.
1: Ja.
0: India ke boiti me bijvoorbeeld. Platteland pe. Dat mensen liever een jongen wilden hebben, een zoon.
1: Ja.
0: In plaats van een dochter. Want ik een dochter, ja, dat is toch een beetje lastiger allemaal. In het opvoeden.
1: Ja.
0: Later ook er bjaker je, dan moet je de hitch gaan betalen, dan moet je. Weet je?
1: Ja.
0: Dus ik Chauri wilde ze liever niet hebben. Ze wilde liever een boerhapa ke lati hebben, Lloyd.
1: Boerhapa ke lati.
0: Jaise tu se tikal le bate. Doe je lati se tikal le. Ik wil links en ik wil rechts.
1: Dus als je op je zoon moet gaan leunen, weet ik niet of het nog steeds geldt, hoor. Ki ubelatia kamaiki na kamaiga.
0: Nou ja, zo'n Hindustani geloven daar nog in, hoor.
1: Ja, no?
0: Boerhapa ke lathi.
1: Ik denk dat
0: is weer meer met Hindustanen het geval, bij Hindustanen het geval, dan niet Hindustanen, denk ik. Althans, niet bij die bakra.
1: Ja, maar ik denk dat bakra, je meer...
0: Die bakra, die leunt minder zwaar op die zoon.
1: Ja.
0: Maar ik ook Hindustani, ik heb een bepaalde verwachting. Van, maar betuwa ba, ik keer oppar hem bouw kar sakila. Want betuwa joan ba ubiya ho jai, uparaya haiga.
1: Ja, ja.
0: Zo denken we wel, hè?
1: Ja, maar ja.
0: Je kunt zeggen dat we niet zo denken, maar over het algemeen denken we wel zo.
1: We denken wel zo.
0: Van, uparaya ba.
1: Ha.
0: I chal jai kono ke dusar ghar me be, toch? En die moet daar iets opbouwen. En betwalle gebolie van, nou man, ito hamar ba jiwon. Het omgekeerd is waar in de praktijk.
1: Oei, net een maatje bolle. Oei, net een maatje bolle.
0: Is het omgekeerd in dit geval.
1: Ja.
0: Maar dat is weer een andere ding. Maar over het algemeen willen mannen, mensen liever een zoon hebben in dat soort arme landen.
1: Ja.
0: Omdat die zoon harder kan werken, langer mee kan werken, blijft thuis, zorg voor die ouders. Ze hebben geen pensioen.
1: Ja.
0: Hoe zit man pensioen en zo'n toroi,
1: ja,
0: luid.
1: Ja.
0: Dus dan moet je het van je kinderen hebben.
1: Ja.
0: Dat betwa patolage rij jaiga saman makkelijker dan bij bitia en damaat.
1: Ja.
0: Zo is het gewoon.
1: Ja. Nou ja.
0: Als je dan jaan het hoort, mensen die dit niet herkennen, ja, India met dik leek die. Maar dan moet je wel naar platteland toe.
1: Platteland. Maar bij platteland met je wijs net je leren?
0: Heer Jaga Village, hè?
1: Ja.
0: Eerlijk gezegd.
1: Ja. Nou ja, over een mooi bruggetje naar India. India is 15 augustus, Azadi Manajasaman, afgelopen zaterdag.
0: Independence Day.
1: Our Modi Boli zeiga dat hij voor de studenten wat gaat doen. Gratis online cursussen of wat dan ook, of examen of wat dan ook. Want die Kokkertje partij, die hebben toch een beetje hangamakere bij mappen. Die hebben het wel een beetje. die kakkelijke...
0: Tot de oor bigaar de weg.
1: Cockroach.
0: Janta Partij
1: heeft het toch wel voor hem een beetje moeilijk gemaakt. Ook een minister van Onderwijs is ontslagen ook.
0: Ja, maar dit probleem, hè, Lloyd, speelt niet alleen in India.
1: Ja.
0: Speelt in heel veel opkomende landen. Dus wat is er gebeurd? Even in een nutshell. Chota me hem bataila. Zo nu wel, oké? Dat niet, ja, nee. Chota me, die staat er niet bij stil. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Dus ruraal gebied. Dus keizer heeft hele economie India, oké? Of dus dat deske bietje, garib deske. John is uit opkomend, ba. Ussap raha landbouwers. Sap koi, ketier. हाँ तो इंडस्ट्री थोड़ा रहा कंट्रोल थोड़ा रहा फाइनेंशियल इंस्टॉलिंग थोड़ा रहा जहाँ ये काम करे दस व्हाट दे द मेस्ट मेंस वार लैंड बाउवर्स ये वर्क तो पर लैंड ये फर्दिंद सॉरी ये फर्बाउ द व्हाट ये लीव द दार्फन ये खींग हंडल ड्राइव में तलकार कहीं बेचा था कोई बाजार में कहीं अपन ब्यूरोमान से रॉयल करे कुछ सो इज इट हेल लंग खान लॉयड दस फिर का भल ऑफ गिव मेंट खींग द बफोकिंग jongeren, schoolgeil. Ze gingen naar school.
1: Ha.
0: Ze haalden steeds hogere opleidingen, deden ze.
1: Aha.
0: Dus je kreeg een bepaalde economische ontwikkeling daardoor.
1: Ja.
0: Maar het sloot niet goed aan op die grote bevolkingsgroei die er was. Dus plotseling, en die banen voor die mensen, die liggen nog steeds niet voor het oprapen.
1: Nou.
0: Dus dan heb je wel gestudeerd, heb je zelfs een universitaire opleiding gedaan... Maar kan China me heel haalbaar? India me heel haalbaar?
1: Yeah.
0: Brazilië me heel haalbaar? Dus hier is me als zeggen dat die jongeren plotseling heel hard hebben gestudeerd, maar ze hebben geen werk.
1: Geen werk.
0: Terwijl ze dachten, ik heb een parnelijke leven. De appen maaibab, ik ze wakker op, ik ga een beter leven opbouwen.
1: Yeah.
0: Maar dan heb je gestudeerd, dan heb je diploma's, maar je hebt geen werk.
1: Yeah.
0: Dus die economische transitie. John Saman ke raha, kaam wali, John landbouwer pahle raha, chahi ga industrialiseer kareke. Dat gaat met horten en stoten.
1: Yeah.
0: Kut din baat, mooi ho jaiga, maar het heeft even tijd nodig.
1: Yeah,
0: het heeft 20, 30 jaar nodig misschien zo'n transitie, Lloyd. Dus dat soort landen zitten vaak midden in die transitie.
1: Yeah.
0: Ki landbouwer, landbouw jaha nummer 1 raha, ab dhire dhire chahi ga industrie nummer 1 howeke. Dus dheer parhal likhal admi India mein bhi, je hoeft ze niet slimmer te maken. Ze zijn al slim genoeg. Je moet banen creëren.
1: Ja, maar ja.
0: Je moet banen creëren.
1: Maar ja, kan je zijn banen creëren? Kan je gewoon een fabriek
0: drie lampen? Janta partij is goed.
1: Janta partij. Oh, ik had die.
0: Janta partij ze pushen.
1: China me heb je van die kantoren door waar die mensen zogenaamd gaan werken. Bolle ja kampen, maar kampen, nou ja, huren ze ruimte daar. Heb je dat ook in India of in Brazilië ook?
0: Dat van India, na Janila, en van China weten we het zeker.
1: Ja, dat weten we zeker.
0: Dat het echt een hele industrie is daar. Dus kan bewegen. Dus. सुनने वालों से जानत होएगा भी मालूम हम लोग बताएं इधर ऊपर इधर भी दस कहाँ होएगा दी मेंस स्टूडेंट है दी यंग रखा ना स्कूल यूनिवर्सिटी जाएगा समान डिप्लोमा निकाल रहेगा एक से एक डिप्लोमा और लंदन के काम ना मिले छोड़ियन के भी ना दस समान अब शर्मा हैगा घरे रहे खाती वन तो कर माय बाप खात भी एगो शर्म रह कि देख हमार बेटवा बिटिया पढ़ीस बा माँ काम ना है ओके दस Om die ouders niet te laten schamen en zelf ook niet daarin terecht te komen, Lloyd, gaan ze zogenaamd aan het werk. Rog.
1: Is toch triest, hè?
0: Soms maaibab niet eens janega. En dat betalen ze daar, hè?
1: Yeah.
0: Tegen ook kantoorgebouwen hier. Dus dat betaal je zelfs om daar te mogen zitten. En dat is pahinke jaisa, man. Ja, eigenlijk is het best wel triest.
1: Ja.
0: Aan de ene kant is het best wel komisch ook. Hè?
1: Ah,
0: dat je denkt van, hey, ik ga hoegen. De mensen houden zichzelf voor de gek. Maar je moet je voorstellen dat je daar zelf onderdeel van zou zijn.
1: Ja.
0: Lloyd.
1: Boy.
0: Toen parle, likle, sapkoets, of door buurman ke welkom, maar ook een naam.
1: Toen ulte paisa om daar te zijn. En eind van de maand heb je geen salaris gewoon.
0: He? Maar dan doe je alsof je aan het werk bent.
1: Hey,
0: terwijl je eigenlijk met elkaar wel in een gebouw zit.
1: Yeah.
0: Ze zijn allemaal druk. Ze hebben allemaal een laptop bij zich. Ze lopen de hele dag rond met elkaar. Dus dit is een beetje falend beleid, bolse ik heb hier.
1: Yeah.
0: Maar eigenlijk is het de economie die aan het transformeren is.
1: Yeah.
0: Nou dieren, badle.
1: Nou ja,
0: en daarom, dat heeft tijd nodig.
1: Nou ja, daarom hebben we heel veel van die experts uit India hier in Nederland. Wij hebben ze wel nodig hier in Nederland. Maar ja...
0: aan de andere kant, hè, Lloyd. Aan de andere kant. Kijk, als je gestudeerd hebt en je vindt geen baan... Misschien moet je dan zelf iets opzetten.
1: Ja, kan ook.
0: Misschien moet je dan zelf met een groep jongeren zeggen van, weet je wat? Hamluk palibati bij, ik zeg maar wat hoor.
1: Ja.
0: Hamluk janila computer ke bare mein sab kuch. Lau chali go computer ke saak kuch kholi ja, kuch kari ja. Software tu jane banawe. Chali, weet je dus, je hoeft niet altijd alleen afhankelijk te zijn van wat de overheid of wat bedrijven doen. Je kunt zelf een bedrijf beginnen.
1: Ja, ja.
0: Hij is een wissotsakee.
1: Hij is een wissotsakee, dus ja.
0: Als je toch niks te doen hebt, in plaats van een fake kantoor te zetten, begin een fake bedrijf.
1: Ja.
0: Fake bedrijf was uit kabi kabi. Plotseling vooruit, jij is een you never know.
1: Toen hij aan zijn keer. Nou ja. Als ik in mijn veld onderzoek
0: kon je heen gaan. Kon sankat he. Toen op een sankat betalen.
1: Hamen kon je sankat na he. Maar we hebben bijna elke uitzending een mijn veld onderzoek. Als ik in mijn veld onderzoek kon je heen, heb je een onderwerp waarvan je denkt van, nou, hier heb ik het weekend over nagedacht. Of admiral tussen kon je poesje ba.
0: Nou man, na zo'n jullie luid. Maar Sunna, maar weer wat denk toch?
1: Ja, weer wat op bedelgen.
0: Weer wat bedelgen, dieren, hè?
1: Ja, en ik ben bang dat het zo blijft. Ik kan niet panie berzigen.
0: Nou, hoe gaan we niet? Maar in elk geval, je hebt wat bar bolet horas garbar rehiga.
1: Ja.
0: We gaan zien hoe het volgende week is.
1: Maar het is goed toch, die verkoeling is goed, want het heer dien hem ook keer gaan willen. Hij zijn weer waar, dit moeten we ook accepteren.
0: Ja, maar barcona moeilijk, het chaloid.
1: De kletter?
0: Eerlijk gezegd.
1: De kletter, op de hoed klagen kregen. In hoe weer wat bijna moet heggen?
0: Het is nooit goed.
1: Het is
0: ook nooit goed. Zo'n verduistering wat de kleren, heb je dan de kleren?
1: Ja. Zo'n verduistering toch moeilijk de kleren, hè?
0: Vond je het indrukwekkend?
1: Nou, nee, ja. Het is zo voorbij gegaan. Dus ja, het na Dianam Nederlie. Ik weet niet of jij ernaar gekeken hebt, maar houd na Dianam Nederlie.
0: Ik vond het niet heel erg indrukwekkend. Ja. Dan niet dat kleren, maar ja, ik... Sunna. Om daar een uur te gaan staan en te kijken. Pak laat hij hem. Leuk.
1: Ik heb mooi bril bij een keer takkeerd. Zo'n verduistering.
0: Ay, brilul saprahat.
1: Of je gaat helemaal naar Spanje, naar dat ene gebied waar je dan duidelijk kunt zien de zonverduistering.
0: Ik moet zeggen dat ik twee keer één minuut heb gekeken, Lloyd. Ongeveer. Ja.
1: Ongeveer.
0: Twee keer een minuutje heb ik
1: maar
0: gekeken.
1: Het is toch, het is een soort van hype. Hè? Iedereen wil opeens zonverduistering gaan zien.
0: Nou ja, hier op de dijk bijvoorbeeld bij ons. Ha. Almere mee. Janiketa en Miguel had dijkwappen. Omdat je dan vrij zicht hebt natuurlijk. Je keek richting Amsterdam vanuit Almere.
1: Ja.
0: Want dat is dan zeg maar het westen. En dan keek je die kant op. Dus vanaf de dijk had je vrij uitzicht. Dus het was wel mooi. Hamna Gelicha, maar Dheran Migala. Maar het was chockvol daar, die hele dijk.
1: Dus Hamluk.
0: Dus dat was wel een happening. En mijn breedhoed leek ik al.
1: Ja.
0: Picnic. Kijk, dat is wel weer gezellig.
1: Heb je gekeken, kwam daar na. Je kon ook daar wat gaan verkopen natuurlijk. Hè? Dan kan je ook geld verdienen.
0: Zeker. Je kunt altijd geld verdienen.
1: Altijd. Ze zeggen toch, Paiswa Rastoppa Hega.
0: Het ligt voor het oprapen.
1: Het ligt voor het oprapen. Maar
0: dus Suriname heb je vaak discussie reeds, hè? Met mensen die Suriname kennen. Beter kennen dan ik het ken.
1: Suriname, maar toen wat jij hebt hier.
0: Hamar lievelings deze jaar.
1: Maar Suriname kan niet zoetje. Je zit toe zoetje. De naam appelen. Kabel Admilong Bekam. Wapper. Chelle wil hegen. Kushnaker hegen. Die zouden we nu een goed leven moeten hebben daar toch?
0: Nou ja. Dus vrienden van mij. Van ons. Bekenden die vanuit Nederland daar naartoe gaan, die komen allemaal wild enthousiast terug. Hè?
1: Ja, hoe ze mangen
0: een paar weken terug. Weken terug kwam Soudhir terug. Soudhir kwam terug. Helemaal wild enthousiast. Dus die man heeft urenlang verteld wat ze in Suriname allemaal kunnen doen.
1: Heb je niet weer geneutraliseerd van Soen? Soen.
0: Abneem maar nee, hoor jij. Chorde. Maar die man heeft urenlang gepraat en verteld aan me welke mogelijkheden er in Suriname allemaal niet zijn.
1: Ja, ja.
0: En hij begrijpt het niet waarom die mensen die mogelijkheden niet met beide handen aangrijpen. Want het geld ligt voor het oprapen in Suriname.
1: Ja.
0: Je kunt elke business beginnen, je kunt van alles doen. Er zijn legio mogelijkheden, al dus Soudhir.
1: Ja.
0: Soudhir waboli, zat je?
1: Ik heb dat maand een keer, doe ze maar met jij. Maar ja.
0: Dus ik heb als probleem, Lloyd. Aha. Inderdaad, dit wat jij zegt, een beetje aansluitend daarop. Maar een probleem, Janik, want je bij hem, jij lekker nog dit. Jij doet dit. Daar raak ik overenthousiast van dat land.
1: Ja, natuurlijk toch? Je ziet allemaal kansen.
0: Ik wil meteen daar iets doen. Meteen gaan we een investeren krijgen. Man krijg ook Harkin Lego, Jaminkin Lego bedrijf. Dus ik ben wel zo'n type hoor. Wat heel makkelijk beïnvloedbaar is.
1: Ja.
0: Kennelijk. Maar of je kunt het positief vertalen. Ik zie overal wel mogelijkheden.
1: Ja.
0: Dat kan ook. Ja. Zo kun je het misschien ook zien.
1: Ja. Maar ja, goed. Je moet wel doorzettingsvermogen hebben. Want doe ze deze mee toe. Nou ja, niet regelen. Dan kan je zeggen, ja, krijg je wel de mogelijkheden. Word je wel...
0: Je moet natuurlijk, ja, dat is een leerproces.
1: Ja.
0: Maar soms heb je een kennisvoorsprong, hè, Lloyd?
1: Ja, moet er.
0: Dus mensen die in Nederland zijn, hebben soms op bepaalde gebieden een kennisvoorsprong.
1: Ja.
0: En met zo'n voorsprong kun je in Suriname bijvoorbeeld... misschien wel iets doen.
1: Ah.
0: Dus stel je voor, je bent hier ICT'er. Ik zeg maar wat.
1: Ja.
0: In Nederland. Stel je voor dat je in Nederland top ICT'er bent... en je gaat naar Suriname toe. Ja, dan zie je mogelijkheden.
1: Dan zie je heel veel mogelijkheden, toch? En zo die is...
0: Bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, hoe dik van hé, ka hou je hapje. Hé,
0: hamulongen, kut dik die, hamulongen, jij die wapje koffie en chai en nog iets. Kut bereidt die, hamulongen, jamun programma bereidt die, hamulongen, sarek.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar zoen, je had het over dingen, Lloyd, over ons marktonderzoek.
1: Ha.
0: Maaiveldonderzoek,
1: ja.
0: Ik heb er drie.
1: 10 go ik, hè?
0: Met 10 go onder.
1: Dan laten we elke dag eentje doen van die drie. Dus beginnen we vandaag met 1.
0: Alle drie tegelijk.
1: Alle
0: bam,
1: drie
0: kris kras.
1: Bam. Oké.
0: Okay, ja, ham luk is samai. Heb je aan kan je niet ham luk rahi. Rahi ki na rahi ham luk. Tula jan se ke bian ke din loit. John aaj hai kar le. John to ke kare ke aaj. आज ही कर ले
1: या
0: ना बोल. सोचिए कि बयान करे बेवन बयान के भरोसा ना है
1: बयान कोई ना देखे भरोसा ना है बयान कोई ना देखे तो
0: दोस्त ये वेट नहीं था कल के भरोसा ना कर सके जोन आज है जोन अब है कर ले
1: या
0: और तू हमें रोकेगा तू बोले ना बयान
1: ना तू कर डायरेक्ट यही मौका हैगा
0: सुन कभी कभी वो तो हम लोग चलाएगा दोस्त एक इरिटेर मदर वेल आन मुझे सेखो En ik heb me erbij neergelegd dat het nooit gaat veranderen. Maar prima. Dus mensen die van rechts komen... Ik hoop patrakken rasta.
1: Patrakken rasta.
0: Want toen hoe aanwegen. En die mensen hebben voorrang.
1: Yeah.
0: Maar rastwa paterba.
1: Yeah.
0: En ze rijden langzaam. Hè? Dus op die kan je zeggen, wijkniveau. Met, hoor. Wijkniveau. Ha. Dus ze rijden al 30 kilometer per uur.
1: Ja.
0: Maar niet dat ze je voor laten gaan even.
1: No.
0: Nee, ze zullen en moeten die bocht maken.
1: Ah.
0: Ook al kunnen ze het nauwelijks. En dan gaan ze bijna tegen je auto aankomen, want jij remt af toch? Toen stop je toch?
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: De auto wap rechts zijn eigen.
1: Uh-huh.
0: Maar om vanaf rechts komend naar links in te draaien, terwijl door auto wamba.
1: Ja.
0: Ik toch maar auto wap barka is, Sarik.
1: Ja.
0: Die mensen hebben nauwelijks ruimte om die bocht te maken, Lloyd. Maar niet dat ze je voor laten gaan.
1: Nee.
0: Ik seconde van eto pasahuja dan bocht wel rustig. Nu gaan ze achteruit, vooruit, links, rechts. Om die bocht te kunnen maken.
1: Ja.
0: En ik stop ruim van tevoren. Hè? Dus dat ding valt me wel op. Maar weet je wat me opvalt daarbij ook?
1: Ja.
0: Dat het meestal, I'm not discriminating, Kremangila. Maar het zijn meestal vrouwen.
1: Ja. Hamjana drie toetjes wel wilde.
0: Echt waar. Ze laten je gewoon niet voorgaan. Want hoe sikisba, schulpe, althans rijschulpe.
1: Ja.
0: Rijschulpe toch?
1: Ja,
0: tijdens rijlessen. Jij komt van rechts, jij hebt voorrang. Klaar, je moet hem nemen.
1: Ja.
0: Toen na, netjes rijden. Je moet geen heer in het verkeer zijn. Gewoon, hup. Meneer, jij stopt. Ik kom van rechts. Ik ga voorrang nemen.
1: Ja.
0: Dus heel vaak zijn het vrouwen. Maar vrouwen, dames die nu luisteren. Denk even na of jij dit ook doet.
1: Ja.
0: Als jij dit doet, verbeter je leven. Word een heer in het verkeer. खाली फरके रुआ मैच हेर हो ये और कहूँ ना हेर ना बोलिए ये सब बोली से लंडवन
1: तो राय तो राय कौन सी हैगा फिर
0: हमार राय है वेस अन हेर इन इट फरकेर
1: ओही हमारा राय है
0: चाहे तू एको औरत बाते चाहे गो है मा वेस दार इन अ बीच स्लिमर एंड Ja, gemakkelijker. Ook voor jezelf maken.
1: Mm.
0: Je moet die bocht niet naar links maken.
1: Mm.
0: Omdat je voorrang hebt per se.
1: Ja.
0: Terwijl daar een dikke auto staat. Hé, hey, Inoman draai je bocht. मार दियो तो हुआ क्या तू एकदम स्ट्रेस में तू बोलते ला दी ऑटो फॉर बाय फॉरऑल बड़का ऑटो जा रही को
1: Nou, ik hoop dat de dames zometeen wel reageren hoor, op jouw oproep. Dus, in mijn veldonderzoek.
0: Dus dit is het eerste. Maak jij dit ook mee?
1: Ja.
0: En erger je ook af en toe? Ik heb me erbij neergelegd. Ik erger me niet meer. Maar ik denk wel van, hey, Isab Ketana, waarom zijn ze niet een beetje slimmer?
1: Ja.
0: Maak het makkelijker voor jezelf. Door iemand anders eerst voorrang te geven. Dus dat is het eerste onderzoek.
1: Ja.
0: Toe meemakkelen.
1: Ja.
0: Toe meemaken, hega. Hamroj meemaken, ja.
1: Ik denk dat sommige vrouwen ook zo zullen reageren. Hoor. Van die irriteren zich ook aan andere vrouwelijke...
0: Vrouwen die zich aan vrouwen irriteren, bedoel jij?
1: Ja.
0: Gebeurt lopende band. Niet alleen in het verkeer, Lloyd. Zo denk ik al niet verkeerd mee, weet je, Johanna. Vrouwen irriteren zich zwaar aan andere vrouwen, echt waar.
1: Oké. Nou ja, goed.
0: Kijk, dat is ook zo'n Maaiveld-onderzoek, hè. Is dat waar? Is dat waar? Irriteren vrouwen zich...
1: aan andere vrouwen?
0: Meer of minder dan andere vrouwen dan mannen.
1: Hai boy, huh? Echt serieus.
0: Hai boy. Ik, dat is een van de dingen, hè, Lloyd. Ik doe dat iets, heeft ook te maken met het verkeer.
1: Ja.
0: सुन माई बाप अपन लड़कन के बहुत लोभी के रहता हो चाहेगा बहुत प्यार देवेगा मलोजदार फन बहुत कदो भी देवेगा हमारे माई बाप के पैसा ना रहा दूस आई कौन दिन इनखविकल कदोस गई फतो काम तो नीत इस के माई बाप के कैन लग पैसा हाईगा फलदून दूस हम दूर को कदोस को अच्छा एगो लैपटॉप दिए एगो ई दिए एगो टेलीफोन दिए एगो ठीक मैं दान फ्राग एक माफ है मुच अ फैट बाइक कदो गेवा आ ये किंड
1: नहीं
0: इज दैट नीट हेल गेफारलिक
1: इक सौ दैट नीट
0: मुच नीट या तो मुच नीट अस औदर्स गोन सेगे फन सुन्ना बेटा ऑफ बिटिया गा गोन ऑफ अ नॉर्मले फिट्स दन ट्रेन ये ये बेने
1: या
0: Je hoeft niet als een razende door het verkeer te gaan.
1: Is gezonder ook nog, ja.
0: Ja, omdat jouw vrienden dat ook doen. Het is gezonder, het kost minder.
1: Mm-hmm.
0: Er kan weinig stuk gaan.
1: Ja.
0: En het is vooral veiliger.
1: Ja.
0: Maar dan zie ik hoeveel ouders, hè. Sommigen kunnen ze dat permitteren. Sommigen nemen, ik weet niet, een lening of zo. Of ze sparen ervoor. En dan gaan ze een fatbike kopen. En een hele snelle, hè, een opgevoerde.
1: Ja.
0: Want ze hebben er weinig verstand van. Dus John Beta Waboli of Bitty Waboliga. En die hebben er wel verstand van. Die zoeken dat op internet of die weten het van hun vriendjes. Ki iwali opgevoerd ba. Laatst was er een fatbike, een skinny bike. Trouwens, geen fatbike, maar skinny bike.
1: Skinny bike
0: 120
1: ook,
0: kilometer per uur, hè?
1: Nee, dat kan echt niet. Dat kan
0: 120
1: echt niet.
0: Kilometer per uur reed dat ding.
1: Uchi, ik heb barca gevaren op de weg. Ik mag die fatbikes echt niet.
0: Dus de vraag is, Lloyd, Maaiveld-onderzoekvraag.
1: Moet je
0: je kind, van wie je zoveel houdt, die je juist moet beschermen, moet je je kind een fatbike geven of een skinnybike die zo hard kan?
1: Ja.
0: Is dat niet vragen om problemen? Je brengt je kinderen toch in problemen bij je?
1: Je brengt je kinderen zeker in de problemen, want ja, of ze brengen iemand anders, dus er kooi ik gaat in wie gevaar, hoe zeker.
0: He? In elk geval, Chijua Jahamlok uitleg, Karila, klinkt het zo logisch.
1: Ja.
0: En daarom zijn wij er. Daarom is Koffie en Chai er.
1: Dus, Amlok, mijn Lajaniki Tulon Kable, wil je zo'n fatbike voor je kind kopen?
0: En moet je kinderen in problemen brengen?
1: Moet je je kinderen in problemen
0: brengen? En gevaren blootstellen? Moet je dat doen door een fatbike of een skinnybike die zo hard gaat, opgevoerd is, te geven? A, het is illegaal. B, het is levensgevaarlijk.
1: Ja.
0: En voor dat kind... En voor medeweggebruikers.
1: Sowieso. En ik heb daarmee, kun je een bericht sturen naar 020-363-0808. Misschien hebben jullie andere gedachten hoor, dan
0: trouwens,
1: wat wij hebben.
0: Dit is wel wat ik bedoel, hè, Lloyd. Koffie en chai met hem, wat jij laat, rekam, tjeet. Echt, ieder ze uit, rommel, tjeet. Maar af en toe hebben we ook dit soort dingen, waardoor mensen aan het denken worden gezet, hoor. En sommige mensen denken dan, inderdaad, deze mannen hebben gelijk.
1: Ja.
0: We gaan dit niet doen. Dus agar koi hoiga, John van plan rahaki nikke, ik wil fatbike of een skinnybike.
1: Ja.
0: En nu denk van, wacht even, ik ga heroverwegen.
1: Ja.
0: hey, dan hebben wij ons doel al bereikt. Ook al is het maar één persoon, hè?
1: Nou ja, Ravi Bolle helemaal gelijk over die fatbike. Ohuna deed het op een lurkenke of kleinkinderenke over fatbike. Is gewoon gevaar voor de kinderen en voor de omgeving. Hij geeft ons helemaal gelijk daarin. Nou, Ravi.
0: Toch pakkelbaar, hè, Lloyd? Je weet wat pakkelbaar is, toch?
1: Pakkelbaar.
0: Pakkelbaar.
1: Ha me pakkelbaar, hè. Nee, dat kan ik wel openlijk zeggen. Ha me pakkelbaar, hè.
0: Ja, ja, toch?
1: Dat is mooi. Pakkelbaar, mooi, hè?
0: Ik kijk nu op mijn armen.
1: Maar waarom zeg je pakkelbaar? Waarom niet grijze baar?
0: Pakkel, hè, Ujjarel Jariga binnenkort.
1: Maar pakkelbaar is er ook een
0: pakkelend biemand. Ik heb een pakkelend biemand.
1: Toen wil ik binnenkort bijzonder gaan dus.
0: Binnenkort hoe ik dan daar toe het gieden lagiga.
1: Dus pakkelbaar.
0: Het begint met haaruitval, daarna panduitval.
1: Dat hoeft toch niet, grijs haar. Ja. Is dat de betekenis van...
0: Pakkelbaar jaar, grijze haar.
1: Nee, dat klopt niet wat je zegt. Je pakkelbaar toe het gieden. Ik zie veel van die jongere meisjes met pakkelbaar lopen.
0: Ik moet je zeggen dat ik het lelijk vind hoor bij jonge meisjes.
1: Ja, maar hoe kan dat?
0: Jongens vind ik het iets minder erg, denk ik.
1: Ja.
0: Maar niet als ze 20 zijn al helemaal grijs zijn hoor. Dat vind ik wel een beetje zielig voor ze.
1: Ja.
0: Maar stel je bent rond de 40 en je begint een beetje grijs en te worden. Prima.
1: Ja.
0: Maar ik wil lurkie. Ik wil ouder die rond de 40 is, 35. Op pakkelbaar vind ik niet mooi
1: maar hoe
0: uitzien.
1: Komt het ook? Dat is op zo'n vroege leeftijd jongeren kikabelen pakkelbaar.
0: Toen onderzoek kan lebat en toen gepromoveerd met eentje joppen.
1: Nee, Maaiveld onderzoek. Maaiveld. Hoe kan het zijn dat die vrouwen zo snel... Ja, het heet pakkelbaar. Maar pakkelbaar...
0: Is niet waar hoor. Pahile was dat er ook hoor.
1: Was dat vroeger ook?
0: Okay. Ja, zeker. Pahile or erger dan trouwens. Als je 50 werd als vrouw...
1: Ja.
0: Was je gewoon een boerja.
1: Atja?
0: Afgeschreven.
1: Oh, dat mag je nu niet zeggen.
0: 50 petje. Nee, ja. Nu, dan moet je ook iets klap. Je gaat direct een klap krijgen. Nee, man, ik kijk dus op mijn haar, op mijn dingen, op mijn armen.
1: Ja.
0: En ik zie tot mijn schrik 2 witte haartjes.
1: Oh ja. Het
0: ziet er lelijk uit. Doe je op pakken in de kijk. Dus al mijn haren zijn mooi, mooi, prachtig. Beautiful, hè, op mijn arm.
1: Ja.
0: Maar er zijn er 2. Ujjar, Lloyd.
1: Ah.
0: Ik kan zeggen.
1: Het is toch mooi dat je maar 2 hebt in plaats van... Hatwamek is het ook een pakkelbaar.
0: Op je arm, ja. Nou, Hatwamek, op je arm.
1: Ik bedoel, armwapek is het ook een pakkelbaar.
0: De oor kan haaien. Je armwap je daar.
1: Maar hoe kan het zijn dat je daar 2 pakkelbaar hebt? Hoe kan dat?
0: Ik weet het niet. Ik vind het heel raar. Maar ik vind dat er niet mooi uitziet.
1: Ik vind het bijzonder dan.
0: Abem jayla ik nikare.
1: Ja. Pinzette.
0: Abe nikarwa, abe ham jabe kohupe. Schoonheidssalon bolab ne nikari duigo.
1: Trouwens, zo'n verduistering, wij mensen willen dus graag kijken naar de zonsverduistering, maar verschillende vogels veranderen hun gedrag tijdens zonsverduistering. Ook een middel, kon je ooit zeggen.
0: Die vogels raken in de war.
1: Dat was het,
0: Want die weten toch niet wat er precies gebeurt. Dus
1: Raadhikki,
0: Precies. Dus zij denken plotseling van... Hé, apparaatho, je hebt chalisoete.
1: Chalisoete.
0: Oké, ghari thoro hai ga. Hem loke go ghari pe taak ke bol lila. Abbe 8 bajal ba, bina soetak hoi. Maar dat besef hebben ze niet. Dus zij kijken naar hoe donker is het.
1: Ja.
0: Hey, dus ze worden helemaal rustig, ze gaan in slaapstand. Maar wat er ook gebeurt, dat heb ik wel gezien hoor.
1: Ja.
0: Hier zelf trouwens. Een hele zwerm. En deer vogels bij elkaar, achter elkaar. Jij zei F-16, jij zei ja, Kaigo. Achter elkaar, maar die maakte kabaal tijdens die zonsverduistering.
1: Ja, hoe soms zeg je, hé, omdat jij zei zoet ik heb.
0: Nou ja, toen zei ik gewoon tegen zo'n ding een natuurpark aan, toch?
1: Ja.
0: Dus dat is beschermd gebied, dus daar heb je al die vogels. Maar echt, heel veel vogels bij elkaar en heel veel lawaai.
1: Ja.
0: Dus die merkte ook van, hé, er is iets aan de hand.
1: Kusgerber, ja. Nou ja.
0: Dus
1: goed.
0: Ja.
1: Maaiveldonderzoek, wat is het derde dan? Want je hebt maar 2 verteld, hè?
0: Derde Wally Hanson.
1: Maar opeens kwam je met pakkelbaar. Waarom kwam pakkelbaar opeens?
0: Omdat ik het om arm zie, ja. Doe je baar, denk je, laat maar.
1: dus toen wel aanend aanend bolis hega, dus toch een pakkel baar je hebt hoelige, dat toen jaanlijk die absoluut die jarre legiga, dus ja.
0: Abdaat toen jarriga, sab.
1: Hallo heren, hallo heren, namaste. Jullie hebben helemaal gelijk. Het is levensgevaarlijk voor de kinderen en voor de anderen die op de weg zijn. Groetjes van meneer en mevrouw Bihari. Die gaat over de fatbike.
0: Oké. Maar ik het derde onderwerp wat toen hangen net al uit.
1: Ja, en één mevrouw die schrijft alleen maar goedemiddag heren. Goedemiddag mevrouw. Waarop jij wil reageren. Maar Kontje, ik ga niet om mij. Maar oh ja, ze willen aan mijn goedemiddag heren schrijven. Oké. Okay. Maar derde
0: is
1: onderwerp.
0: Goed, ja. Is toch goed. Dus ik nou wat iets eigenlijk.
1: Nou wat iets?
0: In vergelijking met Suriname, wat ik heb meegemaakt. Pahile in Suriname.
1: Ja.
0: Als je arm was, dan kon je toch geen kleding kopen.
1: Nou.
0: Althans, ja, nou, ja. Geld, dus je kon niet met regelmaat iets moois kopen. Of helemaal niet zelfs.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dus dan wat deed je? Dan ging je, kreeg je kleding van familie of vrienden. Of op een baai of bahinke, zo'n pahintjukala. Toch? Dan werd het gerecirculeerd. Dus ja. Hergebruikt.
1: Ja.
0: Ha, toch?
1: Ja,
0: dat fenomeen kennen we.
1: Hamjanila. Ik heb het ook meegemaakt
0: zelf. Nederland, ook in Nederland, als je hele dure kleding hebt. Or ego larkoa barka hoige. Dat tweede wali je pahinseke, dan pahinseke. Oké, ja. Ziek. Binnen een gezin, ik begrijp het. Maar tegenwoordig heb je toch vintage.
1: Ja.
0: Dus dan ga je naar een gebruikte kledingzaak.
1: Hmm.
0: Daar kun je voor weinig geld. Ik heb nooit vergeleken hoor, maar volgens mij is het spotgoedkoop.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld een Chanel pak kopen.
1: Ja.
0: Zeg maar, een Chanel pak kost normaliter €3000. Voorbeeld om delen.
1: Oh, 300 met toekomstige.
0: Precies.
1: Ha.
0: En je kunt het voor €200-300 kopen.
1: Ja.
0: Dus heel veel mensen staan er nu voor open om kleding wat andere mensen hebben gebruikt. Is niet je familie. Je weet niet, kepa nisba. Misschien is er een vrouw dood in gegaan. Is zo'n Chanel pak. Weet ik veel.
1: Ja hoor. Ja, toen had de minke derwaar.
0: Nee, maar die dingen, die gedachten, die komen op. Ik zou nooit een gebruikt kledingstuk van iemand anders, die ik niet ken, hè. Zou ik echt nooit doen.
1: Omdat
0: het mij ook geen legt. Dan ga ik nog liever bij de zeeman voor €3 iets halen. Maar dan hoef ik dat niet te hebben.
1: Dus Maaiveld onderzoek je. Zou jij ook
0: wat
1: een gebruikte...
0: Wat vinden jullie
1: ja. Ja, zou je een gebruikte kleding willen kopen? Hè, in een van die winkels die er nu zijn in Nederland.
0: En ja... Of zeg je, Hamarghat van Namang, Hame, namoeilijk, Jochijwa.
1: Ja.
0: Hoe mooi het ook is, maar op je lijf iets dragen, Lloyd, wat iemand anders al heeft gedragen, ik weet het niet hoor. Ik kan het niet.
1: Ja.
0: Maar het heer het mij, hij gaat John Welkerega en het heer jongeren mij.
1: Als het goed voor je portemonnee is, hè, je kunt er goedkoop iets kopen wat je al een tijdje wilde hebben.
0: Ja, jij zou er geen moeite mee hebben, hè, Lloyd?
1: Ja, ham cabina. Eerlijk gezegd, ik ben niet in een van die vintage winkels geweest. Ik heb ze wel gezien, maar waarom zou ik dat, als mijn portemonnee het niet toelaat en ik kan voor minder iets kopen, waarom zou ik dat niet doen?
0: Nee, maar zoals jij denkt, is beter, hè?
1: Ja, natuurlijk. Altijd.
0: Ik vind dat beter, maar het probleem is... Het probleem is dat ik niet zo kan denken dus. Dus eigenlijk heb ik een probleem.
1: Toch heb een probleem niet.
0: Ik heb een probleem.
1: Ja,
0: en natuurlijk. Mijn probleem is dat Hamja Jani laki, hey, Lloyd pahin chukali kaparwa. Hamna ja pahin hai. Ham paglato robati. Hey. Weet je? Dus ik vind dat gewoon vies. Ik vind dat smerig. Ik vind dat niet netjes. Op een of andere manier. Dat zit in mijn systeem.
1: Dovel, hega. Het ziet er helemaal nieuw uit. Waarom zou je dat niet kunnen kopen? Hè?
0: Nou ja, het is net zoals een portie die ik wel Mick Haiga kreeg. Ook kreeg van het voor deze, Lloyd. Je ziet me nou. Jij wel. Ja, ik niet.
1: Nee, dat. Kana kebab doet het iets, toch?
0: Ja, oké. Is waar.
1: Ja.
0: Maar dit kun je wassen en dan is het weer schoon. Dus qua logica heb je gelijk.
1: Ja.
0: Maar dit is gevoel, dit is geen logica
1: nee,
0: bij mij.
1: Nee,
0: ja. Je hebt ook gevoel van, man, Lloyd gaat dat niet pijn is.
1: Ja, ik kan me voorstellen, toch?
0: Ik zou dat niet kunnen, maar ik zie wel overal van die zaken.
1: Ja.
0: Kijk, er is een verschil hè, tussen bijvoorbeeld een tweedehands tas.
1: Ja.
0: Of een tweedehands kledingstuk, vind ik.
1: Ja, want...
0: Een tweedehands auto kan ik wel nemen.
1: Een huis kopen waar iemand overleden is, is ook geen probleem.
0: Minuspang, met de king. Als de prijs maar goed is. Weet je, dus daar kan ik het wel. Maar dit komt op mijn lichaam. Dus dat is het probleem.
1: Dat
0: kijk,
1: is
0: een
1: het probleem.
0: Tas, een tweedehands tas, zou nog kunnen hoor.
1: Ja, maar die moet je toch ook vasthouden? Of voor de dames die aan hun arm hangen?
0: Ja. Maar dat zou misschien nog kunnen bij mij.
1: Dat kan nog, hè? Dat kan nog.
0: Maar een tweedehands horloge zou ook nog kunnen misschien.
1: Ja.
0: Weet je? Maar een tweedehands kleding, dat gaat net een brug te ver voor mij.
1: Ja.
0: Op een of andere manier.
1: Ja. Nou ja. Goed, oké. Hallo, maar Janet, die toe paneeltjes, piercing, kinderen, mangikine, zou je willen kopen? Of ja of nee? Hè? En we hebben natuurlijk over
0: die...
1: IC-koets. Of fatbike. Ouders die fatbike voor hun kinderen kopen. Zou je dat willen doen? En waarom zou je dat willen doen? Want fatbike is... Ja, Sochikabad hier is een gevaar voor je kind zelf. Want je kind kan daardoor een ongeluk krijgen. Wat dan ook. Want Uchisab Bahutisawe. Ik ben er zelf bang voor.
0: Je moet een beetje voorzichtig zijn. Als die dingen om je links en rechts rijden. Hey. Toen had een wat jou betreft.
1: Ja, ik was.
0: Hey, maar een mooie flyer, maar ik was ik
1: halbal. Maar een mooie flyer, ik kon flyer. Hey, ja.
0: Dik het een mooie flyer, hè? Brasafeske flyer, ja.
1: Oh, Brasafeske. Oh, Sunil.
0: Maar een mooie, ja.
1: Brasafeske, ik ben niet helemaal ook. Ja, natuurlijk. Goedemiddag, ik ben het eens met Anand. Dik het ook. Ze zijn eens met jou, Anand. Ik zou ook geen kleren van iemand anders kunnen aandoen. Groeten, Sunil uit Amsterdam.
0: Dik het hem enige naam bad hij met een afwijking, hoor. Nee, dat Mieke afwijking waaien. Wij zijn gewoon netjes opgevoed door onze ouders. Daar ligt het aan.
1: Ja, en ik hoor onderwerpen. Irriteer je ook aan het rijgedrag van andere bestuurders? Vooral.
0: Nou irriteren naar Hamboli. Lahamboli, ik vind dat zorgelijk.
1: Vind je het ook zorgelijk dat sommige vrouwen in het verkeer zich niet als een heer gedragen?
0: Per se voorrang moeten nemen. Niet krijgen, maar moeten nemen. Ik vind dat een zorgelijke...
1: Ik vind het echt zorgelijk. 10 onderzoekers doen wel, dus je kunt blijven appen naar 020-363-0808.
0: Wat zijn de app, Karie? Zoals je erover?
1: Oh, stuur een mail.
0: Als je maar nadenkt.
1: Natuurlijk.
0: Wat vind ik ervan?
1: Hamlok moet je met daar liggen, dus ja.
0: We hebben het gepland.
1: Als je pijneltjes namelijk piercekine, dan ja. Hey, maar zijn naam voor de mensen die arm waren. Ik was vroeger arm natuurlijk, hè. Een bootgeribrille. Dus ik had ook van die pertel kapra en pertel schoenen en dat soort dingen.
0: Ja, maar het was wel van jou.
1: Oei, roodspijn.
0: Oei, roodspijn. Oei, roodspijn. Oei, roodspijn. Dat is iets anders, Lois.
1: Ja, ik moest er wel aan denken, hoor. Man.
0: Nou, in Suriname waren moeders vaak ook gedwongen.
1: Ja.
0: Ze hadden wel een naaimachine meestal.
1: Ja.
0: Singer.
1: Singer, hè? Singer. Bestaat die nog?
0: Singer naaimachine.
1: Hebben dat bestaan, hè?
0: Ah, ja, zeker. Maar Singer, in Suriname had je een Singer naaimachine. En dan kon je voor het hele gezin af en toe iets maken.
1: Ja.
0: Veel moeders deden dat, hoor.
1: Ja.
0: Of je had iemand in je omgeving, naast de omgeving, die dat voor je kon doen.
1: Ja.
0: Dus Hamejadba, dat ik het heel mooi vond, bijvoorbeeld, als ik een hemd kreeg met verschillende kleuren erin verwerkt.
1: Ja.
0: Regenboogvlag.
1: Oh ja. Regen.
0: Maar een moeilijke traan beloid. Maar toen kende ik de betekenis nog niet, maar... Soort hier wel moeilijke traan, hè? Deze is gemeen, hè? Deze is gemeen. Hè?
1: Ja.
0: Onder de gordel, maar goed.
1: Ja.
0: Nee, maar dus ik, dat ging ik mijn moeder vragen. Van zoon, je hebt toch stukjes stof over, toch? En dan kon ze gewoon stukjes stof die ze over had.
1: Ja.
0: Toch? Of die kon je voor weinig geld kopen, denk ik.
1: Ja.
0: In zo'n kledingzaak, althans stoffenzaak.
1: Ja.
0: Dus dat vroeg ik ervan, maar ik ga die zien, maar dan moet je wel hier geel doen, hier moet je blauw doen, weet je?
1: Ja.
0: Koop combineren, maar dat vond ik echt geweldige hemden, joh.
1: Ja, ja.
0: Echt, onverslaanbaar.
1: Ja.
0: JC, Gucci ke niveau pe u niveau wa Valentino Johnson beta guapa ide ya that's on the
1: ai
0: ik dacht ook dat ik mode show liep
1: mode show hè echt serieus
0: moest je mode show chalila ja
1: nou ja voor het Maaienveld onderzoek kunt u blijven reageren natuurlijk en of soort die jullie gebaren met soort
0: na reageer ik er je soort je kan is genoeg
1: ah na reageer ik er en dat een heleboel vrouwen andere op andere vrouwen irriteren dat kan ook hè in het ai boy
0: nou
1: maar die bi kus betjai or buiten Ghana als kan buiten Ghana deers Sunila en ik ben wel trots op dat buiten Ghana helemaal weer in is bij de ouderen bij de jongeren vooral jongeren toe per heg naast je gaat in maar ik vind ham vind ik kijk ham gano Sunila en het is leuk om te horen maar gaan wij in onze buitengana soms niet te ver in onze woorden?
0: Moi. Ik weet niet wat je precies bedoelt, Holloyd. Maar als ik heb
1: over... Oma kan niet bedekte termen met hem couscous gala, toch?
0: Ja, maar bij Tagana heeft daar een handje van, hoor.
1: Ja, hè?
0: Moet ik je zeggen.
1: Maar ja. Het
0: was redelijk schuin, hoor.
1: Ja.
0: Ja. En heel suggestief en een dubbele dingen, betekenis vaak... dus ja, het is geen Bajan Lauwe Zemboli.
1: En dan met Chandravati had een liedje gezongen van Hamar Adamia ke kei Maharia of zoiets is. Dat is iets anders, toch?
0: Ja, weet je, ik ken de teksten niet uit het hoofd van die Baitagana.
1: Ah, toch, ik ga hem voorstaan van Baitagana.
0: Nee, te weinig. Maar ik weet wel dat er heel veel teksten zijn die, ja, een beetje schuin zijn.
1: Ha. Nou ja, mooi.
0: Misschien hoort dat bij Beter. Ik weet het niet. Ham nee Janila ja. Ham Beter gaan naar Sunila voor de tekst. Ham Bajan Sunila voor de tekst.
1: Beter
0: gaan is meer voor ritme en voor.
1: Ja, ik vind het geweldig Beter gaan hoor. Ik bedoel, ik zeg niet dat ik daar aan irriteer of wat dan ook. Maar soms denk je van,
0: betekenis gaat naast zo'n je Beter gaan ja.
1: Naast je gaat hij toch?
0: Beter gaan precies. Dus je moet wel weten wat het is.
1: Ja, het is geen luistermuziek.
0: Nee, je gaat er niet slimmer door worden. Om er gyan ke baat na hai. Na sochiye ki baitha gana sun ke tu chalak ho jaye. Fair fun.
1: Ja. Jij hebt een mooie flyer voor je liggen van Brazzavest. Ujala's Brazzamilavest.
0: Bara mooi liggen. Bara mooi liggen.
1: Indoor Summer Edition. Bra, hal chill met jij bij.
0: Maar als kijk tarik,
1: wacht. 17 augustus. Dus nog 5 dagen te gaan. Dus als je die nog hier telkens hebt, dus nog 5 dagen te gaan. Dan tweede fase.
0: Nee, kan je zeggen, Lloyd. Kan je zeggen, nee. Aad je 17, Tabiane 18, 19, 20 jaar.
1: Ja.
0: Dat zijn toch 4 dagen in totaal? Aad je begin je 17, 18, 19, 20. Agar je aad je begin je tab.
1: Ja.
0: Dus dat zijn maar 4 dagen. 4 dagen. Toen kan je 5 ginega jaar.
1: Hamunen, school gele, kinagele school.
0: Toen na gele.
1: Nee, ze nog 4 dagen te gaan. Nog 4 dagen te gaan.
0: Aad je leken, dus vanaf morgen maar 3 dagen nog.
1: Ja.
0: Dus...
1: Aangeleken 4 dagen. Klopt, aangeleken 4 dagen. Vanmorgen is het 3 dagen. Nee, klopt. Ham op Nebo liep hard die 4 dagen. Dus ik was even in de war geraakt. Maar nog 4...
0: Het kwartje is gevallen zo, nee, wale. Boerapa, pad mee, zei je.
1: Nee, klopt. Pak kalbaard, heel erg.
0: Dekle, toch?
1: Oké, Brazzavest.
0: Nee, dus nog 4 dagen nog. Dank je evenement, waar jij gaat.
1: Nee. Tweede fase, super early birds kabelen, hè?
0: Han tu sasta me bahut ingewikkeld na uitleg kan die lui makkelijk se sadharan rume to mange sasta me ko karta kine te isait price was sasta me 3 roch euro bian se je joriya 8 joriya te 4 roch
1: 4 roch ya
0: 3 4 roch to ke aur ba
1: ya
0: ta tu sasta me kin le dus ta don ta na ye klah kare fan ei kahe te katwa phir manga hoi ge ba dus te katwa isait Brazzavest ke sasta hai ga sunne walo tu apan नाती पोता भाई बहन से बतिया ले रेखल कर ले चिजवा मत 5 रोज बाद जो करिए 4 रोज बाद करिए तो सौंद तोर खत तो के और पैसा लगेगा मान तोर कोई सहीगा अगर तू बोलिए सुन ना मिनेश पांग चाहे जोन प्राइस रहेगा तो मैं अगर तुम ये प्रॉफिटेर करे इस साइज सस्ता में तो तू अब ये कर ले ओकर बाद फिर एक स्टॉप होकर हो जाएगा प्राइस वा फिर ओकर बाद फिर एक स्टॉप होकर हो जाएगी जितने जल्दी तू किनिए उतने मोई है torpot monik had hij.
1: En ja, wat mij opvalt, al mijn bolle aan de Ujala-organisatie, van de ticketprijzen zijn echt schappelijk. Echt, Hamdoezer festivals, de Kliwati, zijn tickets enorm duur. Maar die van Brasa, Ujala Brasa Melafest, zijn de tickets heel goedkoop. En als je nu toen Jaldi carrière, dat orsa staat met toe kinsen kregen. En natuurlijk aan het eind, derde, vierde fase, met een enorm mango jagen. Maar dan nog is het goedkoper, hoor, vind ik.
0: Ik ook belangrijk wat te bolle, Chaloy.
1: Ik vind
0: ook eigenlijk een
1: namen
0: bijna erover.
1: Maar
0: we mogen kritisch zijn ook. Hamlok na jab naam bolle, kuchna, to opne janega, sunne wal opne janega. Maar ik heb een festival heiga waarvan je denkt van oké, het is leuk, maar prijs was na heel leuk.
1: Ja.
0: Entreeprijs was. Nou. Als je 60, 70 euro moet betalen, dan is het niet zo leuk.
1: Ja, nee,
0: ik heb een festival heen waar je 150, 160, 170, 180.
1: Is te veel. Weet je, is te veel.
0: Het is natuurlijk mooi een festival, maar de vraag is, als het ook een gezin bent, toen doe je 10 charges en je moet bijna 70, 80 euro per kaart betalen. Dat tikt wel aan, hè?
1: Dat tikt aan. En vooral nu, is het moeilijk?
0: Maar op gewoon 4-5 kaarten, toen ik Milaike 50 euro met kind lullen.
1: Ja.
0: Is niet veel.
1: Is echt niet veel. De ticketprijs is echt goedkoop, Sunawallo. Betaal ik laat toen zeggen. Dus ja, je hebt het net gehoord. Ik heb het gezien. Ambi onderzoek Calibati. Dus ja, en ik zie. En ik
0: zeg. Lloyd Barka onderzoeker was Sunawallo dus. Lloyd je onderzoeker is dat toen.
1: Dus maar onderzoek. Heer Festival Jala. En ik kan het zeggen. Ik kan je verzekeren, mensen. I-festival ticketprijzen zijn echt bijzonder laag.
0: Ori heiga ego evenement John bitter me heiga. Dus je door kharcha or jada heiga.
1: Maar
0: als organisatie dan op een terrein.
1: Ja.
0: Want ego terrein pet barish aisakega, hawa aisake, sab kuch aisakega.
1: Ja.
0: Top open lucht meer je. Je weet het niet.
1: Ja.
0: Die kon weer, ba.
1: Ja.
0: Ja, pe toe gegarandeerd, bitter. Ik dan netjes.
1: Ja.
0: Ik dan mooi.
1: Ja.
0: Ik koop probleem na. Dus, barka verschil, hij gaat zo nu wel.
1: Ja.
0: En dan zo weinig betalen, hé. Hey.
1: Ja.
0: Orka liye, hama jan liye,
1: hama jan. Dit hoor ik wel vaker hoor. Als ik ergens naartoe ga, dan zeggen ze hetzelfde wat jij zegt. Dus ja, Hamarjan leer. Dus waarschijnlijk.
0: Omdat te vervelen dan niet.
1: Omdat ze een zoenen koffie chai toch? Hamarjan leer.
0: Trouwens, 10 go baat in mijn orba.
1: Oh ja.
0: Bahut mooi baat. 10 go loit bij Brasa Fest.
1: Mooi baat. Heel het raadje.
0: Hamlik liebati. Apan hatwa pelikele baat.
1: Jaap pakkel maar waar.
0: Nee, op mijn palm, handpalm.
1: Op een handpalm, ha.
0: Dat is je arm, ha. Ja, je speaker het reet, handpalm met een speak.
1: Ja. Die ken ik nog.
0: Dan na het speaker moet je het weghalen, een beetje met zweet.
1: Ja, met zweet.
0: Toen leraar was je taket, de kijk kon je likhal, maar kusna likhal is zare. Khali blauw dekhaai.
1: En als die tsunami ke leraar je ontdekt, dan krijg je echt die slagen met die lineaal, toch?
0: Ik weet niet of dat nog gebeurt.
1: Nee, maar ik heb het wel gehad, hoor.
0: Ah, je bent pai.
1: Ik kreeg wel papa. En dan heb je in Suriname had je een school. Je doet Badmaas Rili. Om dan niet Badmaas Rili. Badmaas Rili. En dan schreven ze het op Barca lineaal. Toen Malikala. Of Malikata eerst papa lekker. En daarmee kreeg je dan die paar slagen.
0: Net goed voor je.
1: Papa lekker.
0: Dus 10 go baat Europa. Ego haiga onder de 1 meter. Gratis.
1: Ja.
0: Dus larken John Aiga, chota larken, geen enkel probleem. Zo zomaar bitter jijga, onder de 1 meter. Ego tweede jijga, ooie vaars pas.
1: Ooie vaars pas. Hè?
0: Hoe ego iets bij John betaal ik jijga, Lloyd? Hamlok boel geila.
1: Ietsje reja, ke kon pas heiga.
0: Ah, maar Den Haag me jere heiga. Jeker anderen niet horen, als ik kantie bij opaiga, ooie vaars pas, oesapke heiga. Als je ooie pas geldig is, tenminste, je na geldig dan akker bij je. Maar de meeste mensen hebben dat wel. Dus toen je wapen ter plekke, acha, kwari pek hali, aage se na kin sakega, dat ook 50% korting miliga.
1: Amdani konji hega?
0: Inkomen.
1: Inkomen, oké.
0: Okay. Toor inkomen tora kamti hega, geen probleem, dat ook oye vast pas hega, als het goed is, en je woont in Den Haag, dat toen je wapen ter 50% korting sekin je adha prijs me, aan de poort. और एक दर्द चीज जो है
1: और
0: कॉफी चाय में हम लोग खुशी कर लिया सबको तो कॉफी चाय एंड कैश तो
1: कॉफी
0: तो कोर्टिंग्स को उदवा जे डार दिए लॉयट वाली तो दक रही नो होन क्लाइन कोर्टिंग दर बैग
1: ना लॉयट वाला मा होंद तो के चाहे डार के ना लॉयट
0: हां जो लॉयट देवे का हम बदल कर ला एन नल नल एन नल नल
1: अब तो बोलो लॉयट के मा डार दिए अब मेंस गान लॉयट डार स्क्राइव नहीं
0: मत होंद एन
1: नल नल एन नल नल
0: लॉयट लिखे तो प्राइस वो मुख चल जाएगा सिस्टम हरकन करेगा फाई धनी आदमी बाकोड़ो के अमूक कर एक एक बकरा के नाम बा नहीं फोन होंदत इनफोर करिए द हैप्पी नो होलो का कोर्टिंग दर भाई दिस तीन को बुलाना
1: है चीज या या
0: इट्स लुक लुक इट्स लुक
1: इट्स लुक या इट्स लुक देयर इज एसन ऑल
0: हम लोग थोड़ा जब बतावे के खेली के नाची के कुछ थोड़ा बता कोई लोग
1: हम ना हम ना बता दे हम ना एक को बुना
0: सब को जाने चीज
1: सब को जाने है
0: खाली हम लोग को बतावे चाहिए कहां पे बा जिया इवेंट सेंटर
1: एंड द कोच मार्क हिमसेल्फ की कोनोस टू मांग आवे से नी चरकी इतवार की दोनों रोज
0: दोनों रोज ये और मोई है देख हम लोग दुई को एरिया हम लोग बताए ला लोग शुरू से
1: या
0: और एंखलक तीन को एरिया है हम भूल गए एंखलक बतावे के दर्द एरिया
1: आजकल हम देखिला तू आफ ताकल हो सिकर पकल बार
0: पकल पकल बार पकल पकल बार के कारण
1: तो के ढेर पकल बार हो गए तू ढेर चीज भुला जाएगा मैं हाँ बोल
0: मम मस्किन का विजयी फोरता ने दी ओबे ओक्सो इज ऑफ
1: जेके पक्कल बार ढेर हो गया रहा
0: पक्कल बार दुर्घटना के कारण नहीं वो लख दरो पर मैं ए दिस इज वेल एनस्ट और आउट ऑफ दिस वेल फरफेलेंट और एक्ट बार
1: या या
0: वो मैं इट इज ऑफ मोय मैं मु नहीं सीख वर्दे नहीं मैं कौन बात हम लोग मात्र बोल देयर द एरिया
1: देयर द हां
0: तमें सा मामुरिया बे बेहतर कमाएगा दन दफा लॉयट व लॉयट इज बेहेदर फ्रॉम द देयर द एरिया इज होन उजाला रेडियो एरिया स्टूडियो एरिया ओवेगो एरिया है गाइस
1: ओवेगो एरिया है दा कैन ओ कौन से को ontmoeten हमने तो वहां पे रही
0: हां दोस दैट इज ओक एन अपार्ट एरिया एक्चुअली हम लोग इज ट्रा ओकर ओवर रिक्लामा करेंगे यार
1: अच्छा
0: थ्री एरियाज ना दोगो तीन गो एगो उजाला रेडियो स्टूडियो एरिया बा
1: हां
0: और सब कोई वहां आए सब कोई देखेगा कि क्या होवे कैसे होवेगा लुक
1: या सेकर लुक
0: एंड इधर ही मैं खूब द फोटो मत लोइट
1: नहीं हां हमार साथ आनंद के साथ दिस ये कौन
0: अरे हम मैं द स्टेर ऑफ उजाला हम लोग को स्टेर माती तो लोइट
1: Raj Sunna, Raj, Oye Varspas is alleen voor de mensen van Den Haag. Helaas, niet voor de mensen van Amsterdam. Ben je er nog, Anand?
0: Dat kan hem ook bolli. Ooit op bolli hem ook, ja?
1: Nee, Raj Pusega, Amsterdam ke admin ke recht hega.
0: Oh, vraagteken.
1: Vraagteken, toch?
0: Oh, recht hega.
1: Hamlok Amsterdam ke admin ke lok gaat in recht naar voor de mensen.
0: Maharaj, hij zei naar het Chidwa.
1: Maharaj, Raj, hij zei Chidwa na hega. Hij zei Chau na hega. Hij zei Chau na hega.
0: Amsterdam me hega Stadspas.
1: Ja.
0: Or Den Haag me hega. Oye Varspas.
1: Oye Varspas, maar nee.
0: Maar je Den Haag me reega, u janega. Oye Varspas.
1: Han, je toch een palwaar hoega maar pe.
0: Toen na ab een stadspas leeke, je wap erbol je sunna. Hamu keega, nee, dat werkt niet. Oye Varspas. Omdat Den Haag me reega, Den Haag ke korting geldig ba.
1: Ja.
0: Mooi, na?
1: Ja, heel mooi. Oira?
0: Donjar, heb hem jijla kutsch na kai pie. Toen na kai ik dele, na pie ik dele, na kutsch dele.
1: Koffie, hem tot teer. Oh, de koffie is thandai ga, aaj khatim. Mij akwe bata.
0: Hardam, hem bolila, Bhagwan ke roep hai, mijn maan. Hardam, toch, bolat, thak gai li loit.
1: Mooi se nyaan pe swagat karila, inna respect se inna. तो कि यहाँ पे भीतर हम लोग बुला के बैठाएल अभी
0: आई आई दैट इज वार भीतर बैठावे खोलो का बाहर ना बैठावेगा
1: नो यार थैंक यू फॉर योर बैड
0: दैट इट इज वेल मोई गवर्ड हियर लॉयट
1: बहुत विशाल बहुत विशाल
0: बड़ा बड़ा मोई बनाइले छ
1: हां
0: हम नत्र इतना फक मान तू बाते
1: या या या या या
0: Vorige week waren er weinig uitzendingen van Koffie en Chai Sunna Walo.
1: Ja, ja.
0: Was niet mijn schuld.
1: Nee.
0: Ik meneer wat hier al
1: appen verbouwing. Ja, verbouwing mee bezig. Really. En ik had de kinderen bij me. Dus ja, en kamwa hem kreeg. Dus ik doe drie dingen tegelijkertijd natuurlijk. Hè. Dus ja.
0: Kalitingo.
1: Nou, oud-hitje. Oh, maar sap na bolle bij. Maar dan doe je heel veel dingen tegelijkertijd. En dan radio abhi chalake. Dus ja, dan... ja, dat kon even net niet.
0: Acha, geef niet. Maar het is je vergeven, Lloyd.
1: We zijn er weer.
0: Brassafest.nl per dekle.
1: Ha, to dekle. En ja, zorg ervoor dat je de tickets op tijd koopt. Voor jou, voor je vrienden, kennissen, voor je parivaar. Met je gezin moet je daar komen natuurlijk.
0: Nog 3-4 dagen maar, hè? Dan koop je het voor de beste 4 prijs.
1: 4 dagen, super early birds tickets. En fase 3, dan niet allemaal hangen, Hojega. Maar kijk maar, de tickets zijn nog steeds goedkoop. Maar koop van tevoren, dan heb je die tickets goedkoper. Wacht ik er die einde bij, dan ja... Dat moet ik je dan niet, hè? Dat is jada, maar ja, maar hem ook boodje klieren.
0: Ja, zo is het, Lloyd. Dankjewel, mooi zeggen hier. Groetjes.
1: Ja, ook, dankjewel.
0: Ai, ai.
1: Ujana Radio Ka. Program Koffie Chai Middagshow. Je had het graag niet zoenen. En Roshana Balgobin is ook aanwezig op Ujala Brasa Milafest. Morgen weer een Coffee Chai uitzending. Coffee Chai middagshow.

Roshana Balgobin ook aanwezig op Brazzavers. Check op brazzavers.nl. Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
1: Yes, yes, party people.
0: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazzavest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzavest, Indoor Summer Edition, Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance and shop. ...10,000 party people, 10,000 load, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar, Brazzavest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter, gratis zo mee.
2: Shining so bright.
0: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzavest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Vagdezijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardine en Vinay Kalpu. Brazzavest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle.

Naj Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachaniya Londwa Kinach, DJ Shahid and MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme Brasa, namens Brasa Fest. Get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by Utix.nl and Ujala Radio. See you there. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmeel Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
2: Kaha jate ho ruk jao.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haar prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van 2 bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haar zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen, dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Eben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Eben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan vrijwel geen files meer. Wat nog opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Voor de grenscontroles daar een kleine 10 minuten vertraging. En het is nog druk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko is uitgesloten van de parlementsverkiezingen in september. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. En de tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan vrijwel geen files meer. Wat nog opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Voor de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten vertraging. En het is nog druk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
2: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, Brazzafest. Get ready to tayar hoja. To tayar hoja. Tujan het toch. The hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Fase 2 kleer. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 फरागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
1: En 20 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59... waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achterop een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. 6 anderen raakten daarbij gewond. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan, Tujal Dikker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl en Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Tujal Dikker. Wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird tickets. Via Brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
5: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza, die zich onder andere richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. En het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heeft. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full-on entertainment. Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzavest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Our Haag. Toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter. Gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brazzavest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzavest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite

0: see you there. Doe je toch? Brazzaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk, doe Garitseke het. Nog 4 dagen te gaan. Doe Jeldiker. Wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzaves.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaves.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
5: Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achterop een auto in de file die tractoren veroorzaakte, tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kiff.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, I'm Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Main Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch. Aja. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heeft. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Toejaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala Radio, raat of dien, 24 ghante lagataar, aapke liye, doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat of dien. आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। यूं ही गजल को आप सुने तलत अजीज की आवाज में उजाला रेडियो पर।
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het kabinet is de begrotingsgesprekken gestart met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. En Israël en de Vredesraad van president Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza, die zich onder meer inzetten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur gaane wale honge, from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Natje Hatunatje toch? Yes, yes. Brazzafest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year.

0: Get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl and Ujala Radio. Brasafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke het. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brasafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wagenerstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkes en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Brasafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke het. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brasafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird tickets via brasafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. You are.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de hoofdstad. Oezana Radio.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazzafest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis sowieso mee. Shining so bright. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sigdal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardina en Vinay Kalpu. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal Dikar, wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Groei met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Nvidia investeert tot $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met Nvidia chips en computers, wat Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Arday, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wagenerstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke heet. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzavest.nl. Alleen via de officiële festival website brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrae. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke heet. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. Nvidia investeert het $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met Nvidia-chips en computers, wat Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Arday, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center Meer. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke heeft. Nog 4 dagen te gaan. Tujal Dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Tujal Dikker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste de Meer, top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, aap hamse baatkersekte he, orham, aapse baatkringen. 020-363-0808, Ujala Radio Kiste, wat?

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
1: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat hebben de burgemeesters besloten na overleg met politie en openbaar ministerie. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Zo'n 500 inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en openbaar ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: 24 uur per dag en 7 dagen per week. De beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat hebben de burgemeesters besloten na overleg met politie en openbaar ministerie. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Zo'n 500 inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie, wegens de veenbrand in de Hoge Venen, weer naar huis.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.